0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil die juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al een tijd op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet je dat binnen 6 maanden te horen krijgen, maar dat zou nu wel eens tot 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer dan nog. Het koelt af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal die zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie dat het weer zover is gekomen. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer overgaan tot bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender die ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog. Het koelt af tot een graad of 11 deze nacht. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Vrijdag volop zon en dan al meer dan 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is toch ook wat, hè? Michel Koenen zegt net, ja, de Britse koning Prins Charles zou dan dood zijn en dan toch weer niet. Ja, nee, hij is echt niet dood, hij was echt op vakantie. Maar stel je voor dat je dan doodgaat, of je eigenlijk niet doodgaat, want dat is niet gebeurd, maar dan ligt er een complete procedure klaar om jouw overlijdensbericht naar buiten te brengen. Nou ja, goed, dat kan dus allemaal op deze donderdag 21 mei, waar Jacob Jelle stuurt, ja, goedemorgen vrienden, het is gewoon bijna weekend, hè? Ja, zo is het ook maar net natuurlijk. Ik vind het zo grappig om te merken. Iedereen is zo ontzettend bezig.

0: en zo. Ja, ik snap het ook wel weer. Weet je, we blijven toch Hollanders. Dus we weten gewoon, we blijven altijd praten over het weer. Het is nou eenmaal wisselvallig in Nederland. Dus het is ook gewoon een mooi onderwerp. Maar het zit hem denk ik ook een beetje in de snelle overgang van het een naar het ander. Ik zit dan naar die weerman te kijken bij het NOS-journaal. En die legt dan allemaal dingen uit over hoge en lage drukgebied. En het is ook gewoon funny dat je gewoon, ja, weet je, ik lag gisteren nog met een kruik in bed. En ik had gewoon de kachel aanstaan, overdag. En morgen liggen we gewoon aan het strand met z'n allen. Maar, ondanks dat iedereen druk is met die zomerse dingen, heb ik echt totaal wat anders aan mijn hoofd. Echt totaal. En wat het is, vertel ik het natuurlijk zo meteen. Eerst heb ik Ilse Lange.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: teruggetrokken worden, want hij is niet dood. Nou, ik zei, ik ben met totaal iets anders bezig dan met het weer. En daarop stuurt Derk het volgende bericht.
1: Hey Annelie, Derk hier. God, leuk. Ben ik geen zwanger? Ja, gefeliciteerd hè. Eigenlijk leuk.
0: En daarna stuurt hij ook nog een berichtje. Wanneer ben je uitgeteld? Nee, ik ben niet zwanger. En ik heb er ook de plannen niet voor. Net als dat jij niet plan hebt om naar herstel te gaan. Nee, de plan niet voor. Ik heb twee kinderen. Ik ben hartstikke blij en compleet. Dus dat is het niet. Nee, ik heb vanavond een date. Ja, niet gewoon ook met mijn man, hè? Niet met iemand anders. Maar het feit is, ik weet niet wat we gaan doen. Het is heel spannend. Wij doen voor elkaar doen wij een soort verrassingsdate. Want het is heel leuk, je gaat iets doen. Maar je weet totaal niet wat. Dus het is echt tot het laatste moment spannend tot je ergens aankomt bij wat je iets gaat doen. Ik heb hem verrast een keer met een privé-spa. Bleek echt een complete soort porno-set te zijn.
2: De dag. Nachtplaat.
0: Een privé-spa met dat je dan dacht, oeh, het is hier allemaal wel heel paars en goud en een afneembaar bed. En toen zat ik met hem in die jacuzzi en toen dacht ik, wordt het water verschoond? Dus nou goed, dat was mijn verrassingsdate voor hem. Ja, nu is hij dus aan de beurt met iets. En ja, we gaan morgen dus... morgen. Ik ga straks nog slapen. We gaan straks dus ergens naar iets toe. Hier, ik raak nu al helemaal van in de war. Om 5 uur gaan we vertrekken. Hij zegt het is een uurtje rijden ongeveer. En we moeten richting het oosten. Nou, wij wonen net onder Utrecht. Uurtje rijden richting het oosten. Ze gaan om 5 uur weg. En we zijn om 11:30, 12:00 thuis. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Ik heb geen idee. Maar misschien weet jij het. Denk maar even met me mee. Want dan kan ik me alvast een beetje natuurlijk goed voorbereiden. Ook qua kleding en zo. Warm wordt natuurlijk sowieso. Maar misschien weet ik veel. Zit ik wel binnen. Goed, we hebben de dag- en nachtplaat eerst nog even te kiezen. Want ik krijg ook al een berichtje van Hansje die zegt... Doe mij maar de dagplaat. Ik ga gewoon blind. Nou, dat is dus deze.

0: ever do. Als derde deed hij hem gisteren in de show in de Arena. Dat is ook alweer zijn derde show van de 10 die hij speelt natuurlijk. En dan heb ik het over Harry Styles. Ben je daar geweest, Leon? Ga je nog?
1: Nee. Ik heb de plannen niet per se. Nee.
0: Oh, oké, ja, dan houdt het natuurlijk sowieso op.
1: Nee, ik vind leuke muziek hoor, zeker. Maar het is Nee, druk.
0: Ik krijg belangrijk nieuws. Het gaat de hele tijd over een soort nieuws, nepnieuws. Het ging namelijk net al in het nieuws over het feit dat Prins Charles dood zou zijn. En dat is hij helemaal niet. Er was nepnieuws verspreid dat hij overleden zou zijn. En toen gingen alle standaard protocollen, die werden dus al gelanceerd in,

Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Ja, of ga jij meer voor de nachtplaats? Een persoonlijk favoriet van mijn zoon, die is 5 jaar oud. En dit is zijn lievelingsliedje.

0: Let's Love. David Guetta en Sia, dat is toch een fantastisch huwelijk, die twee ook, hè? Net als mijn eigen huwelijk. Ja, ik heb een date vanavond met hem. We gaan iets doen en hij weet wat we gaan doen en ik weet het niet. Derek, die dus net zei, ben je zwanger? Nee, dat is niet zo. Die stuurt ook nog Preston Palace in Almelo. Oh, oh, leuk. Nee, dat is het denk ik niet. Ik vermoed iets met ergens eten en naar een theater. Want we gaan graag uit naar het theater. Dus ik denk iets in die categorie. De app loopt al aardig vol. NPO Luister is de plek waar je erbij kunt zijn om natuurlijk mee te kletsen over alles. Maar ook te stemmen voor de dag- en de nachtplaat. Ik heb Gerard Piening voor mij een nieuwe naam. Welkom Gerard. Ik heb natuurlijk ook Martine, Henrietta, Carina, Dolores. Je mag gewoon volledig al je namen doorgeven via NPO Luister. Kan natuurlijk ook allemaal. Ik kreeg ook nog een berichtje binnen van Cor. Cor zegt goedemorgen allemaal. Cor is er ook weer bij. Zoals altijd weer met een oplegger vol pakketten. Ik vind het altijd leuk als mensen in de derde vorm over zichzelf praten. Ook Judith is weer bij, present waarschijnlijk weer vanuit de sportschool. En Renzo zegt, goedemorgen, ik ben blij dat jij nog leeft. Ja, over dat bericht van Prins Charles die dood zou zijn, maar het was uiteindelijk niet zo. Goed, we hebben de dag en de nachtplaat en we hebben er een hoop waar we uit... een hoop mensen die hebben gestemd. Het is een beetje om het even. Marco zegt, nou, doe mij maar de dagplaat. Ook Bartel zegt de dagplaat. Florian die zegt, doe mij maar de dagplaat. Roland zegt weer nachtplaat. Christian zegt nachtplaat. Lika zegt nachtplaat. Timo nacht. Luke zegt, die heeft een goede smaak, die kleine. Ja, Barry White. Dat is het lievelingsliedje van mijn zoon, die is 5. Maar goed, die luistert nu niet. Dus ik draai het ook zeker niet voor hem. En ik heb Florian aan de lijn. Goeienacht, Florian.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met jou?
1: Ja, lekker.
0: Hoe druk ben jij bezig met het weer?
1: Nou, eigenlijk niet heel erg druk. Ik zie het vanzelf al wat het allemaal wordt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is het niet dat jij meteen denkt, het weer, ik moet een korte broek, weet ik veel, dat soort dingen?
1: Nee. Heel eerlijk, maakt me er echt niet druk om.
0: Ja, en laten we ook wel zijn, het wordt vandaag ook gewoon een simpele 22 graden. Hè? Ik bedoel, het is ook weer niet zo dat vandaag al het zomer weer helemaal sky high gaat, toch?
1: Nee, daarom. Dus,
0: ja, word je van jezelf wel een beetje bruin of niet? Want ik ben dus nu in het kader van voorbereidingen me wel aan het insmeren met Dove, waar ik bruin van word.
1: Ja, nee, ik ben van mezelf al licht getint, dus dat is wel een voordeel.
0: Maar... Oh, wauw. Oh, dat is wel chill. Dus dan verbrand je natuurlijk ook niet.
1: Dat wel.
0: Oh, dat doe je wel. Ja, je moet wel goed voor je huid zorgen, hè?
1: Ja.
0: Oh, okay. De dag. Ik klink nou echt zo'n moeder, weet je wel. Die zegt, je moet wel met zo'n wijzend vingertje. Je moet wel je goed insmeren, hoor. Nou ja, weet je, dat ik... Kijk, ik smeer me dus in met Dove en dan krijg ik oranje vlekken van. Dat ziet er natuurlijk ook echt niet uit. Maar ik ben wel een beetje door de jaren heen bang geworden met zomaar bloot in die zon gaan liggen. Heb jij dat ook?
1: Ja, absoluut. Weet je, ik heb mensen om me heen gehad die huidkanker ervan kregen en alles. Dus,
0: ja.
1: Dus ik ben daar wel voorzichtig in.
0: Ja, daar ben je dan eerst echt totaal niet mee bezig en zo. En nu denk je toch, bakken in olijfolie is echt alleen om vlees of iets anders in te bakken. En niet per se je eigen lichaam. Nou ja, goed. We gaan de dag of nachtplaat. Jij mag het inlossen, want het is om het even. Het is even dagplaat en nachtplaat. En jij mag gaan kiezen. Waar heb je meest zin in, Florian?
1: Gewoon lekker voor de dagplaat.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Wens ik een hele fijne dag. Moet je nog lang werken of ben je bijna klaar?
1: Nee, ik ben net
0: al
1: begonnen, dus...
0: Nog een lange dag voor de boeg. Nou, dan weet ik zeker dat je deze plaat kan gebruiken. Dankjewel, Florian, en werk ze!
1: Dankjewel!

Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

prachtig toch? Million Years Ago van Adele. En dit komt van haar tweede album, 25, uit 2015. En dit is dus zo'n track die je kunt aanvragen aanstaande zondag bij de album Tweedaagse. Want met Pinksteren wordt hier op NPO Radio 2 de album Tweedaagse gevierd. Dat betekent bekende albums, maar dan wel een hit en zo'n pareltje als deze. En dit is die track die echt gaat over hoe zij worstelt met het beroemd zijn. Hoe ze haar moeder mist. Hoe ze gewoon niet meer normaal over straat kan. En tuurlijk, ze heeft bakken met geld. Maar toch mis je ook gewoon even dat helemaal lekker los op straat lopen. Zonder dat iemand je ziet. Pim, pam, plaats. Ja, dat kan niet meer. Maar

Ik heb hier het wieltje bij me. Pimpamplaat, een geel met groen wieltje met heel veel letters. En ik ga de galm opengooien en dan ga ik dus draaien voor de begintitel, beginletter van de artiest. Komt ie. De B. Oké.

0: De O. Oh, denk wel aan iets.
1: Barry White met...
0: Barry White, die ik net heb gemist. Ja. Bonnie Tyler.
1: Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Nou, maar dan moet er wel ook iets met de O bij zitten. Dat moet dan wel.
1: Dat hebben ze vast wel.
0: B en O. Het is helemaal aan jou. Laat het weten. NPO Luister. Dus B en de O.

0: even mooi uitzingen. Won't Fall, direct hier op NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. We hebben een situatie met de B en de O. De titel moet beginnen met de O, de artiest met de B. Of net andersom hoe je het zegt. Ruby komt bij NPO Luister meteen binnen met drie dingen. Beatles, Obladi Oblada. Britney Spears, Oops I Did It Again. Billy Joel, Only the Good Die Young. Zo, die is goed wakker zeg. Stefan zegt, doe mij maar band zonder banaan. Oh my god, ik. Only Human komt ook binnen van Billy Joel namens Jacco. Ik krijg ook Doortje met Bosse, Orde, jawohl. Oké, goed. Dan krijg ik ook nog Billie Eilish een paar keer binnen met Ocean Eyes. Ook een heel fijn nummer. Beastie Boys, Open Letter. Bob Marley, One Love. Ik dacht eerst, we hebben echt niks te vinden met de benen. Oh, maar gelukkig zijn jullie er dan. Want jullie zijn altijd scherp op dit tijdstip. En hebben allemaal goede ideeën. Thomas kwam ook nog binnen. Bluff met omarmen. Ook een hele goede suggestie. Maar ik sloeg ook wel aan op die van jou, Martin.
1: Oh ja?
0: Moest je als eerste aan haar denken?
1: Nee, dat niet. Ik was het op Spotify. Had ik gewoon artiesten met B'en getoetst. Dan,
0: en toen kwam je haar tegen. En toen dacht ik.
1: Toen kwam ik haar tegen.
0: En toen dacht
1: ja,
0: je ook nog even kijken of er nog een titel is met de O.
1: Ja, precies.
0: En die was er.
1: En die was er.
0: Nou, laat me weten, welk is het?
1: Dat is Blondie met One Day or Another.
0: Ja, lekker zeg. Ja. Goeie suggestie. Nou, als we daar niet wakker voor worden, weet ik het ook niet meer.
1: Ja, precies.
0: Hey, hartstikke bedankt voor het meedenken. We gaan draaien.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, Martin. Hoi.
1: Ja, fijne dag. Hoi.

Have You Ever Seen the Rain? De Creedence Clearwater Revival. En ik weet stiekem dat mijn oom die heeft ingevuld, omdat we binnenkort een muziekquiz gaan doen. Een muziek bingo. En hij zei: doe mij maar die Creedence Clearwater Revival. Dat is mijn lievelingsliedje. Nou, weet je, oom Cyril? Zet ik die toch voor jou gewoon lekker in de bingo? Hoop ik voor jou dat die voorbij komt.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. En noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn bijna 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. Die zeggen het vaak zwaar te hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het is een graad of 11. Overdag begint bewolkt, redelijk wat bewolking. Zon breekt steeds vaker door in de loop van de dag. Het wordt 18 tot 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

ogen lekker open hoor. In plaats van dicht doen. Snow Patrol, shut your eyes. En een hele goede morgen mensen. Welkom op je donderdag 21 mei. Heb jij je korte broek al klaar liggen? Of misschien zelfs wel aan? Nou, vanaf vandaag wordt het officieel zomer, jongens. Het

voor on the side als je buiten komt voor de komende dagen. Daarom heb ik ook lekker zomerse muziek voor je meegenomen. In de vorm van Simply Red zometeen. Ook de Bee Gees komen eraan en Matthew Wilder. Nou, als het dan geen tropische situatie wordt, dan weet ik het ook niet meer. Eerst gaan we even een korte blik maken op de agenda voor de donderdag. Normaal heb ik een beetje een hekel aan de internationale dag van. Maar voor vandaag wil ik toch wel even een uitzondering maken. Want vandaag is een dag die is helemaal voor mij. Namelijk de internationale dag van de thee. Ja, dus voor de verandering heb ik hier een bakje gemberthee gepakt. Want ik heb namelijk vanmiddag een afspraak met een smaakspecialist over waarom ik koffie niet lekker vind. Daar hoor je volgende week meer over. Want dan ga ik eens even kijken vanuit wetenschap. Hoe zit het nou met mijn smaakpapillen? Waarom lust ik dat nou niet? En iedereen wel. Verder begint Geert Wilders vandaag aan zijn verzetstournee. Zie het meer als een nee tegen AZC-tour. En die start vandaag in Den Bosch. Het is waarschijnlijk de eerste van vele plekken die hij gaat bezoeken. Maar een officiële aankondiging van alle locaties heeft hij nog niet gedaan. En tot slot wordt er vandaag een originele stuk trap van de Eiffeltoren geveld. Het gaat dus om een wenteltrap die vroeger tot de tweede verdieping naar de top ging. Er zitten natuurlijk nu allemaal liften. Maar die veiling dus, het is een trap van 2,7 meter met 14 treden. Met naar verwachting 150.000 euro waard. Nou, als ik even aan mijn eigen trap in mijn huis denk, ook 14 treden. Nou, er zit een stukje los, daar krijg je denk ik gewoon geld bij. Oh, dankjewel.

Dark Before the Dawn. Somjo hier op NPO Radio 2. Ik ga even heel persoonlijk met je zijn. Sst, doe het ook zachtjes. Want weet je wat ik nou woest aantrekkelijk vind aan een man? Als hij hoog kan zingen. Hoor, lekker. Ja, dat geeft een soort van zelfverzekerdheid over je stem, over je lichaam. Dat je een beetje durft met je billen bloot te gaan door zo hoog te zingen. Luister. Ja, de gebroeders Gibb. En met name Barry Gibb van de Bee Gees. Die kon dit echt heel goed, kan dit heel goed. Hij leeft nog steeds. Maar dat heet dus de falsetto stem. En de falsetto stem, dat herken je het woordje vals waarschijnlijk wel in. Nou wordt hier niet met vals zingen bedoeld, hè, onzuiver zingen. Maar ze bedoelen hiermee, je zingt eigenlijk onoprecht, onecht. Je zet als het ware een stemmetje op. Ja, en toen de Bee Gees het nummer Nights on Broadway op gingen nemen met een producer, toen wilde de producer van dat het aan het eind van het liedje een beetje spannender zou worden. En toen zei de producer dus tegen de mannen: jongens, kunnen jullie even wat harder schreeuwen aan het eind? Maar als reactie daarop begon Barry Gibb niet steeds harder te zingen, maar steeds hoger.

de vrouw die dus een kindertekening op haar elleboog heeft laten tatoeëren. Of op haar been. Oh, ik zie een foto trouwens. Het is een been, inderdaad. En haar kind heeft dus... Ja, het is, sorry, maar het is echt heel erg lelijk. Rihanna heeft dus een tekening van haar kind, samen met Asa Brocky, op haar been staan. En ja, ik denk dat ik nog even op tekenles zou sturen, denk ik hoor.

0: Maar zij had dus eigenlijk hele andere dromen. Zij wilde graag professioneel zangeres worden. En de andere droom was boer. Nou, dat eerste is gelukt. Dat tweede is misschien iets voor later of zo. Maar iets waar ze nu voor kan sparen. Om een heel mooi, ja, uiteindelijk mooie boerderij te kunnen kopen in de omgeving van Londen. Ze heeft echt een fluwele stem die past bij de soundtrack van films. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat haar liedje staat op de soundtrack van A Devil Wears Prada. Ja, en toen die vraag voorbij kwam, toen kon ze natuurlijk ook geen nee zeggen. Luister wat ze erover zei.
1: One of the, you know, themes of the film is that the magazine stops getting printed as much because everything's digital and everything's on social media, and I really relate to that. You know, I'm 20, that's kind of my generation is all online, and I really care about real things, and I really care about things made by humans and things you can touch.
0: Yeah, things you can touch. Dus over de liefde van iets fysiek aan kunnen raken, in plaats van TikTok, X of wat dan ook. Shadow Spiral hoor je hier met Material Lover.

0: dit geen zomer is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Zo. Tussen de regels. Ja, we moeten ook gewoon niet meer overdrijven. Hè? Ik bedoel, vandaag 22 graden bewolkt, kom op. Nou, het is nog steeds beter dan wat het de afgelopen tijd is geweest met al die regen. Ja, daarom dacht ik ook, laten we zo meteen lekker een zomerse editie van Tussen de Regels spelen. Allereerst even een vraag aan jou. Welkom trouwens hier, Leon, op de plek van Jarno.
1: Goedemorgen.
0: Weet jij wat een toomba is?
1: Een toomba?
0: Ja?
1: Nee.
0: Ja. Hoe klinkt het?
1: Een toomba met een M erbij.
0: Ja, nou goed, dit is een tease. Ik vertel het zo meteen.

0: liedjes in de solo. Laat het me weten via NPO Luister. Dan kan je zo meteen mee gaan spelen met NPO Luister.
1: Kun je zo meteen meespelen met NPO Luister. Het gaat goed.
0: Ik denk dat het al de hitte is die naar mijn hoofd stijgt. Ik heb de zomer al in de bol, denk ik.
2: Bijna weekend.
0: Bijna weekend. Hey you, no doubt. Niet vaak te luisteren hier, maar nu wel. Daarom extra leuk.

0: Sweetest Thing hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we Hey You van No Doubt. En die hoor je niet zo vaak. Maar die komt dus van hetzelfde album als ook Just a Girl and Don't Speak. Namelijk van Tragic Kingdom. En die kun je dus aanvragen in de album tweedaagse aanstaande Pinksteren, zondag en maandag. En dat zijn net die pareltjes, hoor je niet zo vaak, maar wel heel erg leuk.
1: Tussen de regels.
0: Ja, ik vroeg je net, wat is een tumba? Dat is namelijk ingevuld door Quinn, mijn leerling, op het eindexamen muziek. Daar moest een slagwerkinstrument ingevuld worden en hij vulde een tumba in. En Daantje denkt ook even mee wat een tumba is.
2: Nooit geweten dat een tumba een instrument was. Ik ken het alleen maar als een liedje. In het bos wonen indianen. Die eten niet, die drinken niet, die zitten met bananen. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Is nou dat ik eigenlijk zing, denk ik, dat er zo'n Indiaanse lange
0: zo
2: instrument is.
0: Hoor je dat? Een lange Indiaanse. Nou, ik vond het best wel goed. Een tumba, ja, ik wist zelf ook niet. En dan moet je nagaan, ik ben nu al 12 jaar docent muziek. En tumba kende ik ook niet. Maar als het goed is, heb jij er eentje op zolder staan, of niet?
3: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, Cliff, goedemorgen. Je hebt een tumba op zolder. Kun je even uitleggen wat het is?
3: Je hebt een tumba, je hebt een tumba. Ik heb ze ook allebei, ja.
0: Oh, je hebt ze allebei. Je hebt een tuba en een tumba. Ja,
3: een tumba, dat is zeg maar een hele grote hoorn. Dat is die achter zeg maar achter zo'n fanfarekorps loopt.
0: Precies.
3: De tumba, dat is een slagwerk, ja.
0: Maar weet je wat dus nu stom is? Ik moet dus nu met de billen bloot. Ik heb het fout gerekend bij Quinn. Maar ik kom er dus nu achter dat het dus goed was. Want het antwoord moest zijn conga op de vraag. En hij heeft een tumba, maar dat is toch een soort conga?
3: Ja, zoiets, ja.
0: Maar stel je voor dat Quinn nu zakt omdat ik het heb fout gerekend. Terwijl het eigenlijk goed is.
3: Hoe gaan we dat nou oplossen?
0: Ja,
3: dan?
0: Rectificatie, weet je wel. Stel je voor dat hij dan net op 1/10 het wel de tumba had moeten zijn. Ik ga het regelen, ik ga het oplossen. Maar goed, jij bent dus een Volendammer, begrijp ik. Met heel veel instrumenten op de zolder, werd mij net ingefluisterd. Oh. En jij hebt met bekende Volendammers in de klas gezeten.
3: Ja, dat ben ik niet trots op, hoor. Maar dat...
0: Nou, hoezo niet?
3: Nou, niet de enige normale ben in Volendam.
0: Ja, maar Volendammers zijn toch heel trots op hun afkomst altijd?
3: Ja, maar ik ben een geboren Amsterdammer, dus dat komt mooi uit.
0: Oh, precies. Ja, dan zak je af naar Volendam, maar dat weet ik niet. Goed, dan gaan we een spelletje spelen. Dit is de eerste opgave.
3: Don't break it,
0: Oh, rustig, man, rustig. Oké, ja, als je dit tempo wil volgen, dan gaan we meteen de volgende doen. Ja, komt ie.

0: voor je ondertop. Ja, dat ja.
1: Ook. Oh, dit is wel kut. Die ligt naast mijn Toomba boven.
2: Ja, die ligt bij die Toomba boven.
1: Ik kom er niet mee op. Ja.
2: Nee?
1: Dit is wel erg, ja.
2: Het was Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, nee, no, maak hem goed met
1: angel.
2: Toch een Volendammer met zangtalent. Ondertussen zijn we met de derde bezig.

0: Oké. Nou, wat was dat dan?
1: Volgens mij was dit ABBA. Denk ik.
0: Denk je?
1: Nee, ik weet het ook
0: nee,
1: niet.
0: Nee. Dat is ook niet. Nee, getsen. Het was Bonnie met Sade.
1: Sade, ja.
0: Ja. Maar ja, goed. Ligt ook bij die Toomba op zolder. De Verbers heb ik voor je in de aanbieding. Ik heb ook Elton John, ik heb Bonnie M. Je mag één van drie mag je gewoon helemaal horen. Dat is ook gewoon de troostprijs hierbij tussen de regels. Welke zou je willen?
1: Alle drie niet.
0: Ja, maar dat ken je. Je moet één van de drie kiezen. Is dit zo'n... Dit is jouw smaak niet.
1: Ellen Wommer van de Door zo'n vraag.
0: Ja, nee, dat gaat niet. Het format is wel, je moet gewoon één van deze drie liedjes draaien. Kom op. Cliff, je bent zo'n muzikale gast met al je instrumenten. Eén van drie kiezen.
1: Doe dan maar Bonnie in.
0: Oké, doe het.
1: Dan ga ik hem ook dansen zo.
0: Ja, nou mag ik ook, want jij bent ondertussen, begrijp ik, om 6:15 je schuur aan het opruimen. Ben je vrouw?
1: Niet vertellen, want ja,
0: maar waarom 6:15?
1: Omdat 4:15 te vroeg was.
0: Ja, zijn jullie van die vroeg wakker of nog wakker? Wat is dit voor situatie?
1: Ja, dat is een lang verhaal ook wel.
0: Oké, nou ja, ik heb nog 9 seconden.
1: Sorry.
0: Oké, laten we daar maar bij houden. Succes.

EDM. Geraden door Cliff. Cliff uit Volendam met een tuba en een tumba. Alles heeft hij op zijn zoldertje staan. En hij zegt, ik heb ook nog verse vis.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog maar plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel. Dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming die heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt gezocht nu door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Iheanacho 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Het weer nog. De dag die begint met wolken. Later vandaag breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel, dankjewel. En de verkeersinformatie is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
4: Hallo Erwin.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: Daar zijn we dan. In de spits, nee, net voor de spits, want de files moeten eigenlijk nog ontstaan. Die zullen wel dra ontstaan rond 6:30, kunnen we de eerste wel begroeten, denk ik. Het wordt een redelijk drukke spits, zoals gebruikelijk op donderdag. Wel hebben veel mensen korte mouwen.
2: Dat is belangrijk om even rekening mee te houden.
4: Ik denk, ja, wat ga je nu zeggen? Er hebben veel mensen, puntje, puntje, puntje.
2: Dankjewel. Ja, want voor een korte broek is het nog net iets te vroeg. Maar dat zou morgen al kunnen.
3: Ja, het optimisme is er.
2: Zo is het. Erwin, dankjewel, tot zometeen.
5: Hoi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Ja, voordat ik hier...

0: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Jan Willem, start op.
6: Glenn en Para. Het is maar één. NPO Radio 2.
7: Good morning, starshine. The earth says hello.
8: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Jullie zijn vroeg wakker, zeg. Er wordt al veel geappt. Niet normaal, ja. Het schijnt dus vandaag...
1: Moet je ophouden met appen?
0: Nee, we vinden dat hartstikke leuk, maar we zijn er wel druk mee om alles te... We lezen altijd alles,
1: ja,
0: hè?
1: Joh,
0: ja, we kunnen niet alles voorlezen, maar we lezen echt alles. Even een bloemlezing. Roy, die stuurt al een foto. Gewoon korte broek, hoor. En al een uur fietsen. Het is blijkbaar vandaag fiets naar je werkdag.
1: Ja, het is helaas weer mislukt.
0: Ik dacht er ook te laat aan. Ik reed de A12 op en ik dacht, stom.
1: Zeg.
0: Maar goed, beter dan dat ik op mijn fiets de A12 op reed. Dat was pas helemaal erg geweest. Erwin begon er ook al over de fiets naar je werkdag. En er waren er nogal meer mensen. Loek, die begint de dag diep filosofisch. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt eraan. Als je op de heide twee herten tegenover elkaar ziet zitten... zijn het dan damherten?
3: Goeie.
1: Ja, goeie.
0: Ja.
1: Moet ik hierop reageren?
0: Nou, dat mag. Dat hoeft natuurlijk niet, hè?
1: Oh,
0: dat staat je vrij.
1: Ja, nee, ik hoor

0: beginnen even met triest nieuws gisteren. Een flinke brand in Sanje Safari.
1: Oh, ik heb het gezien.
0: Sanje Safari. Wat is dat? Nou, dat is een dierenpark in Veenwoude in Friesland. En wij kennen dat als het park van onze voorspelstruisvogel Petty. Parapetti. En als je pas een paar jaar naar deze ochtendshow luistert, dan heb je de geschiedenis van Parapetti niet meegekregen. Het was als volgt. Tijdens de coronacrisis had Sanje Safari het financieel moeilijk. Dus hadden ze bedacht, we hebben geen bezoekers, maar we willen toch inkomsten hebben.
1: Dat was maar om de dieren natuurlijk te kunnen blijven verzorgen.
0: Ja, en het voer te betalen en zo.
1: Ja.
0: Laten we er dan een soort van adoptieactie van maken. Dus je kon via hun website dieren adopteren. En toen dachten wij van, het is misschien net als met de gymzaal. Weet je wel, vroeger, als er dan werd gevoetbald, dan wie werd er als laatste
1: werd
0: gekozen?
1: Werd ik als laatste gekozen?
0: Ja, ik ook hoor.
1: Oh, jij
0: want
1: ook.
0: Kijk, ik hield van voetbal, maar ik kon het gewoon echt niet. Softbal ging dan vaak beter.
1: Okay.
0: Dus wij hebben toen Sanje Safari gebeld en gevraagd van, wat zijn nou de vogels die als laatste in de rij staan? Wie hebben nog geen sponsors? En toen zeiden zij van, dat is Petty.
1: Petty?
0: Ja, en de schuisvogel. En toen dachten wij van, dat is leuk, dan gaan we die adopteren en sponsoren. En misschien dat we dan gelijk iets kunnen doen met de voorspellende gaven van Petty. Bijvoorbeeld, dat ging over hele belangrijke dingen. Laten we even luisteren.
2: Het hek gaat weer open. En Petty heeft er dit keer wel zin in.
1: Ja, kijk, ze heeft flink de stap erin.
2: Ja.
0: Dus Petty is iets heel belangrijks aan het voorspellen.
2: Wel.
0: Ze twijfelt, dus nee.
2: Ze staat er ja!
1: Wat pak ze?
2: Ja!
1: Ze pakt een groene emmer!
0: Dus volgens Petty gaan de terrassen open op 28 april. Dus bijvoorbeeld of de terrassen open gingen. Dat was
1: midden in de Conora.
0: Maar Petty heeft bijvoorbeeld ook voorspeld dat we de radioring wonnen. De eerste keer dat we hem wonnen.
1: Had ze goed.
0: Nou, goed
1: maar wat is er aan de hand in
0: de Sanje Safari is er dus brand uitgebroken. Een loods die stond in brand en daar zaten kippen, duiven, cavia's, fazanten en savannakatten in. Ach. Veel van de dieren hebben de brand niet overleefd. Akkeriek is een van de oprichters van Sanje Safari. En zij reageerde ook vol ongeloof.
3: Het ging zo snel. We kunnen het bijna niet beseffen. Ik ben er pas nog geweest, ik heb de was nog gebracht. En dan kom je terug en dan hoor je een alarm. En dan denk je van, dit is toch niet echt? Ik begrijp er niks van.
0: Ja, het mooie is dat er gelijk een crowdfunding is opgezet. Hè, want verzekeringswerk, dat gaat natuurlijk tijden duren. En het zou mooi zijn dat de schade zo snel mogelijk hersteld kan worden. Inmiddels is er al bijna €22.000 mee opgehaald. Dat is fantastisch.
1: Wow.
0: Als je denkt van, ik weet het nog van Parapetti en ik wil Sanje Safari helpen. Doneeractie.nl, daar staat hij op de voorpagina. En anders zoek je even Brand Sanje Soe.
1: Harry Styles die maakte gisteravond er weer een enorm feest van in de Johan Cruijff Arena. Voor de derde avond stond hij daar met zijn Together Together Tour. Superleuk. Tijdens de show had hij weer een verrassing voor het publiek. Dat doet hij wel vaker. Hij zong dit weekend bijvoorbeeld al voor een jarige fan. Hartstikke leuk. Hij heeft regelmatig een huwelijksaanzoek. En gisteren had hij een Gember reveal. Een Duitse fan, genaamd Claudia, die stond helemaal vooraan. En is 6 maanden zwanger. En het was aan Harry om te onthullen of het een jongen of een meisje wordt.
4: It's a girl, yeah.
0: Nou, hij bouwde de spanning niet echt op, moet ik zeggen, Jeroen.
1: Nee. Ja, mooi. Nou, morgen staat hij weer in de arena. Benieuwd wat er dan weer gaat gebeuren.
5: Jouw startnummer.
0: Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is exact 16 minuten over 6. Als jij denkt, jongens, ik weet nog wel een lekker nummer. Dan zeg ik, get up, get up, get up. Laat het ons even weten, jouw startnummer.

0: Nou, de echte kan natuurlijk niet, want die is er niet meer.
1: Nee, maar, dat wordt lastig, ja.
0: We zitten midden in de week van de biodiversiteit. En toen dacht ik van, ja, er is natuurlijk één nummer wat daar heel erg over ging. En dat is al heel oud. En dat is van Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me.
2: Over biodiversiteit?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja. En hoe we met de aarde omgaan.
2: Oh,
0: wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik
0: niet. Er staat tussen haakjes achter de Ecology Song.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Ja,
0: dus het gaat over het hele netwerk van de alle biotopen. Dat is deze. En iemand die met Hadestown een prijs heeft gewonnen, Jean-Guy McCroy, die gaat de theaters in met een Marvin Gaye show. Dus die komt dan morgen dit doen.
1: Mooi.
0: Als eerbetoon aan moeder natuur.
1: Mooi. Oh, wat goed. Oh, Jean-Guy dat.
0: Jean-Guy McCroy, ja. Oh, wow. Met views, hè. Dat is orkesten, violen.
1: Ik moet even laten bezinken allemaal.
0: Oh, ja.
1: En dat is gewoon allemaal op televisie.
0: Dat is morgenavond op televisie te zien, ja. Yeah. Dus waren afgelopen vrijdag natuurlijk de geweldige gitaarsolos met Ed Strijlaert.
1: Ja, dat was
0: en Lijf de Leeuw. Dus morgenavond de grote finale met Marvin Gaye. Dus dat, ja, ik heb er nu wel zin in.
1: Ja, dat snap ik.
0: Hoest op de weg.
1: Ja, het is allemaal niet zo heel noemenswaard. Het is ook mooi weer en lekker doorrijden allemaal. De langste dagelijkse file van dit moment. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer, 9 minuten vertraging. Goedemorgen.
3: NPO Radio 2. Je luistert naar Jan Willem Startop.

0: Smit en een heel goed advies lijkt mij. Stay staat er wel tussen haakjes achter if you wanna dance. Maar ik vind het ook goed als je blijft als je geen zin hebt
1: om te dansen. Als je geen zin hebt om te dansen, nee, precies.
0: Ben je gewoon van harte welkom. Ja.
2: Jouw startnummer.
0: Al sluit ik niet uit dat er gedanst gaat worden op het nummer dat Angelique wil horen als startnummer vandaag. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat heb jij een lekker moment uitgekozen om met de honden op pad te gaan?
3: Ja, dat klopt. Dat denk ik altijd. Ben ik elke dag ben ik om 6 uur in het bos.
0: En dan met onze show op de oortjes?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk. Maar ik begrijp dus dat je ook de katten meeneemt. Hoe zit dat dan?
3: Ja, nou ja, gewoon, ik heb dat toen ze heel klein waren, ben ik daarmee begonnen eigenlijk. En ze lopen steeds mee. Ja, en ze vinden dat echt
1: dat heb ik ook.
3: Leuk.
0: Oh ja?
1: Ja, als ik in een onbewaakt moment, ik ga met de hond wandelen en ik heb niet in de gaten, ineens lopen er 2 katten achter me aan. Die gaan dan gewoon mee aan de wandel.
0: Dan ben je een soort herder van je eigen kudde dieren.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat grappig. Ja. En met hoeveel man of kat of hond ben je nu onderweg, Angelique?
3: Met 1 hond en 2 katjes.
0: Het is toch gezellig. Gezellig. Ja, wat een leuke boel.
1: Hey, maar je zegt dat doe je in de winter ook, maar dan is het hartstikke donker in het bos.
3: Dat klopt. Maar ik wil eigenlijk bewust dat ik de katjes mee kan nemen. En de mensen die ik tegenkom in het bos, die kennen mij, zeg maar. Dus die houden daar rekening mee. En ik vind niet dat andere mensen rekening mee moeten houden dat ik mijn katjes bij me heb. Dus als ik om 6 uur ga, dan is er nog niemand.
1: Nee.
3: Dan kan iedereen gewoon zijn eigen normale rondje lopen. Ik met mijn katjes en de andere mensen daarna met hun eigen honden.
1: Nou, wat lief
3: maar.
1: Van je.
0: Ja, precies. En je bent niet bang dat je gekke mensen tegenkomt in het donker in...
3: Nee, dat
1: er is echt niet een enge man die dan de hele nacht achter de boom gaat zitten wachten tot jij toevallig langs komt lopen.
3: Nee, dat denk ik niet.
0: Dat je dan bijna zou zeggen, joh, kom even mee, want ik krijg een bakje koffie van me. Je staat er al de hele nacht te koukleumen.
1: Arme ziel.
0: Ja. Angelique, jij wil graag Feeling Good horen. Dat lijkt mij een fantastisch idee als startnummer. Dat is natuurlijk een heerlijk nummer.
3: Ja.
0: Maar het kent onwijs veel uitvoeringen.
3: Ja, ik wil het graag van Michael Bublé horen.
0: Ja, maar die van George Michael, de live versie, is ook heel tof.
3: Dat is ook waar. Ja, dat mag
0: die,
3: ook.
0: Ja, en die van Nina Simone dan. Oi. Ja, dat is toch een beetje... Ja,
3: dat zijn er heel veel,
0: dat is toch de moeder van... Ja, en dan heb je ook nog Muse.
3: Ja, dat.
0: Ja, dan ben je ook wel gelijk lekker wakker.
3: Ja, dat weet ik. Ja, eigenlijk maakt het...
0: Ik hoor aan alles dat het wel uitmaakt. En je vraagt Michael Bublé en dan krijg je die natuurlijk. Want dat is jouw startnummer, kom op zeg.
3: Ja, top.
0: Ik hoor de vogeltjes al fluiten.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Komt goed uit, moet je horen.
1: Mooi man.
4: Birds flying high.
0: Mooie dag vandaag, hè.
3: Dankjewel, hè.

0: horen met een grote glimlach. Dankzij Angelique, haar startnummer. Feeling Good van Michael Bublé. Vandaag veel zon, 18 graden aan de kust, op 22 in het zuiden van het land. Verkeersinformatie komt van Even de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan Willem. Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo.
1: De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 5 kilometer file. Dagelijkse drukte tussen afrit Valkenswaard en Knopend de Hocht levert een kwartier vertraging op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht drukte, maar ook dat gat in de weg bij de vluchtstrook bij Knopend Everdingen. Nog steeds is de rechterrijstrook dicht bij Everdingen richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en Everdingen, 7 kilometer file. En het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 11 kilometer en 10 minuten vertraging.
0: Je gaat dat kinderversje wel beter begrijpen door al die gaten in de weg, hè?
1: Wat dat?
0: Heb je dat nooit gedaan? Vroeger was ik al een oom, noem ik dan, ging ik dan om schouderskind. Vond ik wel heel leuk. En die zei dan, hobbelige weg, bochtige weg. Gat in de weg.
1: Zo gaat Jantje naar de bliksem. Ja.
0: Maar dan was je toch goed voorbereid op die verkeersinformatie.
1: Ja,
0: die,
1: zo is het gekomen dus eigenlijk.
0: Maar het is echt al maanden, na de vrieskou, toen begon het.
1: Ja.
0: En die gaten, die blijven maar komen.
1: Ja, tegenslag. Ja.
0: Nee, maar hoe zit dat? Want wordt dat niet hersteld?
2: Dat of komen er dan weer nieuwe gaten? Er was geen geld om dat te repareren.
0: Om gaten te dichten.
1: Ja.
0: Oké, dus ook gaten in de begroting wat dat betreft.
1: De wil is er.
0: De wil is er wel en de gaten ook. Oké, Erwin, dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Het is een vrouw die niet voor één gat te vangen is. Iedere dag brengt ze het laatste nieuws. Het is 2 minuten over 6:30, Carmen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Zij konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is te vol. In Pauw en de Wit pleitte commissaris van de Koning van Groningen René Paas voor het uitroepen van een crisissituatie. Hij is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en schaamt zich kapot.
4: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was in de voortuin van het AZC. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis.
3: En al met al zijn de problemen voor de komende tijd in Ter Apel nog niet opgelost. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Netanyahu zou het staakt het vuren niet willen verlengen en zou dinsdag weer willen bombarderen. Het aantal mantelzorgers in Nederland neemt toe. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen neemt ook toe. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor familie, buren of vrienden. En de hulp die ze leveren verschilt. Van het regelen van geldzaken tot persoonlijke verzorging. Veel mantelzorgers staan onder druk, omdat ze heel veel ballen in de lucht moeten houden. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
5: Dan McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog fraaier. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
3: Het was een beetje eenrichtingsverkeer daar, want Freiburg kwam er eigenlijk helemaal niet aan te pas.
0: Moest allemaal weer van één kant komen.
3: Moest van één kant komen, ja. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar. In 1982 won Villa de Europa Cup 1.
6: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering 1994. En dat betekent dat we vandaag aan onze Top 2000 collectie, wat we tellen richting 2000 volgende week vrijdag, een liedje gaan toevoegen aan dat jaar. We doen dat om de beurt. Gisteren was Jeroen, dus jij mag vandaag een kwaliteitsmuziekje toevoegen, Carmen.
3: Nou, noem het maar een kwaliteitsmuziekje.
0: We zitten in de jaren 90 dus.
2: Wat heb jij voor ondeugende blik in je ogen ineens?
3: Nou, dat zal ik je vertellen. 1994, 22 was ik toen. Ik zal je zeggen, aan de jaren 80 heb ik allerlei levendige herinneringen. De jaren 90, ik weet het niet.
2: Heb je in een waas beleefd?
3: Dat denk ik. Ja. Het is een beetje aan mij voorbij
0: gegaan. Was je toen al hard aan het werk op je 22e?
3: Ja, volgens mij studeerde ik toen nog Nederlands. Maar ik begon wel, denk ik, aan mijn... Toen ging ik bij een krant werken.
0: Wat grappig.
3: Periode.
0: Ja, ik was 17 toen. 17. Dus ja, dit zit midden in mijn actieve jeugdherinnering.
3: Dus jij weet nog wel, 1994.
0: Ja, die ik gezoomd heb en waar.
3: En waar? Oké, nou, ja. Klinkt interessant. Nee, het is bij mij echt allemaal aan me voorbij gegaan. De muziek ook wel een beetje, hoewel Crystal Waters was toen in 100% Pure Love, dat weet ik dan nog wel.
0: Dromen zijn bedrog, Marco Borsato.
3: Dream On van Aerosmith kwam ook voorbij, maar ook weer bijvoorbeeld, dat nummer ken ik helemaal niet, dat heet Dikke Lul. De Dikke Lul Band.
0: Ja, die kennen wij wel hoor. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Ja.
3: Heb je daar hele goede herinneringen aan?
0: Ja, in sport, ik wil
1: er ook nog een damesversie van, hè? Nou ja, goed.
0: Ander keertje.
3: Ja, ander keertje maar. Nou ja, ik heb eigenlijk ook een beetje zo'n soort plaatje. Want ik heb meegenomen wat ik dus echt heel erg jaren 90 vind. Want het werd bij ons heel vaak gedraaid in de plaatselijke discotheek. Die Out Here Brothers met Don't Stop Wiggle Wiggle.
0: Oh ja.
3: Dat is natuurlijk ook gewoon een hele platte plaat.
1: Ja, oh, I love it. Ja. Maar heerlijk dat we al deze rommel gewoon nu in deze collectie gooien. Wat een zaligheid. In plaats van al die verantwoorde, credible liedjes.
3: Ja, dus even geen Aerosmith met Dream On, maar gewoon, Don't Stop.
1: Hoppatee.
3: Hatsikidee.

0: Day. En Basket Case. Daarvoor Kiss van Prince. Goedemorgen.
1: Het moet een soort van 94-ish zijn, Green Day. Het is een beetje die...
0: 1994, ik ben al heel slecht in jaartal.
1: Oh, nee, dan
0: moet je Alfred van de Weetjes vragen.
1: Ik moet het zo opgooien. Dat is natuurlijk ook...
0: Nee, geeft helemaal niks, want daar hebben we Alfred van de Weetjes voor. De sterregisseur van dit programma die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
2: Ja. 1 augustus 1994.
0: Hey, lekker.
1: Goedemorgen. Hey.
0: Maar goed, de allerbelangrijkste vraag is natuurlijk, hoe stopt er wel op?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Het valt heel erg mee hoor. Bel wat extra vertraging op de A2 aan de zuidkant van Eindhoven. Want bij het knooppunt De Hocht is een vrachtwagen met pech stil komen te staan. En daardoor sta je vanaf de afrit Valkenswaard op de A2 vanuit Maastricht grofweg al in de file. Met nu plusminus een kwartier vertraging.
3: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen Lonneke.
3: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Petra.
3: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Ja, soms kom je iemand tegen in het openbaar vervoer die er gewoon zin in heeft. Hè, met goede energie en een vrolijke uitstraling en een aanstekelijke glimlach. En dan bezorgt zo'n type iedereen eigenlijk die daar reist een hele fijne dag. En trambestuurder Rob is er zo een. Onze collega's van AT5 die zijn een ritje met hem meegeweest om te kijken hoe het eraan toe gaat in zijn Amsterdamse conducteurshokje.
4: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, zonneschijn. Je bent veel mooier met die glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn.
0: Dat is mooi, hè? Ze heeft even pauze gehad met zijn collega's en dan staat hij alweer te zingen.
1: Ja, je kan er ook heel agressief van worden, hè, van dit soort mensen.
0: Oh, echt? Zou je dat hebben? Jij zou hem een hoek geven.
1: Het hangt een beetje af van mijn eigen mood, zeg maar. Dat ik jou zeg,
0: dat had toch niemand achter jou gezocht.
1: Nee, dat is waar. Maar nee, joh, ben je gek? Ik ga zo'n man er niks aan doen, maar...
0: Je krijgt wel die neiging.
1: Dat je in de tram zit.
0: Echt? Wat grappig. Oh, dat zou ik helemaal niet hebben. Ik zou denken, wat een leuke kerel.
1: Ja,
0: Nou ja, Rob die is dus gefilmd een tijdje geleden en dat filmpje is viral gegaan. Ja, en sinds die tijd gaat hij vrolijk door met zingen in de tram. En zijn missie is nu om een beetje verbinding te creëren en hij hoopt dat mensen met elkaar gaan praten. En zijn ultieme droom is dat mensen elkaar ook weer een beetje gaan versieren in de tram. Dat zou hij ook heel erg leuk vinden. Het is hopen dat hij jou niet tegenkomt. Okay. En dan zit het verder allemaal wel goed.
1: Ja, je weet het maar nooit. Prinses Beatrix die was gisteren in Noordwolde in Friesland. Het Nationaal Vlechtmuseum daar bestaat 25 jaar. En dat is gevierd met de opening van een tentoonstelling over vlechtwerken. Nou, Beatrix die liep daar met een bloemboeketje rond in het museum. En er was ook nog een verrassing voor haar. Want over een van de dingen daar lag een doek. En toen ze dat doek ervan afhaalde, toen zag ze daar de wieg waar ze als kind in heeft gelegen. Nou, Iwan van Nieuwenhoven is de directeur van het museum. En hij is natuurlijk hartstikke trots.
5: Ja, het was fantastisch. De originele wieg van Beatrix, die ooit eind 30e jaren in Noordwolde is gevlochten. En bij toeval weer boven water is gekomen. En die hebben we nu in bruikleen. En die staat in onze expositie.
1: Wat leuk.
0: Grappig. Ja, kon Beatrix het zich nog herinneren?
1: Vertel het verhaal er niet bij. Dat weet ik eigenlijk niet, maar... Stel dat je zelf denkt van, hey, ik wil dat wel zien. Nou, de tentoonstelling in Noordwolde in Friesland is nog tot eind oktober te zien.
0: En een bijzonder verhaal in het Algemeen Dagblad vandaag. Thomas Edelman die kreeg 8 jaar geleden een ongeluk tijdens zijn vakantie in Griekenland. Hij reed toen tegen een glazen pui aan met een scooter. Zo'n scooter, dat gaat vaak mis. En toen is er een slagader geraakt. Hij heeft in korte tijd veel bloed verloren. Zo snel dat een ambulance maar net op tijd bij hem zou zijn. Of net niet op tijd bij hem zou zijn. Maar gelukkig was daar een Nederlands stel in de buurt die hem op de achterbank gooiden en naar het ziekenhuis brachten. En daarmee het leven redden van Thomas. Maar ja, wie het waren, dat is voor hem al die jaren een raadsel gebleven.
6: Het blijft altijd nog een beetje spoken in mijn hoofd. En dan denk je weer van, hoe hebben die mensen het ervaren? En ik wil ze gewoon kunnen bedanken. Gewoon een keer een hand kunnen geven. Ja, dat is gewoon het ontbrekende puzzelstukje van mijn gevoel.
0: Ja, het is toch niet te geloven. Het is 8 jaar geleden. Maar hij heeft op het randje van de dood gebalanceerd. En hij wil graag die mensen ontmoeten. Dus heeft hij een oproep gedaan in de krant. Om te kijken of het stel dan ergens te vinden was. En of ze ervoor open zouden staan om Thomas te ontmoeten. En wat denk je? 2 dagen later was het zover.
1: Oh, joh.
0: Ja, Thomas stond op de stoep bij Dieke en Jos uit IJsselstein, het bewuste stel. Met een bosje bloemen en een glaasje champagne om zijn al die jaren te bedanken dat ze zijn leven hebben gered. En dat was een mooie ontmoeting.
1: Oh, wat fijn.
0: Jos van Dieke uit IJsselstein, die zei ook nog van, joh, je ziet er in ieder geval wel veel beter uit dan de laatste keer dat we je zagen.
1: Ach, wat fijn dat dat gelukt is.
0: Ja, mooi, hè?
1: Dat vind je zo iemand dan natuurlijk van harte, ja.
0: Ja, zo is het ook. En dan kan Thomas dat hoofdstuk ook mooi afsluiten.
1: Ja.
0: Het is 7:10. Ik zeg goedemorgen tegen die indien.

0: Avicii en Ello Black en SOS.
1: Hier is Carmen, hier is Carmen, met een razzel.
0: En daarvoor de nieuwste van de Indiën uit Nederland en Get It Wrong. Zometeen het nieuws van 7 uur. De grote vraag is, Carmen, wat ga je brengen?
2: Nou, daar komt ie. Waar gaat het over?
3: Even water op sproeien dat ze niet droog worden en daarna dood worden.
0: Ja, dit is niet zo heel moeilijk. Dit kind is in de tuin bezig. Hij heeft net nieuwe dingetjes geplant. Daar moet je goed voor zorgen, want helemaal met het warme weer wat de komst is, droogt het zo uit.
2: Ja, je bent wel heel warm hoor.
0: Dat dacht ik.
2: Heel warm.
0: Jeroen, ik heb het idee dat je me even moet helpen.
4: Ik dacht aan iets met diertjes die niet mogen uitdrogen. Slakken of zo.
2: Oh, ik weet
4: slakkenverzameling.
2: Ik geef jullie alle twee koffie.
0: Nou, ja. Is NPO Radio 2.
4: Ja, je wist dat zou komen.
0: Maar goed, dit kind heeft toch geen slakken gepoot?
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
15: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
10: Lot, je bent op de radio, hè?
15: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
10: Over de vakantiegeld supersaleweken?
15: Ja, dat wou ik dus zeggen.
10: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat.
20: Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Heb jij ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrij vakanties.
0: Het is 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2-journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Daarnaast lukt het ze maar net om de hoge energierekening of onverwacht hoge kosten voor onderhoud te betalen. En wat opvalt is dat vooral jonge woningeigenaren geldzorgen hebben. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. Vandaag krijgen we meer te horen over de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Vanaf volgende week worden mensen gehoord die daarbij betrokken waren, zoals oud-premier Rutte en oud-IRIVM-directeur Van Dissel. 9 weken lang gaat de commissie in totaal 50 mensen ondervragen, zegt de voorzitter.
24: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode, dat we besluiten willen reconstrueren, en dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
23: Het wordt de 15e parlementaire enquête sinds de Tweede Wereldoorlog. Een terugroepactie bij Albert Heijn en Aldi. Er kunnen metaaldeeltjes zitten in bepaalde cashewnoten en pinda's. Het gaat onder meer om Trader Joe's, ongezouten cashewnoten van de Aldi, en om zoute pinda's van het huismerk van Albert Heijn. Klanten kunnen de bakjes inleveren en krijgen hun geld terug. Wat gebeurt er met een zakdoek als je hem begraaft in de grond en na een paar weken weer opgraaft? Op een basisschool in Emmen gingen ze dat testen. Je kunt dan een zakdoek vragen aan je vader of moeder, maar het is nog leuker als je die van de burgemeester mag gebruiken.
25: Helaas kon de burgemeester zelf niet bij zijn, maar hij heeft zelf erg graag zijn zakdoeken willen doneren aan deze school. Dus,
26: Nou, een leuk idee. Een zakdoek begraven in deze vriend. Het perfecte item voor het ding.
25: We willen heel graag het schooltuinieren stimuleren, omdat we merken dat de kinderen van tegenwoordig eigenlijk geen weet hebben waar hun voedsel vandaan komt en hoe het voedsel kan groeien.
3: Even water op sproeien, dat ze niet droog worden en daarna dood worden.
27: Vond je het vies om een worm aan te raken?
28: Nee, echt niet, nee.
23: Nee, het is namelijk een onderdeel van een heel programma om kinderen groene vingers te geven. Ze moeten een heel jaar werken in de tuin om meer te leren over bloemen, planten en het bodemleven. Het weer, een zonnige en droge dag. Aan zee wordt het een graadje of 18. In de rest van het land 20 tot 22 graden.
0: En de verkeersinformatie, die is van even de hart. Goedemorgen.
29: Goedemorgen, 35 meldingen. Het wordt drukker op de weg. Er zijn al aardig wat bijzonderheden te melden. Op de A2, Den Bosch-Utrecht, oké. Het gat in de weg, dat hebben we besproken. En dat is er nog steeds. De 11 kilometer file ook. Vanaf Knopendel een kwartier vertraging. Nieuw is een ongeluk met 2 auto's op de A4, Den Haag richting Amsterdam. En dat zorgt voor 7 kilometer file tussen de knooppunten Prins Klausplein en Hofvliet. De vertraging is op dit moment 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam, een ongeluk bij afrit Rotterdam Centrum. Geeft een kwartier op onthoud in 3 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. En op de N9 Den Helder richting Amstelveen zorgt een kapotte auto voor 6 kilometer file tussen Heilo en Akersloot. Een 30 minuten vertraging en de rechterrijstrook, die is dicht.
0: Erwin, dankjewel.
30: Hoi.
0: Hoi.
4: Ik heb gelijk een ingeving voor een plaat, maar die ga ik
0: zo leuk.
31: Een dobbelsteen.
0: Nou, voor de draad ermee dan.
32: Hello, is it me you're looking for?
0: Dus Lionel Richie was al die tijd op zoek naar Hilo.
32: Ja.
0: Oh.
4: Jongen.
30: Ben je het blauw?
4: Nee hoor.
31: Nee, heel leuk. Jeroen, echt goed. Okay. Goed.
30: All right.
31: Ik dacht, is het niet weer eens leuk om High Fidelity te draaien van Fame? Ken je die nog?
32: Ja.
0: Oh.
31: Daar word je toch veel
0: van. Dat is ook leuk, ja. Dan ga ik voor Desi Goes. Dat is van de laatste.
32: Ja,
0: de Hilde van Zeeland, helemaal met dit weer.
31: Een dobbelsteen.
32: Ah, ja.
0: Of That's the Way Love Goes, van Janet Jackson. Jij mag het zeggen, plek voor 6 liedjes. Ja, het is eigenlijk maar goed ook dat jij het mag zeggen. Via de app,
32: ja.
0: Dus kom maar door. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen, tot zo.
33: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
34: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
35: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICN precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
35: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
1: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.

0: verdeeld over 4 dagen.
1: Dus heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Jan Willem Staal.

0: Innocence heet hij. Over een uurtje dus live hier in de show. En de vraag vanochtend van Jeroen Kijkendevechter toen hij binnenkwam was...
1: Hoe gaat het? Oh, heb je lekker geslapen?
0: Nee, dat klopt, dat was ook eigenlijk je eerste vraag. Nee. Ja, inderdaad. De dag dat jij over voetbal begint als je binnenkomt.
2: Ben alweer de day.
0: Ja, precies.
2: Jij was net blij. Welke league is er nu weer? Heeft er nu weer de finale.
0: Ja, precies. Jij was al blij dat de Eredivisie erop zit.
2: Want er is elke week wel een finale van iets.
0: Ja, dat klopt. Nu gaan we weer door in Europa. Vanavond gaat de bal weer rollen.
2: Die hadden we toch al gehad gisteren?
0: Nee, ook. Maar we gaan gewoon weer door. Want er wordt gevoetbald in de play-offs. Voor Europees voetbal dus. Geweldig. Vier teams strijden om het laatste plekje in de tweede voorronde van de Conference League. Volg je toch? Vier teams strijden voor het laatste plekje in de tweede voorronde van de Conference League. Dus we hebben Champions League, we hebben Europa League en Conference League.
2: Ja.
0: FC Utrecht die speelt tegen Heerenveen en Ajax tegen FC Groningen. En dat was wat om te doen, hè, want dat doen ze in Volendam. Want Harry Styles die houdt de Johan Cruijff Arena bezet, schijnt. Anders moesten ze... Ja, op zich is die catwalk groot genoeg om er een voetbalwedstrijd op te houden. In Volendam vinden ze het over het algemeen eigenlijk best wel geinig dat de Ajax op bezoek komt.
3: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
0: Nee, dat zit er vrij zakelijk in, maar
2: Het is toch wel leuk. Het is ook weer een volle dag met de eindexamens. VWO heeft vandaag het volgende programma. Muziek en economie voor de HAVO. Tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving. Dat is één vak. En aardrijkskunde. En op het VMBO natuur en scheikunde 2. Wat eigenlijk ook wel gewoon scheikunde is.
0: En dan is het misschien ook een mooi moment voor de dagelijkse klachtenlijn teller update. Het is bijna niet meer bij te houden. Het gaat echt veel harder dan vorig jaar.
2: 1 miljard klachten.
0: Ja, misschien dat ze dan denken van we gaan klagen over die endnormen gepast. Weet je wel, dan krijgen ze er wat bij. De teller staat nu op, hou je vast, 310.343 klachten. En met nog 4 dagen en examens te gaan zou het zomaar een recordjaar kunnen worden. Want het record staat op 381.000.
2: Maar wat zegt dat dan?
0: Dat er veel geklaagd wordt.
2: Okay.
0: Dat is in principe wat het is. Ja, waar het aan ligt, daar gaan ze natuurlijk even een analyse op loslaten. Daar zullen ze later wel op terugkomen. Maar het is wel opvallend, want vorig jaar waren het een stuk minder. Toen deden ze ook een oproep van klaag niet zoveel.
2: Maar dus is toch ook, zijn er überhaupt zoveel mensen die eindexamen doen?
0: Nee, dit betekent dat gemiddeld iedereen al een keer heeft geklaagd. Ja.
2: Gisteravond veel glitterjurken en gejoel in het AFAS Theater in Leusden, waar de Musical Awards werden uitgereikt. De grote winnaars die zijn Stoornis of My Life, wat echt een fantastische musical is en meer dan terecht dat hij gewonnen heeft. Aletta the Musical en Hadestown. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol, die was voor...
4: Richard Groenendijk!
2: Oh, wat leuk! Ja, dat is heel leuk. De prijs werd uitgereikt door April Darby en Yves Berends. Tenminste, dat was het idee. Want Yves Berends was even vergeten om ook daadwerkelijk de prijs aan Richard Groenendijk te overhandigen. Gelukkig weet Richard wel voor zichzelf op te komen.
5: Hij heeft dat ding eens aan mij. Dat vind ik leuk om vast te houden.
0: Ja, dat is mijn prijs.
2: Hij heeft dat ding eens aan mij.
0: Pijnlijk foutje van onze collega's in Engeland. Radio Caroline kondigde aan dat koning Charles is overleden.
2: Huh?
0: Ja, en blijkbaar is dat allemaal geautomatiseerd. En dan moet je je voorstellen, bij ons kan het ook wel eens gebeuren... als het dan langer dan een seconde of 10 stil is, dan komt de noodband. En zij hebben dus een soort gelijk iets voor als Prins Charles is overleden. Dus dan gaat er een berichtje naar het systeem van... oh, King Charles is overleden, dan schiet de computer aan.
2: Ja.
0: Dus we beginnen even met het liedje dat draait en dan gebeurt het dus.
6: What's going on? This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. We will now be playing suitable continuous music until further notice.
0: Ja. Is wat, hè?
2: Even erbij zeggen, dit was dus niet echt. Dit was niet echt.
0: Nee,
2: dit was een mistake.
0: Ja, hij leeft nog.
2: Not an actual announcement.
0: Ja, het was een omgekeerd Henk Krolletje, hè? Want Henk Krol die heeft de gewoonte om mensen te feliciteren die al overleden zijn. Maar in dit geval is de koning dus niet overleden. Op dat moment was hij op bezoek in Noord-Ierland. Had wel hele andere dingen aan zijn hoofd dan doodgaan, namelijk vogelpoep.
2: Vogelpoep,
0: ja. Ja, hij was daar bezig en hij werd ondergepoept. Maar raakte niet van de wijs. Ja, het is moeilijk te horen. Hij zegt,
2: organische mest, daar is koning Charles is daar dol op natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Nou, hij zei, ik zal het nog een keer laten horen, het is moeilijk te verstaan. Ja, at least it didn't land on my head. Want de grote meeuwenkwak die landde op zijn rug.
2: Oh. Maar,
0: het was dus geen dodelijke aanval, dat is duidelijk. Hoe is het onderweg?
2: Ik zal het je zeggen, het is dan niet heel erg druk. Maar wel nog steeds in vertraging. Dat was eerder van de week ook al. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij het knooppunt Everdingen zijn de gaten in de weg gevallen. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf het knooppunt Deil sta je in de file met 20 minuten vertraging.
7: Jan Willem, start op. NPO.

0: je dag beginnen. En als ik de beweging had van Mick Jagger op mijn 82e, dan snap ik dat wel.
1: Ja, huppatee.
0: Vandaag veel zon. 18 graden aan de kust. Tot een graad of 22 in het zuiden van het land.

0: amigos.
1: Buenos días, amigas.
0: Oh, lekker, hè? Risky Dolphin.
2: Wat een fijn liedje is dit.
0: Die is echt leuk.
2: Ja.
0: Die andere trouwens ook. Want daarvoor rijden we Talk Talk, een mooie classic.
3: De Dobbelsteen.
0: Life's What You Make It. En als je denkt, nou jongens, dit brengt me op ideeën. Ik heb wel inspiratie. Bel ons dan 0800-1122 om een lekker liedje aan te vragen. Raya, die heeft geappt. Goedemorgen, Jeroen. Ik zou graag Oxygen van Jean-Michel Jarre op de Dobbelsteen willen. Die zit al in mijn hoofd sinds ik vanochtend om 4:30 mijn bed uitkwam.
2: Oké. Okay. Twee is Valentijn. Goedemorgen, graag als startnummer Kim Appleby, Don't Worry. Omdat ik dinsdag hoorde dat ik waarschijnlijk door medicijnen nog steeds een hoog cholesterol heb. Oké, okay, toen ik gisteren info erover las, ben ik bijna flauw gevallen.
4: Yo.
2: Ja, vervelende eigenschap als ik boven een bepaald niveau stress kom.
0: Ach.
2: Nou, wat vervelend allemaal, Valentijn. En wat fijn dat je dat eventjes deelt met ons. En,
0: blijf kalm.
2: Blijf kalm. Don't worry. Groetjes uit. S-Hertogenbosch.
0: Het is ook wel mooi dat je gelijk een soort advies aan jezelf geeft, hè? Kim Appleby, don't worry.
2: Ja. Ja, dat is uiteindelijk, ja, precies. Misschien wel het beste dat je jezelf kunt geven.
0: Op 3 staat Tessie. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Hier een berichtje uit Tilburg. Gisteravond was het bij Harry Styles helemaal fantastisch en gezellig. En om nog eventjes in de vibe te blijven, wil ik graag Aperture op de Dobbelsteen. Staat op plekje 3, Tessie.
2: 4 is Bastiaan. Goedemorgen allemaal. Ja, dan gaan we voor de Dobbelsteen voor Zoute Landen van Bluff. En laat ik daar nou ook zijn. Groetjes van Bas Ruitenburg.
0: Hey Bas, blij dat je hier bent. We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
5: Goedemorgen met Peter.
0: Hey Peter. Je mag het zeggen.
2: Hallo.
5: Ja, ik zou wel graag Follow the Sun van Xavier Rudd op de Dobbelsteen willen hebben.
0: Daar is wel een ochtendje voor, hè?
5: Ja, zeker. Het is echt een prachtig mooie opkomende zon.
2: Waar ben je nu? Ja, waar zit je deze zonsopkomst te bekijken?
5: Nou, op de fiets naar het station.
2: En welk station?
5: Veenendaal de Klomp.
0: Wat een prachtig station. Ja, kijk, je favoriete station is natuurlijk NPO Radio 2, maar op een goede tweede staat toch wel Veenendaal de Klomp.
5: Ja, zo is dat.
0: Leuk, Peter. Nou, we zetten hem op 5.
5: Nou, super, dankjewel.
0: Goeie reis. Hoi.
5: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hey. We gaan naar 6. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Jacques de Vocht.
0: Hey, Jacques, goedemorgen. Je mag het zeggen.
6: Hallo. Kun je het zeggen?
7: Shake it off.
6: Shake it off van Taylor Swift.
0: Ja, waarom ook niet? Leuk.
6: Ja.
0: Hey, en Jacques, wie hoorden we daar zojuist?
6: Ja, mijn zoontje, Mees. Wij draaien die vaak met mijn dochter en mijn zoontje. Vrolijk, dus.
0: Hey. Mees, wat een leuke naam. Mijn zoon heet ook Mees.
6: Ja, nou ja, dan een goede smaak.
0: Ja, nou Mees, hij staat voor jou op 6. Oh kijk, de rest van de familie is er niet mee eens, hoor ik. Maar ja, we doen het toch lekker.
6: Ja.
0: Hij staat op 6. Jacques, dankjewel voor het bellen.
6: Ja, over deze 6 gooit.
0: Ja, ja, je kan iedere dag 6 gooien, maar ik ga mijn best voor je doen.
6: Doeg.
0: Doeg. De Dobbelsteen maakt een boogje, vliegt door de studio. Als je het zo zegt, is het waarschijnlijk geen 6.
2: Ik maak er maar ook wat van.
0: Want nu denk ik dat het 6 is, omdat je dat zo zegt. Carmen, wat zit jij te lachen?
8: Ik moest lachen om Jeroen.
0: Oh.
8: Ja, die maakt er altijd een heel evenement van.
2: Ja, dat is eigenlijk, stelt het niks voor, maar zo lijkt het nog wat, hè?
8: Ja.
2: Wat is het geworden, Carmen?
8: Ik ga je kijken.
2: Ga even kijken.
8: Nummer 3 is het geworden. Ja hoor.
0: Oh, dat was voor Tessie. Die was bij Harry Styles. Ja, ze vond het helemaal gezellig. Ja, waarschijnlijk stond ze niet voor die boog bij dat podium, bij die brug, want dan zie je helemaal niks.
2: Daar gingen ze wat aan doen, toch?
0: Ja, maar ik zag hem gisteren nog gewoon, die brug.

0: lekker dribbelen dobbelsteen. Aperture van Tessie. Gisteravond speelde hij het ook. In de Johan Cruijff Arena. Alfred van de Weetjes, sterregisseur van dit programma, was erbij. Net als Rianne van de redactie en Mark ook. Ja, die zaten hier gewoon vanochtend weer, hè? Om 3:30. Niet te geloven. Helden zijn het.
1: Dat zijn echt big, ja. Iets brakker dan...
0: Ja, iets brakker dan normaal gesproken. Alfred, maar hoe was dit nummer gisteren? Kwam dat een beetje uit de verf?
1: Heel vet.
0: Ja?
1: Ja. Ja, het was echt een soort... De arena was echt een discotheek.
0: Maar dat was ook zijn bedoeling, hè? Want hij had het idee van... ik ga bij dat nummer maken hier een soort Berlijnse nachtclub van.
1: Ja, nou, dat is echt gelukt. Ja.
2: Dat was toch ook zo. De hele plaat is daar ook op geïnspireerd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je zag het publiek wel, zeg maar... Zo, die kwamen wel voor de Adore You's en de Goldens.
0: Dit vonden ze een beetje lastig.
1: Keken mensen wel moeilijk. Terwijl ik het een hele leuke afslag vind. Maar ik kan me voorstellen dat als je voor Harry Styles komt... dat je dit niet verwacht of zo. Terwijl het album natuurlijk wel bekend is, maar... Ja.
0: No. Oh, nou leuk, dan hebben we toch nog even een update.
2: Ja,
0: hè?
2: Ik was er helemaal bij.
0: Ja. En Tessie was er ook bij. Dankjewel voor de aanvragen. Plekje 3, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag veel zon, 18 graden aan de kust, tot 22 in het zuiden van het land. En we hebben ook even de hart nog vandaag. Is niet te geloven. Ja, maar gaat kosten. Ja, sorry. Nee, dat vind ik altijd heel leuk als je er bent.
3: Ja, ik ook wel. Ik vind het ook wel leuk om hier te zijn eigenlijk. Het is normale drukte volgens de staartjes, de statistieken, de tableaus. Staat nu op 200 kilometer alles bij elkaar. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopendel en Knopend Everdingen. Nog steeds door dat vermalendijde gat in de weg 11 kilometer file. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ypenburg en Knopend Hoofdvliet. 6 kilometer file, nog altijd 20 minuten vertraging door een ongeluk met 2 auto's. Een kapotte vrachtwagen is nieuw op de A7 Duitse grens richting Groningen. Tussen Sappemeer en afrit Westerbroek. 6 kilometer file, een half uur erbij. 40 minuten vertraging in Noord-Holland op de N9 Den Helder-Amstelveen. Tussen Heilo en Akersloot door een pechgeval in 6 kilometer file.
0: Dankjewel. Het nieuws van 7:30, hier is Carmen, ze praat je bij.
4: Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Ze konden niet terecht in buurgemeente Ter Apel, want het aanmeldcentrum is te vol. Maar niemand wist waar ze naartoe moesten, dus sprong Stadskanaal bij. Rond middernacht kwam de bus daar aan en later vanochtend gaan de asielzoekers weer terug naar Ter Apel om hun asielprocedure te vervolgen. Hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man. Dat bestaat nog steeds in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken komt minister Veilbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
5: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
4: De Woonbond geeft trainingen aan mensen die tijdens een gemeenteraadsvergadering hun stem willen laten horen over een bouwplan. Meestal komen daar mensen aan het woord die tegen het bouwen zijn, maar de Woonbond traint mensen die juist wel willen dat er in een bepaalde buurt woningen komen.
6: Ik ben sinds mijn scheiding in 2022 op zoek naar een betaalbare en passende woning.
7: Ik vraag ook niet om luxe. Ik vraag om een eerlijke kans om mijn leven verder op te bouwen.
8: Raadsleden moeten wat afwegen. En als ze alleen maar nee horen, is 1 ja echt een goudmijn. En kan het betekenen dat zo'n project wel doorgaat.
4: Steeds meer Nederlanders zorgen voor iemand in hun omgeving. In totaal kent Nederland nu 5,5 miljoen mensen die familie, buren of vrienden helpen met zorg of hulp bij geldzaken. Deze mantelzorgers zijn vooral vrouwen, maar er komen ook steeds meer mannen bij. Een bijzondere les voor kinderen van groep 1 en 2 in Lelystad-Oost. Ze zaten niet in de schoolbanken, maar kregen op school les in fietsen.
9: Vroeger was het fietsen echt iets van wat je als ouder leerde aan de kinderen. En ja, dat zie je toch eigenlijk nu wel een beetje verdwijnen.
10: Het is echt heel makkie.
11: Fietsen! Yes! Alsjeblieft, hier is jouw diploma, joh. Gefeliciteerd.
4: Ja, kinderen worden tegenwoordig vaker naar school gebracht. Met de auto of in de bakfiets.
12: Dat is een
0: Volkskrant?
13: Ja, de Volkskrant heb ik hier. En daar in een kop in, dan denk je, gaat het over jongens?
14: Hoe ga je om met een scheve tegel?
4: Om met een scheve
0: tegel? Scheve tegel?
4: Druitwippen.
0: Ja. Of gaat het...
4: Druitwippen.
0: De auto schept gewoon druitwippen. Ja, planten erin. Of gaat het over die journalistieke prijs, de tegel? En heeft die journalist een scheve tegel gewonnen?
13: Scheeftegel gewonnen.
12: Ik wil een keer de tegel is scheef.
4: Waar je over struikelt gewoon
13: juist, op straat. Dat is het. Dat is het.
4: Wat doe je dan? Laat je die dan gewoon liggen of bel je de gemeente?
13: Nou, precies dat. Het gaat over oudere mensen die toch nog proberen om naar buiten te komen. De straat op te komen. Maar ja, als je wat ouder wordt, dan ben je ook wat wiebeliger, wat wankeler. En kan het maar zo zijn dat je ineens door net een tegel die scheef ligt in de stoep vlak voor je huis, dat je onderuit gaat. En hoe vaak dat gebeurt, dat er zoals dat dan heet, een eenzijdig ongeluk gebeurt. Dus dat iemand op straat iets overkomt zonder dat daar anderen bij betrokken zijn. Dus valt. Nou ja, voor oudere mensen kan dat meteen hele grote nieuwe gevolgen heup, hebben. Ja. Nieuwe heup of erger. En daar is nu een heel project gaande. Rijkswaterstaat had dat ook in de gaten. Die hebben een aantal mensen en organisaties bij elkaar geroepen om te gaan kijken van hoe kunnen we niet alleen dat soort plekken inventariseren, zodat gemeentes daar ook wat aan kunnen doen, maar ook oudere mensen wat weerbaarder maken. Dus kunnen uitleggen van hoe zorg je dat je toch de straat op gaat en misschien wat zelfverzekerder bent of wat minder angstig bent om dat je denkt van ik ga de deur maar niet uit, want straks val ik nog. Nou, daar is een heel project over gaan en daarover in de Volkskrant vandaag een heel stuk. Ja.
12: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wel heel interessant om daarover na te denken.
13: Ja, maar zeker.

0: Een liar en smile. Zodat je de ochtend toch lekker met een glimlach begint. En dat is hartstikke belangrijk. Dat is heel waardevol.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Daarvoor de Ice Space Walk of Life.
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: Gisteren was hij daar. De nieuwe. Sorry, dit doe ik even opnieuw, Jeroen. Ja, kan dat even? Gaan. Jingle erbij. Even, ja.
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: Want zij verdienen een mooie aankondiging. Gisteren was hij daar ineens. De nieuwe single van Nothing But Thieves. Nieuw op de radar. Wij zijn fan van Evolution.

0: het nieuwe album is nog weinig bekend, maar als ze allemaal zo gaan klinken, die tracks op die nieuwe plaat van ze, dan komt het helemaal goed. Evolution is de nieuwste van Nothing But Thieves.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Neem hem even mee naar de DJ-meeting van vanmiddag. Gaan we weer stemmen over de
2: topzong. Oh.
0: Ik ga het wel even opgooien.
3: Is het al een voorbode? Heb je al gevoel dat je medestanders hebt?
0: Ik heb nog geen collega's gesproken over het liedje. Dus ik heb geen idee. Maar ik denk wel dat deze lekker ligt.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ik vind het wel echt een Radio 2 plaatje.
0: Kijk, Eddie Keur gaat er niet op stemmen, want er zit een gitaar in.
3: Ja, nou ja, goed. Ik kan Eddie misschien nog...
0: Weer omkopen.
3: Beetje precies, met je... Middelen.
0: Met middelen?
3: Nou nee, met middelen, middelen. In de zin van ik geef wat aan jou, dan geef ik volgende keer weer, krijg ik weer wat van jou.
0: Oh zo, dan. Precies, als hij met een goede topzong komt.
3: Ja, dat.
0: Ja, dat ik dan met hem meestem.
3: Ja, precies.
0: Je moet politicus worden.
3: I know.
0: Wilbert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Sorry, je viel een beetje weg, wat zei je?
4: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, nu horen we het. Goedemorgen. Jij gaat de intro rally spelen.
4: Yes.
0: Jij wil dat doen met Top 2000.
4: Ja.
0: Weet je dat zeker?
4: Dan ga ik achterkomen, of ik het zeker weet.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel goed ook. Want ja, je zou me echt in de problemen brengen als je nu nog switcht. Maar het kan natuurlijk. Je mag zelf de categorie bepalen. Het is een hele brede categorie. Dat gaat echt alle kanten op.
3: Koningsklasse.
0: Nou, dat klopt. En het komt zelfs soms voor dat ik liedjes moet rijden in de Top 2000... die ik dan zelf niet eens kende.
4: Ja.
0: Dat gebeurt niet gek vaak meer. Maar ik heb ook eigenlijk mijn muziek leren kennen door de Top 2000 ooit.
3: Ja.
0: Ik deed in 2005 de eerste en toen stonden er nummers in. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik moest de Day That Curly Billy Shirt aan Crazy Sam McGee draaien van de Hollies bijvoorbeeld.
3: Dat is die weer. Ja.
0: En nee, dat was Prison Call en Ancient Night Chusel van Adriano Celentano. Oh. Ook zo eentje.
3: Ja.
0: Maar goed, die zitten er bij jou niet in, Wilbert.
4: Gelukkig.
0: Ja, die zijn al uit de Top 2000 verdwenen. De eerste is 10 seconden en de laatste is 2 seconden. Dat is ronde 5. 5 goede antwoorden betekent alle prijzen en de thermomok.
4: Yes.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Je eerste is 10 seconden, komt hij aan. Succes.

0: Volgens mij is dat Landslide van Fleetwood Mac.
1: Nou, en volgens mij is dat ook Landslide van Fleetwood Mac.
2: Ronde 2.
1: Ja, ja, hartstikke goed. Kijk even naar Alfred van de Weetjes, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken. Hoe hoog stond deze?
2: 135.
1: Zo, dat is ook wel een knijter in de top 2000. Speel je door voor 8 seconden.
0: Ja.
1: Komt-ie aan.
0: Is dat de Sound of Silence?
1: The Sound of Silence is het goede antwoord.
3: Ronde 3.
1: De versie van Disturbed staat hoger dan het origineel, vorig jaar op 22. Nog 3 te gaan in de top 2000, jouw categorie. Gaan we spelen, 6 seconden?
0: Ja. I Would Stay van Crescent.
1: Ja, helemaal goed.
3: Ronde 4.
1: 267 vorig jaar. 4 seconden de volgende. Komt-ie aan.
0: Saturday Night Fever.
1: Daar speel je voor?
0: Staying Alive.
1: Staying Alive, ja. Daar speel je voor?
0: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ronde 5.
1: Ja, want dat is het goede antwoord.
2: Ik had even een reflectie.
1: Ja, even een Saturday Night Fever. Zat hij wel in natuurlijk, hè?
0: De film.
1: Ja. Staying Alive van de Bee Gees, 428. We hebben er nog maar eentje.
0: Oh.
1: Ja, het is wel een moeilijke misschien, hoor.
0: Ja, ja. Gaan we best doen.
1: Nou, 2 seconden, komt hij aan.
0: Oh. Is het van Stromae?
1: Ja.
0: Stromae. Niets.
2: Ja, dit is ook wel een helse laatste. Ja.
0: Ute. Is het L'Enfer?
1: Jij zegt L'Enfer?
4: Ja.
1: Jij zegt L'Enfer? Ja? Ja, dat is de goeie! Ja.

0: Hallo.
1: Hoi.
0: Jan Willem is, die wordt even licht in zijn hoofd, denk ik.
1: Ah.

Wat krijg je nou? Twee donkergrijze gedraaide kaarsen. Je krijgt een gouden glittergel voor lichaam en gezicht. Je krijgt twee grote gummen in de vorm van een bloem, roze. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Daniel Lippens. Dat is een combinatie van Zwitserland, Sensitive, Barbells, Proteine, Reep, Salty...

0: heerlijk. Zo'n fijne, rustige rubriek. Wilbert, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, sloeg je nou aan op die landslide van Fleetwood Mac? Wordt dat hem of kies je een andere van deze vijf?
1: Ja, landslide is mooi.
0: Ja, dat is mooi. Ik dacht dat te horen. Ik vond het ook gaaf dat je hem zo snel wist.
2: Ja, het is niet een hele bekende.
0: Nee, dat dacht ik ook. Ook al staat hij natuurlijk hartstikke hoog, maar je moet het maar net weten.
1: Ja, een mooi nummer.
0: Schitterend nummer. En die gaat lekker vallen zo op deze mooie zonnige donderdagochtend. Een lekker rustpuntje is ook niet overbodig. Wilbert, van harte gefeliciteerd.
2: Ik ga even liggen.
1: Dankjewel.
0: Goedemorgen.

0: Wat een geweldige afsluiter van een superspannende ronde van de Intro Rally. Landslide Fleetwood Mac, aangevraagd door Wilbert. Met alle prijzen vandoor ging.
1: Ik wou net zeggen, in de koningscategorie ook gewoon zo geniaal nelen.
0: Grote klasse.
1: Goed hoor.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur, Carmen. Goedemorgen. Ja, je hebt geen raadsel, begrijp ik.
2: Reken maar. Dat is raadsel.
3: Jammer.
2: Ja, komt die aan.
4: Ik vind het wel lekker, ja.
0: Oh, ik hoor het smakken nog. Dit is een nieuwe ijssoort. Dit is een nieuwe smaak, want we gaan natuurlijk warm witte tegemoet. Dus,
2: Jij denkt een nieuwe ijssmaak. Nee, ik geloof niet dat het is.
0: Nee.
1: Is het niet een nieuwe haring?
2: Een nieuwe haring.
1: Vetter dan ooit.
2: Nee, dat is het denk ik ook niet. Oh.
0: Denk ik.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Je weet toch wat je eigen raadsel is?
2: Ja. Maar... geen koffie in de ster.
0: Ja, voor jou.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. It's like Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: Het is 1 minuut over 8 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers voor wie geen plek meer was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn vannacht ondergebracht in Stadskanaal. De burgemeester zegt tegen de lokale omroep dat hij als buurgemeente niet kan wegkijken, al had hij liever een andere oplossing gezien.
19: En ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Want het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
2: De asielzoekers komen vanochtend weer terug naar Ter Apel om verder te gaan met hun asielprocedure. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump wil nog wachten op toezeggingen van Iran.
20: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives.
2: Netanyahu zou het staakt het vuren niet willen verlengen en wil meteen doorgaan met bombarderen. Het had niet veel gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine waren van plan om de gezochte drugscrimineel te overmeesteren tijdens een boottocht van Sierra Leone naar Liberia. Hij zou worden gepakt op volle zee in internationale wateren, maar volgens de Telegraaf werd die actie op het laatste moment afgeblazen. Studenten in Utrecht willen af van het imago van overlastgevers en organiseerden daarom een gratis diner voor stadsbewoners. In het centrum schoven zo'n 500 mensen aan om samen te eten en elkaar beter te leren kennen, zo zien we bij Hart van Nederland.
21: De beste gesprekken vinden meestal aan tafel plaats.
22: Nou ja, tijdens het eten, helemaal gelijk in.
23: We hebben uitgewisseld waar we wonen, hoe we in Utrecht terechtkomen.
24: Ja, het is heel erg leuk om mensen een beetje buiten je eigen bubbel te spreken.
23: Wat hij studeert, wat ik in mijn werk gedaan heb.
25: Is het eten ook nog een beetje te eten van de studenten?
4: Ja, ik vind het wel lekker. Ja,
22: echt heel lekker.
2: Ja, gebakken aardappeltjes waren het. We hebben even teruggekeken op de beelden.
18: Zijn ook wel lekker.
2: Ja, het geld voor het diner werd onder meer opgehaald met collectes en het inleveren van lege bierkratten.
18: Ook lege bierkratten. Ja, maar dan kun je lekker doordrinken voor het goede doel.
2: Het was een flink diner.
18: Ja, dus win-win. Win-win.
2: Het weer een zonnige en droge dag. Aan zee wordt het een graad of 18. In de rest van het land 20 tot 22 graden.
18: En de verkeersupdate die komt van Evenhard. Evenhard, goedemorgen.
26: Ja, goedemorgen Jan-Willem Roodbeen. Het is een redelijk drukke spits, 85 files, meer dan 400 kilometer alles bij elkaar. De meeste files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo is een file bijgekomen bij Knoopend Buren, want door een ongeluk met 5 auto's is de rijbaan dicht en moet je via de vluchtstrook erlangs. Dat geeft veel vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, 12 kilometer file tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen, een half uur erbij door een gat in de weg. A28 Groningen Amersfoort, 19 kilometer file tussen Staphorst en Knoopend Hattemerbroek. Een half uur vertraging, liggen betonblokken op de weg. De rechterrijstrook is daarom dicht. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven tussen Veldingen en afrit Panningen, 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
18: Dankjewel, tot zo weer.
27: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
28: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
32: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan.

0: Uit de haven. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Jan Willem Stam.

0: vooruitzicht.
1: Moet ik even kijken hoe het in Veenendaal wordt?
0: Kijken, want ja, ik vind het wel een fijne bericht om s'ochtends op de radio te horen.
1: Dat is natuurlijk al Veenendaal, subtropisch
0: klimaat. Eigenlijk wel, dus, eigenlijk een Saint-Tropez van...
1: Ja, de temperatuur is weer omhoog gegaan, hoor.
0: Weer omhoog gegaan.
1: Het is zaterdag 30 graden, maandag 31 graden, dinsdag 30 graden.
0: Maar dat zijn gewoon Curaçaose temperaturen in Veenendaal.
1: Ze noemen Veenendaal ook wel eens het Bonaire van de Gelderse Vallei.
0: Ja, snap ik ook wel, ja.
1: Straks, tijd voor Blue.

zou het een stelletje zijn? Sprake van een romantische klink? Nou, dat was absoluut niet zo. Maar Bryan Adams had wel bewondering voor Tina Turner. Hij heeft volgens mij ook nog in haar voorprogramma gestaan, als ik me niet vergis. En toen was het idee al snel geboren voor dit duet. Yeah. Yeah, that's all. It's only love. Goedemorgen. Welkom op donderdagochtend. Met vandaag lekker veel zon. Voorbode voor een warm weekend. 18 graden aan de kust tot 22 in het zuiden van het land.

0: blues karakter en de gitaarsolo natuurlijk niet te vergeten. Het zal geen geheim zijn dat ik daar dol op ben. Ja, en over een weekje zijn we bij 2000 keer opstarten. We zijn begonnen vanochtend om 6 uur aan aflevering 1994 van Jan Willem Start Op. En wij vieren dat 2000ste feestje onder andere met 6 afleveringen op televisie. Dan starten we niet op, maar dan ruimen we de week op. Dan gaan we met de bezem door de week en alles wat dan blijft liggen waarvan we denken, nou, dat verdient eigenlijk nog wel even extra aandacht of een toegift. Dat geven we dan een plekje in onze tv-show. Morgenavond zijn we er met aflevering 4. En dat gaat een mooie show worden, jongens.
1: Van het concert van Harry Styles door de ogen van mensen die niet kunnen zien tot het WK Sjoelen. Een ode aan John Travolta, live muziek van Ruben Heijn, die vandaag met zijn theatertour over de Beatles begint. En we hebben Jean-Guma Croy met orkest en Numidia.
0: Ja, en Jean-Gu gaat Marvin Gaye doen. Ja, daar heb ik zoveel zin in.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Morgenavond.
1: 9:30. NPO 1. Ja, ik moet even iets uit mijn hoofd zeggen. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Ja. Vorige week waren we een uurtje later. Vanwege het Songfestival. En even tot hier. Die doen op vrijdag zaten. Maar goed, morgenavond dus weer gewoon. Ja, op onze eigen tijd. Mag je dat zeggen? Als je het 6 keer doet?
1: Nee. Vind ik wel.
0: Nou goed.
1: Ja hoor, okay. Onze eigen tijd.
0: 9:30 NPO 1.
1: Ja.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer 3.
0: Met op 3 Ines Wesky, de rechtbank in Rotterdam. Doet vandaag uitspraak in de zaak tegen haar. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar Ridouan Taghi in de EBI in Vught. De extra beveiligde instelling. Het is op dat moment als advocaat verdedigd. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van liefst 4,5 jaar. Of de rechtbank daarin meegaat, dat horen we om 1 uur vanmiddag als de uitspraak is.
2: Nummer 2.
1: Op tweede voorjaarsfotoshoot, dat is ook weer wat nieuws. Want normaal gesproken is dat volgens mij altijd zo als de zomervakantie begint. Maar nu dus op dit moment, het zal vast druk zijn in de badkamer van Paleis Huis ten Bosch. Want de koninklijke familie maakt zich op voor het jaarlijkse fotomoment met de pers. En iedereen is erbij. Vader, moeder, de dochters Amalia, Alexia en Ariaan. Vaak is er na het fotomoment ook nog ruimte voor vragen van de pers. Dus misschien dat we nog wat meer te weten komen over de prinsesjes.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
1: Mag je dat nog zeggen, prinsesjes?
0: Nee, dat mag niet. Jij mag alles zeggen in principe. Het is gewoon je eigen programma. Dus,
1: dat is waar.
0: Sanje Safari staat op 1. Ja. Misschien denk je, hè, Sanje Safari, wat is dat? Nou, dat is een dierenpark in Veenwoude in Friesland. Daar is gisteren een grote brand geweest. Een loods met kippen en duiven en cavia's en verzanten zijn verwoest. En wij kennen het park vooral van onze voorspelstruisvogel Patty. Dus ja, als je al heel lang luistert naar onze ochtendshow, dan ken je Patty waarschijnlijk. En anders heb je geen idee, dan leg ik het even uit. Het was tijdens corona. En nou ja, dierentuinen hadden het moeilijk, want geen bezoek. Dus hadden ze bij Sanje Safari gedacht, we gaan onze dieren aanbieden als adoptiedier. Dus dan kon je dieren sponsoren. En wij belden op van ja, wij werden bij Gim bijvoorbeeld het laatst gekozen. Als, ja, met voetbal, weet je. Ja. Er is altijd iemand die als laatste wordt gekozen. En wat is dat bij Sanje Safari? Zeiden ze, ja, de struisvogels, die hebben eigenlijk nog helemaal geen sponsor.
1: Sponsor, nou.
0: Dus toen zijn we sponsor geworden van Parapetti. Maar toen dachten we van ja, het is wel handig om Petty dan ergens voor in te zetten. Wat zou een talent zijn? En het bleek een voorspelvogel, Petty.
1: Maar een hele goede
0: voorspelvogel. Luister even mee, dit was in 2001. En Patty moest voorspellen of we toen de radioring zouden winnen.
3: Patty protesteert nog een beetje. Ze snapt het nog niet helemaal. Ze loopt nu zeer rustig naar de voerbakken.
0: Ja, echt op de gemak hier ook, hè?
3: Ze gaan naar de goede emmer.
2: Wat?
0: Wat zeg je?
3: Wat is dit?
0: Ja! Nee, echt?
3: De goede emmer!
0: Ja, en Patty had gelijk. Dat was een toppetje. Patty is een paar jaar geleden van ons heen gegaan. Dus dat was al een groot verlies. Maar nu is er dus brand uitgebroken. Er is ook gelijk een crowdfunding opgestart. Zodat de schade zoveel mogelijk hersteld kan worden. In afwachting natuurlijk van het verzekeringswerk. De teller staat inmiddels op €22.500. Als je denkt van ja, ik heb wel wat met Sanje Safari en met Patty in het bijzonder. En dat verhaal van toen. Als je een bijdrage wil leveren, dan kun je terecht op doneeractie.nl. Dan kun je zoeken op Brand Sanje Soe.

0: minstens een week zin in. Ja, ik weet al pas een week dat ze hier komen.
1: Nou, ik ook.
0: Ja. En zullen we even gewoon een relax muziekje doen? Moet jij wel even die relax muziekje? Ja, die knop met die saxofoon.
1: Oh, wacht.
0: Is dat,
1: ja, nee,
0: of is het geen saxofoon? Nee,
1: dit is een alt-trombone.
0: Een alt-trombone?
1: Geen idee. Nee. Ja, maar
0: misschien weten de jongens het zelf. Voltus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, wat horen we hier eigenlijk? Is het een trompet of een saxofoon?
2: Ik hoor hier een bugel, hoor ik.
0: Een bugel?
1: Bugel.
0: Oh, lekker met dit weer een beugeltje. Jongens, fijn dat jullie er zijn.
2: Nou, fijn om er weer te mogen zijn.
0: En gefeliciteerd, Dave.
2: Thanks.
0: Ja, hoe oud is de jongste nu? Vier weken?
2: Vier weken vandaag. Ach, kop af.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, want jij kon natuurlijk niet met de band als vaste huisband optreden bij onze popquiz. Nee. Vanwege de bevalling. Was het ook om en nabij de popquiz?
2: Ja, eigenlijk. Ja, wel iets later. Maar ja, we konden ook het risico niet lopen.
0: Ach, het had gewoon gekund.
2: Bijna op de dag af waren we eigenlijk uitgerekend. Maar hij bleef nog iets langer zitten.
0: Ach, dus. Jongen. Maar goed, die popquiz was ook een hele bevalling, hoor, voor veel mensen.
2: Ja?
0: Ja, het blijft altijd moeilijk, maar wel heel leuk. Vrienden, wat fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben twee singles uit op dit moment. Waarom kiezen jullie daarvoor? Is het omdat je daar niet kan kiezen? Of willen jullie ons gewoon het leven moeilijk maken?
2: Beide wel, moet ik zeggen. Nee, het is een beetje een soort groter geheel dat we eigenlijk een album maken met de ene kant. De ene plaat wordt natuurlijk weer een dubbelaar in ons geval. Met de ene kant heel erg de iets meer geproduceerde, een beetje dreamy-achtige, strakkere productie. Dat is een Silver Lining die we nu ook uit hebben. Ja. En Sky of Innocence, zeg maar, is de andere kant een iets meer live off the floor. Een beetje de live band waar we, zeg maar, ook wel in zoverre bekend om staan. Maar dat we wilden eigenlijk die twee sounds meteen, omdat die plaat ook zo wordt, eigenlijk dat ook in onze singles eigenlijk projecteren.
0: Ja,
2: naar
0: precies.
2: De
0: ja. Kijk, die plaat moeten we nog even op wachten. Die komt begin volgend jaar, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: Hebben jullie daar ook over gehad? Weet je, als je hem dan eenmaal klaar hebt van welke gaat JW kiezen en welke gaat er dan... Ja. En waar hebben jullie op gegokt, waar ik voor zou kiezen?
2: Deze.
0: Oh, echt? Ja. Nou ja, dat kon ik niet missen. Er zitten twee gitaarsolo's in. Dus,
2: ja.
0: Ik denk, het is niet een nummertje van 2 minuten. We gaan er even lekker voor zitten. Het is een goede ochtendblues, zullen we maar zeggen.
2: Ja, prima.
0: Ja, met deze temperaturen doen we even gewoon 2 knoopjes los. En dan gaan we er gewoon van genieten van die ochtendblues. Heerlijk. Zijn jullie er klaar voor, vrienden?
2: Ja, komt goed.
0: Het is de nieuwe single van Voltage Live. Genieten van Sky of Innocence.

0: Jongens, jongens, Voltage. Jullie blijven ook maar steeds beter worden.
1: Oh, thanks.
0: Ja, dit was echt goed, hè? Dit, bedoel, ja. Kom hier nog maar eens overheen dit jaar.
1: Ja, nee, maar ja, als je ons het nu nog geeft, is het 8:15, toch? Dan zijn we nog iets beter.
0: Wordt het nog beter? Nou, ja.
2: Ik wilde niet stoppen, hè? Ik zag het wel.
0: Ja, ja, dit was lekker. Fijn, jongens. Dit was alles wat we ervan van hoopten. En meer fijn dat jullie er waren.
1: Dankjewel.
0: Ja, en jullie werden ook afgekondigd in de app. Er komen veel appjes binnen van mensen die hebben zitten genieten. Onder andere van die lekkere ochtendbloesjes. Oh ja, Danielle, die kondigt jullie even af met de hele club.
3: Voltage!
0: Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag is het overwegend zonnig. Dat is toch goed nieuws. 18 graden aan de kust tot 22 in het zuiden van het land. En de verkeersinformatie die komt van Even naar Hart. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, redelijk drukke ochtendspits met veel dingen die gebeuren. En waardoor vertraging extra groot wordt. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 12 kilometer file. Door het gat in de weg meer dan een half uur vertraging. Veel vertraging ook vanochtend in de provincie Groningen valt op. Op de A7 Duitse grens Groningen door een klapband bij een vrachtwagen tussen Sappemeer en Afrit Westerbroek. 33 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A7 Groningen-Heerenveen, een ongeluk met 2 autobusjes. Tussen Groningen-West en Leek 5 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een auto met pech de boel op te houden. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer file, meer dan 20 minuten vertraging. En veel vertraging op de A59 zon. Zonsheel Den Bosch tussen Ter Heide en Knoopend Hooipolder. 5 kilometer file. Door een ongeluk is de weg dicht. En moet je omrijden via Breda over de A16 en de A27.
0: Was die klapband nou richting de Duitse grens?
4: Nee, dat was Duitse grens richting Groningen.
0: Duitse grens richting Groningen, oké. Maar goed, voor Duitsers misschien wel even belangrijk dat ze weten waar het over gaat. Zijn rijvenplatser. Ik heb het even opgezocht.
4: Zijn rijvenplatser.
0: Rijvenplatser is een klapband.
4: Niks te doen.
0: Ja, nee, maar dan weten die mensen even waar het over gaat. Zijn rijvenplatser, dames en heren. Ja, daar kunnen we jou ook niks aan maken. Ja, oké. Okay. Hey, tjus. Hoi.
4: Tjus.
0: Het is 8:45. Karma is aangeschoven. Ik praat je bij.
5: Meer dan 1 op de 3 mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder mensen met een nationale hypotheekgarantie.
6: Dat heeft zeer te maken met hogere rente. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Maar wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
5: En vooral jonge woningeigenaren hebben geldzorgen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze werden schreeuwend en huilend gevonden door een man die de politie erbij haalde. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar die moeder en stiefvader. Het asielbeleid houdt niet alleen gemeenten bezig, ook in de Eerste en Tweede Kamer wordt er volop over gedebatteerd. Vandaag staan er zelfs 3 asieldebatten op de agenda van de Tweede Kamer, zegt verslaggever Wilco Boom.
7: Aanleiding voor die debatten van vandaag is de uitspraak van het Kamerlid Marcus Sauer dat Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld moeten worden tegengehouden. Maar meer in het algemeen kun je zeggen dat de Kamer er heel druk mee is doordat de politiek al 25 jaar worstelt met het migratievraagstuk. Anders gezegd, politieke onmacht dus.
5: Gisteravond laat heeft de gemeente Stadskanaal het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de brand geholpen door tientallen asielzoekers op te vangen die anders op straat hadden moeten slapen. Vanochtend vroeg zijn ze met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Hoewel er een rookverbod is op het terrein van het Amphia ziekenhuis in Breda, worden er nog vaak sigaretten opgestoken. En daarom gooit het ziekenhuis een nieuw middel in de strijd, de peukenkubus. In een transparante pot zitten 10.000 peuken die met een stofzuiger in 4 dagen tijd rond het ziekenhuis zijn verzameld. Die kubus staat in de hal van het ziekenhuis en het Amphia wil zo laten zien hoe groot het probleem is van roken rond dat ziekenhuis.
0: Ja, wacht, ik ga even een liedje zoeken.
5: Ja, je hebt iets in je hoofd.
4: Ja, smokers outside of...
0: Ah, jij mag niet meer raden. Ja, ik was eigenlijk van plan We Didn't Start a Fire van Billy Joel te draaien. Wat hebben jullie liever? Zeg het maar. Moet je het dan nu ongeveer zeggen? Ja, Editor. Jij, ja, Carmen?
5: Wat denk
0: Alfred
5: jij?
0: Van de Weetjes?
8: Ja, Editor.
0: Huppatee. In de stofzuiger.

0: Ultra uit New Jersey.
1: Hey.
0: Als topzong natuurlijk. En topzong ben je voor het leven, zeggen we altijd. Talk to you met de Smokers Outside the Hospital Doors van Editors. Goedemorgen, het is bijna 9:15 op donderdagochtend 21 mei. We gaan het hebben over Ryan van der Boogaard en zijn collega-militairen die momenteel bezig zijn met de laatste dag van een 3 dagen durende mars. Hij loopt samen met zijn vrienden, familie en collega's 135 kilometer van Emmen naar Harlingen om zijn overleden vriend Gijs te eren, die vorig jaar op 20-jarige leeftijd uit het leven stapte. Ryan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe kwamen jullie op het idee om Gijs te eren door middel van zo'n mars?
2: Nou, in het traject na Gijs in dood zijn vooral Bram en ik, Bram zijn partner en ik als een van zijn beste vrienden, gaan kijken naar wat wij anders hadden willen doen. En toen kwamen we erachter dat wij heel graag het gesprek met hem hadden willen voeren, maar we eigenlijk niet wisten hoe. En achteraf pas kregen we daar de tips en tools van en kwamen we bij de juiste instanties terecht. En toen dachten we, ja, dit moeten we echt zo groot maken dat we hier zoveel mensen voor behoeden en iedereen eigenlijk al weet wat het is voordat ze hiermee in aanraking komen.
0: Ja, want is het dan dat je achteraf erachter kwam van, oh, dit waren signalen bij Gijs en daar hadden we op in moeten spelen?
2: Ja, Gijs maakte in de laatste periode best wel veel grapjes over zelfdoding. En wij waren eigenlijk bang en wisten eigenlijk niet of we dat gesprek moesten starten, omdat we dachten, ja, misschien creëer je het afstand, misschien breng hem juist op ideeën.
0: Ja, dat je het juist nog zwaarder maakt.
2: Ja, precies. Maar achteraf leren we juist dat juist heel goed is om te doen, om dan door te vragen en de vraag te stellen, hoe gaat het nou echt met je?
0: Ja, jullie zijn militairen, hè? Vandaar ook de mars. Speelt dat dan ook nog een rol, dat je ja, toch jezelf op de een of andere manier stoer of mannelijk wil voordoen? Of speelde dat geen rol?
2: Nee, natuurlijk speelt dat een rol. Kijk, in onze organisatie, in ons werk is praten over mentale gezondheid iets wat enigszins moeilijk is. Omdat we allemaal niet ons zwak willen voordoen of er ligt nog iets van een schaamte op. Maar ja, dat proberen we echt te doorbreken ook met deze actie.
0: Ja, hoeveel kilometer? 135 dus, hè? En waarom dan deze etappe van Emmen naar Harlingen?
2: Nou ja, Gijs heeft ooit, ik geloof in 2020, deze route zelf opgehaald om geld op te halen toen voor een scoutingreis. Die heeft deze route gefietst. En eigenlijk op deze manier doen we geld ophalen voor hem om zijn dood eigenlijk betekenis te geven in een route die hij zelf heeft afgelegd.
0: En wanneer is deze actie voor jullie geslaagd als vrienden?
2: Nou, deze actie is voor ons echt geslaagd als met deze actie iemand de vraag stelt, hoe gaat het nou echt met je? En daardoor het gesprek aangaat. En misschien wel iemand behoedt om de beslissing te maken die Gijs heeft gemaakt.
0: Ja, belangrijk om te zeggen natuurlijk dat je anoniem kan bellen met 113 of kan chatten op 113.nl als deze gedachten ook in jouw hoofd spelen. Hoeveel kilometer moeten jullie nog? Want jullie zijn natuurlijk al eventjes bezig, maar vandaag gaan jullie finishen.
2: Ja, vandaag hebben we de laatste etappe van 40 kilometer zijn we mee bezig. We komen denk ik pas om 3 uur aan. En in de tussentijd hebben we afgesproken dat we niet vertellen waar we zijn, hoe ver we nog moeten. Want dan is iedereen blanco erin.
0: Oké. Want er lopen ook mensen met jullie mee. Dan hou je het een beetje geheim zo van, anders dan haken ze misschien af.
2: Ja, want als je weet hoe ver het is, dan kan je er alleen maar tegenop kijken. En als je dat niet weet, dan is het een blanco einde. En dan loop je gewoon door.
3: Ja, een hartstikke mooie dag om te lopen, toch?
0: Schitterend weer.
2: Ja, het is prachtig. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom niet uit de buurt van Friesland. En na 135 kilometer weiland denk ik ook niet dat ik er daarna heel weer snel weer terug ga. Maar het is wel een hele mooie omgeving.
3: Wel heel mooi, oké.
0: Ryan, heel mooi dat jullie dit doen. Dankjewel voor je tijd en succes nog even met de laatste loodjes.
2: Yes, dankjewel.

0: Xavier Hoed en Follow the Sun.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, stond op de dobbelsteen vanochtend, maar dit kost geen wildcard. Want dit was het perfecte liedje na dit gesprek,
2: zeker,
0: toch?
2: Ja, nee, absoluut. En zeker op een ochtend als deze. Ja,
0: speciaal voor Gijs. Even de boel, Jon.
2: Ja, een dubbele espresso erbij. Op de internationale dag van de thee. En een lekkere kokosmacron. Beschuit met blauwe muisjes voor Hila Noorzaai. Presentator van Eén Vandaag. Onder andere, ze is moeder geworden van zoontje Joa Malek. Ze
0: Ach, wat leuk.
2: Nieuws vanochtend op Instagram. Geboren op 12 mei. Inderdaad. Gefeliciteerd. Netflix komt met een documentaire over de misbruikzaak tegen Michael Jackson. Begin deze eeuw. De serie bestaat uit 3 afleveringen. Er zullen juryleden, ooggetuigen en aanklagers aan het woord komen. Gisteravond verscheen de trailer.
3: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
0: Je wil even meeliften op het succes van de bioscoopfilm.
2: Ja, ik had er precies zo'n gekke gevoel bij, inderdaad. Michael Jackson, The Verdict, vanaf 3 juni op Netflix te zien. En goed nieuws als je fan bent van Grey's Anatomy, want er komt een hele spin-off van de serie aan. De serie speelt zich af in een medisch centrum West Texas. Nee, wacht. In een medisch centrum in West Texas. Dat wordt omschreven als de laatste kans op medische hulp in kilometers niemandsland. Nou, hoofdrolspeler Meredith Grey, die gespeeld wordt door Ellen Pompeo, die is er dit keer niet bij. Ik zat erop te wachten. Ja, heerlijk. Oh, zit je toch weer helemaal. Nou goed, in ieder geval, dat wou ik zeggen. Ellen Pompeo, Meredith Grey, is er dit keer niet meer bij voor de schermen, maar wel achter de schermen. Zij produceert de hele serie en volgend jaar zal die serie

0: Frank Stallone en Far From Over. Wij gaan...
1: Ja, daar is hij weer.
0: Zijn naam is... Maar zijn daden ben ik groot. Goedemorgen, Klein.
2: Goedemorgen.
3: Ja, hallo, René.
0: De eerste zometeen in Aan de Slag.
2: Ja, nou ja, in het liedje zelf begint ze gelijk met de titel. Dus dat heb ik even weggelaten. Dit is hem. No, no, no. Makkie.
0: Ja, hè?
2: Lijkt me een makkie.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in... dan mag je straks de show van Corné aftrappen. En dat is toch leuk? Dat is gewoon jouw moment of fame op de
3: leuk. Ja, ja,
2: zeker.
0: Inspreken, inschreeuwen, in fluisteren mag ook eventueel. Helemaal goed, toch?
2: Het mag allemaal.
0: In boeren. In,
2: wat jij dat zegt, dat is het.
0: Dat is het in principe. Oké. Okay. Nou, fijne show straks.
2: Dankjewel, Jan-Willem.
0: We zijn er weer
2: Dankjewel,
0: bij.
2: Dankjewel, Jeroen.
0: Yo. Dit was Jan-Willem zet op voor donderdag 21 mei. Fijn dat je erbij was.
3: Ja, geniet van deze heerlijke zonnige donderdag. En dan zijn wij er morgenochtend weer. Tot dan.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, jij bent al zet, maar volgens mij heb ik je mat. Kijk, zie je? Je kan er diep in, dan kun je niet meer
2: helemaal geen mat.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis.

0: is 1 minuut over 9. Zometeen gaan we aan de slag. Met welke eerste plaat? Dat hoor je zo. Maar nu... Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De tientallen asielzoekers die vannacht werden opgevangen door de gemeente Stadskanaal zijn vanochtend om 7 uur alweer teruggebracht naar Ter Apel. Stadskanaal schoot het volle aanmeldcentrum gisteravond te hulp. Anders hadden de asielzoekers buiten moeten slapen. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een asielzoeker over de opvang in Stadskanaal.
2: It looks like a warehouse.
3: A warehouse, een soort opslagplaats, een fabriekshal. Waren er douches? Was there a shower? Were there toilets?
2: Nah, not at all. We just slept there and we went back here.
3: No toilets even?
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Nah, yeah.
1: Voor de komende dagen is er nog geen oplossing. De commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, vindt dat het kabinet een crisissituatie moet uitroepen. De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zitten onder leiding van NAVO-baas Rutte bij elkaar in Zweden. Er wordt gesproken over Amerika dat zich steeds verder terugtrekt, waardoor de Europese landen meer zelf moeten doen. Maar een Europese NAVO mag het nog niet worden genoemd, zegt correspondent Chris Ostendorf.
4: Volgens het blad The Economist zou Rutte intern verboden hebben om in te gaan op dit soort dagdromerij. Maar ondertussen wordt er op datzelfde hoofdkantoor van de NAVO wel degelijk gewerkt aan nieuwe structuren waarbij Europese NAVO-landen onderling overleg kunnen hebben zonder de Amerikanen. Zodat als Trump inderdaad zijn dreigement waarmaakt om uit die club te stappen, dat er dan wel degelijk een plan B op tafel ligt.
1: Aldi en Albert Heijn roepen bakjes met nootjes terug omdat er metaaldeeltjes in kunnen zitten. Bij Albert Heijn gaat het om zoute pinda's, bij Aldi om ongezouten cashewnoten. Klanten kunnen de bakjes terugbrengen naar de supermarkt en hun geld terugkrijgen. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. Volendam was echt een stuk beter, zegt commentator Jan Kees van de Kun.
5: En een gelopen koers is het echt nog niet. En dat had wel zo kunnen zijn, want Volendam overklaste Willem II gisteren in de eerste helft. En ja, je ziet vaak bij dit soort wedstrijden dat de druk bij de Eredivisionist ligt. En, want dat is de club die wat kwijt te raken heeft. Maar gisteren leek het wel alsof Willem II juist wel last had van knikkende knieën. Ze gaven de doelpunten heel makkelijk weg. Maar wie weet komt het zaterdag nog, dat spektakel.
1: En vanavond om 18:45 speelt Ajax in het stadion van Volendam tegen FC Groningen. Dat zijn de play-offs voor de voorronde van de Conference League. Het weer een zonnige en droge dag. Aan zee wordt het een graad of 18 en in de rest van het land 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel Carmen. Ik spreek je zo meteen weer om 9:30 met de hoofdpunten. De verkeersinformatie met Erwin de Hart. Hallo Erwin.
6: Hey Cordé, hoe is het?
0: Goed, met jou?
6: Ja, goed.
0: Top.
6: Het is lekker weer. Het aantal files neemt weer af. Dat is ook mooi voor de weggebruiker. Nog wel veel vertraging op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal-Zuid en Knoopend Buren. 10 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook doet nog steeds niet mee. De A2 Den Bosch richting Utrecht heeft een lange file, 11 kilometer. Dus de Knoopend Delft en Knoopend Everdingen door dat gat in de weg nu een 30 minuten vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen. Er is een ongeluk gebeurd bij Rottepolderplein. Het knooppunt 5 kilometer stilstaand verkeer. Voorlopig zijn 2 rijstroken dicht. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Helemaal afgesloten bij knooppunt Hooipolder. Door bergingswerkzaamheden. En omrijden? Ja, dat kan. Via de zuidkant van Breda, de A16, A27.
0: Dankjewel, tot straks Erwin. Hoi. Dan die eerste plaat. Ja, die zit eraan te komen. En is heel mooi ingezongen door Stefan. Met een hele sterke en lage tweede stem. Luister goed.
7: Make me go to rehab, and I said no, no, no.
8: Amy Winehouse.
0: Komt eraan. Rehab.

0: Antel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met
11: spelen. Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

lange carrière als Raccoon gun je toch elke beginnende artiest. Van het eerste album tot nu, ze zijn nog steeds relevant. Het debuutalbum komt uit 2000. Dat album dat heet Till Monkeys Fly. Met meteen een hele grote hit erop, Feel Like Flying. Maar ook een paar pareltjes. Nou, die pareltjes die gaan we het hele weekend doordraaien. Met Pinksteren dus, de album tweedaagse van het debuutalbum van Raccoon is dit Blue Days.

0: van het nieuws gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Netanyahu en president Trump zijn elkaar telefonisch in de haren gevlogen over Iran. Trump zou de onderhandelingen met Iran nog willen afwachten, terwijl Netanyahu wil doorgaan met de oorlog. De archeoloog Wim Dijkman uit Maastricht is weer vrijgelaten. Hij was gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Hij wilde ze eerst niet teruggeven, omdat hij vond dat hij niet genoeg erkenning kreeg. En toen hij ze wel teruggaf, mocht hij naar huis. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 achtergelaten in een bos. Ze vertelden de politie dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Steeds meer Nederlanders zorgen voor iemand in hun omgeving. In totaal kent Nederland nu 5,5 miljoen mensen die familie, buren of vrienden helpen met zorg of hulp bij geldzaken. De mantelzorgers zijn vooral vrouwen, maar er komen ook steeds meer mannen bij. Het weer, een zonnige en droge dag. Aan zee wordt het een graadje of 18. In de rest van het land 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Carmen. De files, waar staan ze, Erwin?
2: Nou, staan onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Del en Knoopend Everdingen 11 kilometer door het gat in de weg. De rechterrijstrook is voor onbepaalde tijd dicht. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat het helemaal stil nog steeds tussen Heemskerk en Knoopend Rottepolderplein. Een uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Daardoor ook file aan de naastgelegen A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Tussen Beverwijk en Velsen 7 kilometer stilstaan. De A27 Breda-Utrecht. Ook veel vertraging bij Everdingen. Tussen Gorkum en Knoopend Everdingen 14 kilometer file. En de A59 bij Knoopend Zonzeel is weer vrij richting Den Bosch. Dus daar kan je weer doorrijden. Maar de A59 van Oss naar Den Bosch, die is dicht door een nieuw ongeluk. En dit keer met een vrachtwagen. Het zal wel even duren daar. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dankjewel.

Bis Montreal met Schuilen.

Vierdaagse staat voor de deur. En ik heb weer een fantastisch album voor je. Een album van de Eagles. Dat heet Desperado. En een van die fantastische tracks. Ja, het is leuk voor een discjockey om door zo'n intro heen te gieren. Maar dat gaan we in dit geval niet doen. Ik draai hem helemaal. Eagles en Outlaw Man.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilea.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
18: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
17: Wat is dat?
18: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
17: Wie heeft daar nou geen zin in?
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrij vakanties.
20: Het is precies 9:50. Zometeen nog meer aan de slag met natuurlijk het 60 seconden spel en jouw kans op de aan de slagroomtaart. Maar nu eerst Carmen en het nieuws. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. En daar vandaan moeten alle vrijgelaten opvarenden terug naar eigen land. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. En dat gebeurde op een vernederende manier. En ook voor ouders is dat emotioneel.
3: Ik ben echt super trots op mijn dochter dat ze dit doet. Ik heb, nou ja, wat ik al zei, ik ben, sorry, we zijn heel trots op hoe we haar hebben opgevoed. En dat ze doet wat ze doet.
7: Wat dacht u toen u hoorde van uw dochter van, pap, ik ga mee met zo'n vloot? Want de consequenties waren misschien ook wel heel helder.
3: Ja, zeker. Ja, doodeng natuurlijk. Maar ook als iedereen dat denkt, dat is natuurlijk hoe terreur werkt. Dan blijft iedereen weg en dan denkt iedereen, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is te gevaarlijk.
21: Een Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsma nam toen extra veiligheidsmaatregelen. Een Brits radiostation heeft excuses aangeboden omdat tijdens een uitzending per ongeluk koning Charles was doodverklaard. Door een computerfout werd deze melding ingestart.
22: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs. We will now be playing suitable continuous music until further notice.
21: Ja, de baas van Radio Caroline zegt niet alleen sorry tegen de koning, maar ook tegen luisteraars die van deze melding zijn geschrokken. In Velsenbroek in Noord-Holland is een zwaan vader geworden van 3 kuikens nadat het vrouwtje vorige week dood werd gevonden. De levende zwaan, die gewond was, werd samen met 2 eieren naar het Haarlemse Vogelhospitaal gebracht, waar de eieren in een warmtekast lagen.
23: Toen we donderdag hier kwamen, hadden opeens 2 luidpiepende eieren in het warmtekastje liggen. Met ook al de eerste scheurtjes, dus dat was zeer verbazend voor ons. Ja, dat hadden we niet zien aankomen. Hij heeft ook nog een 3e kuiken geadopteerd. Nou, dat is helemaal bijzonder, want eigenlijk doen zwanen dat nooit. Maar de moeilijke rol, zoals echt onder de vleugels nemen en lekker warm tegenaan zitten, ja, daar heeft hij nog wel wat moeite mee. Dat merken we ook al echt aan hem. Dan zien we ook echt zo'n blik in zijn ogen van, jongens, wat moet ik doen? Help! Dit deed zij altijd. Dus ja, we gaan zien wat er gebeurt.
21: En zodra vaderzwaan genoeg is hersteld en de 3 kuikens wat groter zijn, worden ze teruggebracht naar Velsenbroek. Het weer, een zonnige en droge dag. Aan zee wordt het een graadje of 18. In de rest van het land 20 tot 22 graden.
20: Dank je, Carmen. De verkeersinformatie, de files met Erwin de Hart. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Nee, het is wel leuk dat Radio Caroline nog blijkt te bestaan dus.
20: Ja. Zeker, ja.
24: Dat wist ik helemaal niet.
20: Nee, maar dit was wel een blooper.
24: Ja, dat hoort er dan ook weer bij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen staat 10 kilometer file. Door het gat in de weg nu 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en Knoopend Velsen staat het stil over 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A58 Breda Eindhoven, een kwartier vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer file. En de weg is dicht. De A59 Os richting Den Bosch bij Os door een vrachtwagenongeluk. Dat blijft nog wel even zo. Omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
20: Dankjewel. 60 seconden spel komt eraan. Jouw kans op de aan de slagroomtaart. En de highscore staat op naam van Alida. Gisteren 13 punten. En ik geef je een cryptische omschrijving van de eerste plaat. En in het bijzonder de bandnaam. Mag jij raden welke band het is? Een Berlijns stadsdeel en een dansvorm waar tutus en spitsen worden gebruikt. Welke band uit de jaren 80 zoek ik? Dus welke band uit de jaren 80 zoek ik? Laat het weten via de app NPO Luister.
25: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
26: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
25: Ai, de man met de hamer.
26: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
27: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
28: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
29: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
30: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
31: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
32: It's like radio. Alanis Morissette.
0: Jet-set komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
31: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe geeft ruimte.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
14: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: maak stacks over.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Aan de slag.

0: Grappig, de hele app wacht nu op Bart achter de piano. Dat duurt nog even, hij is er maandag gewoon weer, dus dat komt helemaal goed. Supergrass en All Right, daarvoor hoorde je Spandau Ballet en Only When You Leave. Zometeen ook heel belangrijk in het 60 seconden spel. En ook belangrijk, de album Tweedaagse komt eraan. Zondag en maandag Pinksteren, 2 dagen lang de beste albums ooit gemaakt. En zometeen muziek van een fantastisch album van Marillion, Misplaced Childhood. Daar ga ik een liedje van draaien.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.

het Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2... de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Tijmen. Tijmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik hoorde jouw gesprek met Liedeke zojuist van na die 13 punten. High score, dat wordt een makkie, daar ga ik overheen.
1: Nou, dat is niet precies wat ik zei, maar vaak lukt het. Maar dat hoor je toch wel vaker als het dan zover is dat het dan op de een of andere manier niet lukt.
0: Ja, want we hadden dinsdag Hans in de uitzending en die was ook heel zelfverzekerd. Zo van, dat gaat mij wel lukken, appeltje, eitje, piece of cake. Maar bleef hangen bij 9 punten.
1: Ja, hopen dat het niet gebeurt, maar weten doe je het nooit.
0: Zo kan het gaan, zo kan het gaan. Hoe ziet je dag eruit, Tijmen?
1: Ik ben aan het werk, ik ben onderweg. Ik ben momenteel in Arnhem. Ik was van Nijmegen naar Oosterbeek, moet ik om 11 uur zijn. Maar dat gaat wel lukken. Ik dacht, ik moest even wachten op de trein. Dus ik probeer het gewoon aan.
0: Jij doet gewoon even een spelletje, hoppa, tussendoor.
1: Precies.
0: Nou, dan gaan we in elk geval snel beginnen. En dan kom je niet te laat op je werk. Dat is ook wel belangrijk.
1: Jazeker, dankjewel.
0: De eerste vraag, daar gaan we mee beginnen. Dan gaat de klok lopen. Je hebt het al geappt en ik heb de groep ook al gedraaid. Welke band uit de 80's zoek ik?
1: Spandau Ballet.
0: Spandau Ballet is helemaal goed. Dan gaan we. Wat presenteert Robert ten Brink met kerst?
1: All You Need Is Love.
0: Hoeveel cent was een kwartje?
1: 25 cent.
0: Uit welk land komt zangeres Marianne Rosenberg?
1: Duitsland.
0: Wat veranderde Jezus volgens de Bijbel in wijn?
1: Water.
0: Als je 80 km per uur rijdt, hoe lang doe je dan over 20 kilometer?
1: Kwartier.
0: Uit welke boyband komt zanger Harry Styles?
1: One Direction.
0: Welke maand komt daarna september?
1: Oktober.
0: Hoe noem je iemand die geen enkel dierlijk product eet?
1: Veganist.
0: Op welk waddeneiland vindt festival Oerol plaats?
1: Terschelling.
0: Wat is de naam van een planeet en een chocoladereep?
1: Mars.
0: Waar kun je hoog vanaf blazen volgens een gezegde?
1: De toren.
0: Wie was de zanger van Nirvana?
1: Kurt Cobain.
0: Over welk Zeeuws dorpje zingen Bluff en Gijke Arnard?
1: Zoutelanden.
0: Wat hoort er na saus ook nog meer op een frikandel speciaal?
1: Uitjes.
0: Uit welke serie komt Oogjes dicht, Snaveltjes toe?
1: De Fabeltjeskrant.
0: Wat krijgt de kat in het... Dat was hem. Ja. Niks gepast. Volgens mij is het kat in het bakkie.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ik zit even alles door te spitten. Liedeke heeft het gecontroleerd. Tijmen uit Nijmegen, je hebt er 16 goed.
1: Oh, dat is een prima score.
0: 16 goed, dat is een hele goede score. De high score, die kan alleen morgen nog overtroffen worden. Dus dat wordt een hele spannende vrijdag voor je.
1: Ja.
0: Ik spreek je misschien morgen weer.
1: Oké.
0: Fijne dag, Tijmen.
1: Doei.
0: Supergoed, 16 goed. Tijmen uit Nijmegen.

0: Pak nog even je jingle erbij, Carmen, dat jij het goed vindt. Die 3000 euro die moet wel terugverdiend worden natuurlijk. Daar komt ie. Met de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoewel de gemeente Stadskanaal vannacht tientallen asielzoekers heeft opgevangen voor wie geen plaats was in Ter Apel, hebben er alsnog mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum. Zeker 4 mensen sliepen op het veldje voor de poort. Een ramkraak vannacht bij een juwelier in de binnenstad van Zwolle. De daders sloegen vitrines kapot. Of ze iets hebben gestolen, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Ze gingen er vandoor in een auto met een valse kentekenplaat. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Daarnaast lukt het ze maar net om de hoge energierekening of onverwachts hoge kosten voor onderhoud te betalen. Door een topoogst in Europa heeft een bedrijf uit Rilland en Ossendrecht 100.000 kilo's knolselderij over. Als er voor het einde van deze maand geen kopers zijn voor een partij van 400.000 kilo, dan moet de boer de groente over het land uitrijden en vernietigen. De boer hoopt dat zijn knolselderij naar een goed doel kan, zoals de voedselbank, en ook kunnen mensen de knolselderij online bestellen.
0: Goed, gaaf. Ik heb net mijn hele tuin volgezet met die dingen.
2: Echt,
0: krijg je dit bericht? Toch?
1: Heb jij straks ook een overschot misschien?
0: Nou, dat zeker niet. Ik heb jou in de buurt, dus...
1: Ja, dat is waar. Kom maar door.
0: Heb je nog courgettes?
1: Ja, precies. Het weer vandaag, veel zon, ook wat wolkenvelden. Blijft droog, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden.
0: Heerlijk. De verkeersinformatie, Erwin de Hart, the one and only. Waar staan ze?
3: Nou, ze staan bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Geldermals en Knoopend Everdingen. De vertraging is nu een kwartier door dat gat in de weg. Op de A27 wordt omgereden Breda richting Utrecht vanwege dat gat in de weg. Tussen Knoopend Gorkum en Lexmond heb je ook een kwartier vertraging in 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulden en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer file. Door een spoedreparatie is nog steeds de verbindingsweg dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. A59 Os Den Bos tussen Knoopend Paalgraaf en Os is de weg dicht door een vrachtwagenongeluk. Dat duurt waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dank.

Het is de topsong, je hoort hem de hele week op NPO Radio 2. Nieuwe single van Chad Rebel, Changes Coming Around the Bend. Fantastische zanger, instrumentalist, is een tijdje van de radar geweest. Heeft 3 jaar gewacht met nieuw materiaal. En nu de komende maanden heel veel te vinden op diverse podia in het hele land. Echt fijn dat we weer kunnen genieten van de genialiteit van deze man. En morgen om 16:15 in de show, dat is 22:45... bekendmaking van de nieuwe topsong hier bij NPO Radio 2. Hartstikke goed. Zometeen nog muziek van Eric Clapton. We hebben de top 2000 shuffle en deze.

0: Lieve mensen, we gaan zo meteen shuffelen in het volgende uur. De top 2000 shuffle komt eraan.
1: Every day I'm shuffling.
0: En wil je mee shuffelen? Dat kan natuurlijk. 5 fragmenten van liedjes uit de top 2000. En jij mag bepalen welke van die 5 ik zo meteen helemaal draai in de top 2000 shuffle. Laat het weten via NPO Luister. Tijd voor een feestje, muzikaal feestje. Ray and Where Is My Husband?

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
14: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ik heb er zin in, zometeen de top 2000 shuffle. Ik hoop jij ook. Wil je mee shuffelen? Laat het weten via NPO, luister. Maar nu het nieuws van 11 uur, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Ruzie tussen premier Netanyahu en president Trump over Iran. Trump zou de onderhandelingen met Iran nog willen afwachten, terwijl Netanyahu wil doorgaan met de oorlog. Volgens verslaggever Sander van Hoorn in Israël vertrouwen de twee elkaar niet meer.
20: Amerika die zegt deze oorlog begonnen te zijn op basis van foute ideeën van Israël, namelijk dat het allemaal heel snel zou gaan. Dus vanaf Trumps kant is daar het vertrouwen misgelopen en Israël ziet dat Amerika zijn eigen weg gaat en het Israëlisch belang misschien niet altijd voorop heeft. Dus daar zag je dat vertrouwen afnemen en dan zit je op een compleet andere weg.
19: Een recordomzet voor de Amerikaanse chipfabrikant Nvidia. De omzet kwam uit op ruim $81 miljard, zegt verslaggever Aida Brands.
21: Het is echt bizar veel geld. Ik denk als we 5 jaar geleden dit gesprek hadden gevoerd, hadden we gezegd, nou echt ondenkbaar dat een bedrijf zoveel geld kan verdienen. Maar ja, inmiddels is het allemaal wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Nvidia overtreft deze verwachtingen toch elke keer weer. Dus ja, het bedrijf doet het goed.
19: Op de beurs steeg de waarde van de chipmaker naar meer dan $5 biljoen, dat zijn 12 nullen, en die is daarmee het waardevolste bedrijf ter wereld. Bij een juwelier in de binnenstad van Zwolle is vannacht een ramkraak geweest. Volgens deze verslaggever van RTV Oost reden daders met een Toyota Aygo tegen de pui.
0: Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek, want het is nu gewoon een plaatsdelict.
19: En reizigers in Utrecht kunnen langer gebruik maken van compensatieregelingen voor het openbaar vervoer. In Utrecht hebben mensen sinds dit jaar, na een aanbesteding, last van veel uitval en vertragingen. En daarom kwam er een regeling. Die zou tot het einde van de maand duren, maar loopt nu tot half december. Het weer. Veel zon, ook wat wolkenvelden, blijft droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden.
18: Ik zeg korte broeken weer.
19: Heerlijk.
18: Helemaal goed. Verkeersinformatie met Erwin. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, René. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat als vanouds een grenscontrole file tussen Zevenaar en Duitsland. 3 kilometer file, een kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 8 kilometer file. Door een spoedreparatie is één rijstrook dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. A59, Os Den Bosch, tussen Paalgraaf en Os Oost, is de weg nog steeds helemaal dicht. Het blijft dicht tot 3 uur vanmiddag door een serieus ongeluk. Omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2.
18: Dankjewel, tot straks.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
17: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
16: Dus nog meer vakantie voor je geld.
17: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Heb jij ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrij vakanties.
19: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Aan de slag.

0: Marie in Schijndel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Alles lekker vrij vandaag.
0: Ja, kei leuk om mee te doen.
1: Kei leuk om mee te doen.
0: Kei leuk om mee te doen. Femi, je bent groot fan van U2.
1: Ja.
0: Nou staat de hele top 2000 vol met U2. Maar het hoeft niet per se U2 te zijn, toch?
1: Nee. Ik wil eigenlijk gewoon... Het mooiste zou zijn het liedje waarbij het weer past.
0: Oh, en dan hebben we het over een lekkere vrolijke disco of zo?
1: Ja, iets disco of dat.
0: Kan ook U2. De smaak
1: kan
0: is breed.
1: Het kan U2 zijn met Beautiful Day. Maar ja, de kans is natuurlijk heel klein dat die dan weer voorbij komt. Maar het kan ook Coldplay zijn met Sky Full of Stars.
0: Je weet het niet. We gaan het gewoon meemaken. Femi, jij roept aan of uit?
1: Ja.
0: Zullen we beginnen?
1: Ja, is goed.
0: Oké, dit is hem, de eerste.
2: 1789.
0: Oh. Ik hoor en ik voel de twijfel.
1: Ja, maar hij gaat uit.
0: Hij gaat eruit?
1: Ja, vind ik een prachtige stem. Maar niet voor nu.
0: Oké.
2: 359.

0: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oh. Ook lekker zomers, hè, dit?
1: Oh, jongens toch. Want dit vind ik dus bijna de twee mooiste stemmen bij elkaar.
0: Ja, maar wat doe je eraan?
1: Ik mag de rest niet luisteren, hè?
0: Ja, dat mag, maar als je nu zegt ik ga voor deze, dan ga je voor deze.
1: Ik ga voor deze.
0: Je gaat voor deze?
1: Ik ga voor deze.
0: Oké, dus wel die andere drie fragmenten nog, hè?
1: Ja, graag.
0: Oké, luister even, Femi.
2: 1753.
0: Make me smile.
1: Oh.
0: Yep.
1: Oh.
0: Oh, je hebt spijt.
2: 1871. Don't you

0: 1799.
1: Justin Nudoor en Nene Cherry met 7 Seconds, ook mooi.
2: Ah ja, ook mooi, maar ook uitgedaan. Dus dan ben ik toch blij met mijn keuze.
1: Je hebt geen spijt.
2: Alleen, Ming de Veulhak, dat was puur voor mijn moeder geweest. Maar ik vind deze prima.
1: Prima, oké, dan gaan we hem voor je draaien. Sterker nog, je hoort hem al. Evanescence, geniet ervan, Femi, en een fijne dag.
2: Dankjewel.

0: top 2000 shuffle. Evanescence, fragment nummer 2. Bring Me To Life, genoteerd op nummer 359 in de top 2000. 1 minuut over 11:30. Dit is het laatste nieuws, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Joosterschool Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht na een dreiging. Om wat voor dreiging het gaat is niet bekend. De politie doet er nu onderzoek. Bij de school in Amsterdam ging in maart nog een explosief af. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg een trainingskamp verplaatsen. Het zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor het WK. De 6 Nederlandse activisten die met hulpgoederen naar Gaza wilden worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze zaten de afgelopen dagen vast in Israël, waar ze werden geboeid en op hun knieën moesten zitten. De parkeergarage naast het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open. Ruim 2 jaar lang was de garage dicht nadat de hellingbanen volledig waren ingestort. Niemand raakte gewond, maar de sluiting van de garage had wel impact op patiënten en ziekenhuismedewerkers. Vanaf morgen kunnen zij weer dichtbij parkeren. Het weer, veel zon, ook wat wolkenvelden, blijft droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden.
0: Carmen, dankjewel. Geniet van je middag, hè?
1: Gaat lukken.
0: Lekker. Erwin de Hart, met files. Hallo, Erwin.
2: Hallo. Ja, er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. De file is 3 kilometer lang. 5 kilometer op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Vertraging is zo'n 10 minuten door de dichte verbinding. Bij de A1, daar bij Hoevelaken, is 1 rijstrook dicht. Op de A59 Os richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2.
0: Dankjewel, Erwin.

Outkast Town. En gisteren is bekendgemaakt dat hij het gezicht en de stem is van de TT Assen dit jaar. Dat is meer dan een logische combinatie. Als het kon, dan ging hij gewoon naar bed met zijn motor, die Douwe Bob. Afgelopen editie van de opening van de Top 2000 reed hij nog met dat ding het podium op van dat hele event. Hij is daar te zien en te horen tijdens de openingsceremonie. Dat is op zondag 28 juni.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Autotaalglas zit echt overal.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Zometeen Roes en een kaartje leggen met Queen Bee. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubenitski, goedemiddag.
1: Hey Annemieke, goedemiddag. Het Rode Kruis verwacht ook vandaag en de komende dagen hulp te moeten bieden bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de hulporganisatie is er nog geen oplossing voor vanavond.
2: Wij zijn nu op het voorterrein ook weer vandaag aanwezig met een maaltijd, een snack, een drankje, een luisterend oor. We zijn daar met z'n allen om mensen in ieder geval welkom te heten en naar hen te luisteren. En dat is denk ik heel belangrijk. En vervolgens kunnen wij gevraagd worden, zoals gisteren het geval was, om ook op de nachtopvang dan te helpen, de bedden neer te zetten en te zorgen dat dat in goede banen wordt geleid. En dat is onze rol.
1: Het Rode Kruis zegt net zo lang in Ter Apel te blijven als nodig. De politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Gisteren werd hij opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij die had afgegeven, mocht hij weer vertrekken. De mogelijke resten van D'Artagnan werden in maart gevonden in een kerk in Maastricht. Onderzoek moet uitwijzen of het ook echt botten van de musketier zijn. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer bekendgemaakt over een ontuchtzaak tegen een oud profvolleyballer. Die werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn inmiddels ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats, zegt de persofficier.
12: In zijn algemeenheid ging het zo dat hij via socials contact zocht met minderjarigen. En een flink aantal van hen door manipulatie ook wel wist te bewegen tot het versturen van wat uiteindelijk kinderpornografisch materiaal is. En daarbij gaat het om zo'n 150 slachtoffers. En als gezegd, een 60-tal daarvan hebben wij kunnen identificeren.
1: De zaak tegen de oud-profvolleyballer gaat in augustus verder. En nooit eerder bereikten zoveel mensen op één dag de top van Mount Everest vanuit Nepal. Het waren er gisteren 274, het vorige record stond 7 jaar. Eerder gingen er wel eens 354 mensen op één dag naar de top, maar toen kwamen klimmers ook uit China. De Chinese autoriteiten hebben voor dit jaar geen vergunningen afgegeven om de top van de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Het weer, wolken en zon bij maximaal 21 graden. Morgen kan het 25 graden worden. En zondag, maandag en dinsdag nog een stuk warmer en zonnig. Het kan dan ongeveer 30 graden worden.
0: Jij durft. En hoe gaat het op de weg? Robert Vries, vertel.
24: Ook 25 kilometer file dan op de Nederlandse wegen. Nou. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijden met 10 minuten vertraging door de grenscontroles. 20 minuten oponthoud bij Echteld. Als je over de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen rijdt, kom je vanaf Tiel-West in de file. Een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging daar, want er is een rijstrook dicht. En helemaal dicht is de A59 Os-Den Bosch. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Os. Omrijden doe je via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dankjewel.
24: Alsjeblieft.
0: Ja, komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst Lauryn Hill en de White Stripes, maar die derde.
25: 3 is voor jou.
0: Die is voor jou. Ja, de Gouden Strop wordt uitgereikt aan het beste spannende boek van het afgelopen jaar. Altijd slim, in het jaar gepland, zodat je mooi wat boeken kunt aanschaffen voordat de zomermaanden beginnen. Dus ik dacht, een spannende plaat. Maar wat is een spannende plaat? Ja, suspense of een bepaalde sfeer. Een verhaal, dat kan ook.
26: Mooi, ja.
0: Verhalend.
26: Ik wou een woord zeggen, maar dan jinx ik meteen de plaat.
0: Niet doen, nee. Dus. Ja. Ik weet ook niet wat je bedoelt. Ik vind dat leuk. Ik ga het zo meteen vragen. En als je een spannende plaat weet, geef hem door via de app. Ster.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
29: Yes, hij doet het.
30: Ja hoor, dat kan zeker.
28: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
31: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
32: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
3: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Annemiekes, Alens.

0: White Stripes, Seven Nation Army. Maar Jack White, een van die witte strepen, die zit echt nooit stil. Hem volgen op Spotify, dat loont trouwens. Om dezelfde tijd weer iets heel fijns nieuws. En hij staat op het ook fijne festival Best Kept Secret over een paar weken. En die hebben we toch een line-up. Ik ga niet iedereen noemen, maar nou ja, Jack White dus. Gorillaz, Nick Cave en de Bad Seeds. Hallo. Helemaal, hele goedemiddag. Welkom in die A-lunch op 21 mei. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 21 mei 2026. Internationale dag van de culturele diversiteit. En ja, je moet er wel de ruimte voor hebben en nu al in de auto stappen om mee te kunnen doen. Maar het Franse veilinghuis Curial, die veilt een stuk van de originele wenteltrap van de Eiffeltoren. Ja, uit 1889. Wel bijzonder. Het is ook nog fiets naar je werkdag. Ben jij naar je werk gefietst?
1: Ja, dan moet ik 3 uur fietsen of zo.
0: Ik heb eens voor de lol gekeken. 1,5 uur fietsen.
1: Echt?
0: Dat is het best te doen.
1: Oh, dat kan er wel, ja.
0: Ja, maar ik heb het niet gedaan.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, maar misschien ooit eens. En Marijn Tinga, die is nog veel sportiever. Dat is onze plastic soepserver. Die is een paar keer in het programma ook geweest met zijn goede acties. Die sluit zijn 750 kilometer lange windsurf-expeditie af in Rome met bezoek aan de paus.
1: Wauw.
0: Het is nou niet normaal.
1: Echt hulde, hoor.
0: Ja, een mooie toevoeging aan een al groot lijstje van hoogwaardigheidsbekleders. Ze praten over plastic vervuiling, zwerfafval en het promoten van statiegeld op flessen en blikjes. De wandklok die gaat er ook weer uit. We spelen weer wat wijzers en ik heb nog een plaat.
2: 3 is voor jou.
0: Die derde is voor jou. Een spannende boek, dat vertalen we naar een spannende plaat. En er komen leuke dingen binnen. En ja, Rockwell zag ik, Somebody's Watching Me, dank HP. Psycho Killer, die zag ik een paar keer, onder andere Pia. Lullaby van The Cure, die kan natuurlijk ook niet ontbreken. Ik kreeg van Jean deze nog binnen. Uit 74, zegt hij.
1: Oké.
0: Oké, Chicago, inderdaad. Okay. Ja, nou echt heel leuk. Daar moeten we er eigenlijk een keer een ander 13 van gaan maken. Wat dacht je nog van Ghost Town Specials? Komt ook nog binnen. Oh, ik had er net nog één aan. Die wilde ik graag noemen, nou weet ik het niet meer. Tubular Bells natuurlijk. Oh
1: ja. Ik zag nog Price Investigations van Dire Straits. Die hebben we altijd in de top 2000. Dus ze gaan ook altijd onze verstoppen achter kranten en zo.
0: Dat doe ik altijd oogjes knippen in de krant. Ja. Dat is toch origineel. Diane Therapy, even kijken hoor. Ja. Dammit, daar is nou die ene hele goede waarvan ik zei, oh, die kunnen we ook doen. Oh ja, Days of Pearly Spencer.
1: Oh, mooi.
0: Vond ik ook heel mooi. Maar, Roel, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemieke.
0: Deze is ook echt perfect. Welke is het?
3: Dat is Nick Cave en The Bad Seeds, The Red Right Hand.
0: Suspense. Ja, en ook deze Nick staat dus weer op Best Kept Secret. Dat hebben we hem bij deze verklapt. En jij had nog een X-Files link.
3: Nou, ja, nee, hij komt. Ik zit niet te twijfelen of uit een aflevering of uit een film van de X-Files.
0: Nathan heeft het gecheckt, toch?
1: Ja, volgens mij beide zelfs.
0: Oh, kijk.
3: Oh.
1: Hij staat hier op een soundtrack en hij is in een aflevering is hij geweest.
0: Ja.
3: Nou, ik associeer, sorry Nathan, ik associeer dat nummer gelijk met inderdaad suspense en spanning en mysterie.
0: Ja, nou perfect. Nou, Peaky Blinders zullen ook heel veel mensen zeggen. Heb ik nog nooit gezien, maar dit nummer, die kennen we wel. Dankjewel, hè.

0: liggen.
1: Suzanne en Freek halverwege. Zo fijn om te zien dat ze weer een hele volle festivalagenda hebben. Maar eerst nog even hun Gelredome shows. Nou ja, mocht je daar toevallig met de auto naartoe gaan, hou je aan de parkeerregels, want er zijn al honderden boetes uitgedeeld. Als je nu op Suzanne en Freek nieuws googelt, dan krijg je dus alleen maar dat is een ander soort nieuws, ja. Deze, John Lennon, hoor je weinig op de radio. Zonde, want hij is tof. Over het afsluiten van een periode van wantrouwen en achterdocht en opnieuw beginnen. Wel een heel morbide feit, als je hem aankan. Werd uitgebracht op de dag dat Mark Chapman het pistool kocht waar die John een paar maanden later mee zou doodschieten. Oké, just like starting over. Our life.

0: John Lennon. Just Like Starting Over op NPO Radio 2. Waar?
1: Per keer.
0: Ja, waar ook files staan. Ja, dat kan ook niets aan doen. Robert Vries, nee. heb je heel veel slecht nieuws of valt het mee?
2: Nou, het valt wel mee. Her en der wat vertraging. Waar je het ook verwacht, aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijden met 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar begint de file bij knooppunt Ouddijk. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken, spoedreparatie. 6 kilometer file, kwartiertje vertraging, 1 rijstrook is dicht. En de A59 is helemaal dicht vanuit Os naar Den Bosch na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. We zijn bezig met bergen en dat gaat tot 3 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dank u wel. En daar is Jury voor het NOS Nieuws van 12:30.
3: Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen te bestrijden. Het gaat om Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij rampen. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben enkele asielzoekers in Ter Apel afgelopen nacht toch buiten moeten slapen. Het ging om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. Die peuken zijn in 4 dagen tijd rondom dat ziekenhuis verzameld. Het ziekenhuis hoopt rokers op die manier af te schrikken. En een politiebureau in Lelystad is ontruimd omdat iemand een mogelijk explosief heeft gevonden en dat op het bureau heeft afgeleverd. Het mogelijke explosief wordt nu onderzocht.
4: Weer.
3: Periode met zon, het wordt maximaal 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig, mogelijk 27 graden. En de dagen daarna hogere temperaturen.
0: Mm-hmm. Dankjewel, Jury. Zeg, misschien leuk om even in te komen voor de album Tweedaagse van komend weekend. Dus een fijne albumtrack, ik heb er plek voor. Of eentje die je gewoon al heel lang niet hebt gehoord, ik heb er plek voor. Of ben je zeer onlangs bij een heel tof optreden geweest, denk je, nou, daar wil ik nog wat van terug horen. Je raadt het.

0: Cynic, shoot.
1: Je moet niet sollen met Beyoncé, hoor. De man die harddisks met nog niet uitgebrachte muziek van haar heeft gejat, gaat 2 jaar de bak in. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal uitgekomen. Die heeft overal mensen rondlopen. Amy McDonald, ik weet niet of je net geluncht hebt, maar als je dit allemaal kunt meezingen, mag je je daarna belonen met iets met calorieën, want dan heb je het allemaal weggezongen. This is the life. Succes.

0: toch hoeveel appjes je binnenkrijgt van mensen die zeggen... ja hoor, dit kan ik helemaal meezingen.
1: Knap. Annemiekes A-lunch.
0: Amy McDonald, This is the Life. Nou, veel platen komen er binnen van mensen, van platen die ze lang niet hebben gehoord. Gert bijvoorbeeld, die was erg fan van Florence and the Machine live. Had haar nog nooit eerder gezien en daar wilde hij graag wat van horen. Een paar jaar geleden, zegt Emiel, de staat. Dus daar wil ik ook wel eens een keer wat van horen. Maar deze, en dit is zo'n... Nathan,
2: ja.
0: Is het zo'n dag?
2: Het is zo'n dag.
0: Zo leuk, ik vind het knap hoe je ermee omgaat.
2: Degene die je peurt te bereiken heeft voicemail uitstaan. Dat heb ik nu al 5 keer gehoord.
0: Oké. Okay. Nou, deze appte, die was wat recenter bij een haar worden fantastisch optreden. Zij was gisteren bij Fatal Flowers.
2: Oh, te gek.
0: Het was één grote bak heerlijke herinnering, zegt ze. Bij dit nummer, wat ik ga draaien, wat ik heel graag dan van haar wil horen hoe dat was. Maar ik weet het, want ik was er zelf ook. Dus ik kan het ook al zelf doen. Rock'n'Roll Star was met fantastische beelden ook.
2: Okay,
0: achter de band op het podium. Dus echt magisch, zegt ze. En deze hoor je nooit. Nou, zou je hem hebben? Ze gaan op tour, hè? Fatal Flowers. Rock'n'Roll Star.

0: Er melden zich meer fans in de app. Leuk, Fatal Flowers, Rock'n'Roll Star. We gaan het weer doen.
1: Wat wijzers.
0: Ja, ik heb er nu al zin in. We hebben wel wat. We hebben het zwaar met de quiz. Ja. Ja. Het is heel lastig om de perfecte vragen te stellen bij deze artiest of band.
2: Ja.
0: En nu moet ik ook over ophouden, want voor je het weet flap ik het eruit. Gaan we niet doen. Wat moet je doen? Nou ja, ik heb dus een band of artiest verstopt en die moet je raden. En ik geef je zo meteen een hoop vragen. En die antwoorden zijn directe of indirecte verwijzingen naar die artiest of band. Dus je zou op zich, als je alle vragen goed hebt, zou je moeten kunnen associëren. En dan heb je de artiest of band te pakken. Wil je meedoen, dan ga je op voor de klok. En dat is een prachtig exemplaar.
2: Zeker.
0: In oranje en blauw uitgevoerd.
2: Maar jij had deze week hebben we hem weggegeven. En we hebben ook een foto gekregen van Mark met een C. Die hem had ontvangen. Dus ik was er heel blij mee.
0: Dat was echt leuk. Ja, en je kan hem overal ophangen. We hebben mensen die hem zelfs in de badkamer hebben hangen.
2: Ja, of in de mancave.
0: Vochtbestendig. In de mancave. Of zoals Nathan. Heel onhandig in zijn schuur.
2: Ja, hij hangt daar perfect. Want hij hangt naast mijn werkbank en mijn bierkoelkast.
0: Alright. All you need.
2: Dat komt niet vaak.
0: Nee, nou wil je hem winnen de klok, dat kan dan. Dan moet je even een selectievraag goed beantwoorden. En hier zou je hem hebben. Als je het hebt over de jaartelling voor Christus, welke afkorting komt er dan bij te staan in het Engels? Aha. Dat weet je. En als je niet weet, mag je googlen, kan mij het schelen. Als je een mail doet, dan stuur je hem eventjes door dat antwoord in de app. En wie weet, voor de rest kun je overal en altijd meedoen, hè. Gewoon lekker naar de radio schreeuwen. Vanuit je kantoortuin.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
4: Lekker!
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Zometeen al die wijzers, maar ook een aap en een ster. Ach, waarom ook niet. En het NOS Nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski, goedemiddag.
2: Goedemiddag Annemieke. Rond deze tijd begint de uitspraak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ze zal horen of ze schuldig is aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky zou informatie van en naar hem hebben doorgespeeld, zegt verslaggever Lidwien Gevers.
3: Bijna niemand gelooft dat Ines Wesky uit vrije wil berichten van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld aan de buitenwereld. Ook het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat ze onder druk is gezet. Maar hoe de vork precies in de steel zit is onbekend gebleven, want Ines Wesky heeft tijdens het proces geen openheid van zaken gegeven.
2: Wesky zegt dat ze vanwege haar geheimhoudingsplicht geen uitspraken kan doen over haar communicatie met Taghi. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt van ruim $80 miljard. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. Het is nog niet duidelijk wat de buiten is van een ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Afgelopen nacht reden de daders met een Toyota Aygo tegen de pui, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
4: Het opvallende is ook wel dat daar voor of daarachter in ieder geval een grote boom staat. Dus er was ook niet een hele lange ruimte om, nou ja, vaart te maken met die auto. Dus zelfs met dat kleine autootje op best wel een kleine afstand is het gelukt om die pui eruit te rijden.
2: Daarna lukte het de ramkrakers om de vitrines in te slaan. Er is nog niemand opgepakt. En vrouwen verdienen in ons land nog altijd minder dan mannen voor hetzelfde werk. Als het aan het kabinet ligt, komt er volgend jaar een nieuwe wet waardoor deze loonkloof wordt gedicht. Minister Vuilbrief wil dat bedrijven openheid van zaken geven.
5: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En dit maakt natuurlijk dat er gewoon in bedrijven zelf een discussie op gang komt als iemand onderbetaald gaat.
2: Als het gaat om gelijke betaling, bungelt Nederland in Europa bijna onderaan het lijstje. Het weer, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig, mogelijk 27 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer.
1: Ja, nu al zin in. Dankjewel. Over dan naar Robert Vries. Ben jij van het warme weer, Robert? Of zit je liever gelijk je achternaam onder een dekentje? Nee?
6: Ik heb een hangmat standaard besteld. Ik hoop dat die morgen komt.
1: We helpen je hopen. Hou ons op de hoogte, alsjeblieft.
6: Ja, ga ik doen.
1: Ja, vind ik leuk. Kom maar.
6: Ja. 35 kilometer file in het land. 10 minuutjes vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijden langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk met 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam is de rechte rijstrook dicht bij knooppunt Raasdorp. Zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. In het midden van het land A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Hoevelaken een spoedreparatie. 10 minuten oponthoud doordat er 1 rijstrook dicht is. Helemaal dicht. Tot 3 uur vanmiddag is de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Dat is voor bergingswerkzaamheden. Tot die tijd omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
1: Dank u wel, Robert Vries. Ja, ze noemden het eerst. Veel nummers hebben eerst een soort werktitel. Festival Riff, omdat het zo lekker leek gemaakt voor een groot podium. En op tour geschreven, dus ze zaten al een beetje in de sfeer. Simple Minds, New Gold Dream zometeen. En al die tachtigjes, maar die denk je er maar even bij. Ster.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens-winkels.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
25: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Annemiekes, Alen.

0: Avril Lavigne, Complicated. Ze schijnt zelf ook wel een beetje pittig moeilijk te zijn. In ieder geval voor zichzelf dan. Ze heeft een nieuw album uit met de titel Love Sucks. Met een X. Nou ja, dan weet je het
1: weer
0: wel.
1: Weer wat wijzers.
0: Dan weet je het wel meteen een beetje. Maar ze gaat ook weer toeren in Amerika. In grote, grote stadions met andere vrienden uit haar glorietijd. Daarvoor nog Simple Minds, New Gold Dream. En dan 81, 82, 83, 84 natuurlijk. We gaan het weer spelen, weer wat wijzers. Ik vind het altijd leuk, altijd spannend. Je weet niet waar het naartoe gaat. En weet wel, je kunt overal meespelen. En stel nou dat Bianca... Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Stel nou, hè. Stel nou dat Bianca het niet weet. Dan kun je het goede antwoord proberen door te appen. En dan kun je alsnog winnen. Maar het is erg negatief om op die manier te beginnen, toch, Bianca?
2: Ja, nee, tuurlijk gaan we dat gewoon raden.
0: Ja, ik ga ervan uit dat jij het gewoon gaat raden, inderdaad. Selectievraag had je in ieder geval al goed. Voor Christus, maar dan in het Engels twee letters. Wat zocht ik?
2: BC.
0: Ja, BC, BC, inderdaad. En jij appte, dat komt mooi uit, want het zijn mijn initialen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus jij hebt dat vaker moeten uitleggen.
2: Ja, nee, ik zeg altijd before en dan mijn achternaam. Dat komt precies overheen.
0: Ja. Ja, precies, helemaal goed. Hey, ik vraag altijd aan de kandidaat die ik aan de lijn heb... of ik het breed sticker op je kan plakken. Wat vind je leuk qua muziek?
2: Nou, eigenlijk heb ik maar één grote liefde. Dat is Bruce Springsteen.
0: Oké.
2: Maar daarna gewoon jaren 70, 80, rock.
0: Ik doe het gewoon omdat ik het wil. Hier, daar heb je de breed sticker. Maar ik wil iets meer weten over Bruce Springsteen als je grootste liefde. Weet Bruce dat zelf ook?
2: Ik heb hem heel vaak gemaild, maar ik heb nog niet gereageerd.
0: Ben je er ook zo in die in het publiek staat met een bord van... Hi Bruce, it's me?
2: Nee. Nee, heb ik niet gedaan, maar wellicht de volgende keer.
0: Ja, zou ik zeker doen. Het is een aardige man en hij vindt het leuk om fans in het publiek te zien. Dus wel vaak gezien?
2: 3 keer tot nu toe.
0: Ja. Oké, kijk. Nou, misschien is het wel Bruce Springsteen, Bianca. Je weet het niet.
2: Wie weet. Ja.
0: Ik ga die vraag op je losgooien. Laat even weten wat je denkt als antwoord. En misschien raad je het dan ook wel. Onthoud wel, die BC die is dus al een aanwijzing. Hè? Ik heb een fragment uit Kinderen voor Kinderen. En ja, wat zoek ik? Nou, wat zoek ik?
2: Ik heb geen idee.
0: Daar was ik al bang voor. Ja, als je dat gemist hebt, dan weet je het niet. Oh, bleh. Ik kan daar ook niet echt een tip voor geven. Dus we gaan gewoon naar vraag 2. Wat is de Union Jack?
2: Dat is de vlag van Groot-Brittannië.
0: Pam, die heb je. En dan heb ik vraag 3 ook nog. In een kersbrood of stol, er zit vaak zo'n kern. Zo'n zoet rondje eigenlijk. Iets met amandel. Ja, dat is ook goed. Dan heb je 3 van de 4 goed. BC. Nou ja, in iets. De vlag van het Verenigd Koninkrijk. En spijs. Heb je nu al enig idee welke band of artiest ik zoek?
2: Iets met Spice Girls?
0: Nou. Ik ben er heel blij mee, weet je dat? Ja. Meidengroep,
2: ja. Engeland. Spice. Ja, ja. Ja.
0: We hebben een BC, we hebben Mel C en Mel B. Dus ja, dat was die B en die C. En ik zag al heel veel andere ideeën in de app langskomen. Maar dat zochten we. De meidengroep natuurlijk. Ja, de Union Jack, dat was het jurkje van Gary.
2: Ja.
0: In Wannabe. En daar Spice. Heel flauw, maar wel goed.

Dit is Boston, More Than a Feeling. Van Boston ben je in 3,5 uur met de trein in New York. En daar woont Michael Stipe dan, tenminste, het grootste deel van het jaar. Want je kunt hem ook tegen het lijf lopen in Berlijn. Hij heeft een nieuw nummer gemaakt voor de serie Rooster. En we kijken ook al heel erg uit naar zijn eerste, klinkt gek hè, solo-album. Of deze daarop komt, dat weet ik dan weer niet. Maar dat hebben we er maar alvast. Ik vind hem erg tof. Nieuwe Michael Stipe en Andrew Watts doet mee. I Played the Fool, NPO Radio 2.

0: Michael Stipe. En play the fool op NPO Radio 2. Waar?
1: Per keer.
0: Ja, toch ook weer files te melden zijn. Robert Vries, ja. Vertel waar.
2: Op de A12, Annemieke, vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk, 2 kilometer tot aan de grens. Met 10 minuten vertraging door de controles. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Die staat bij Noorderloos. 8 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen doe je er 20 minuten langer over. 10 minuten vertraging door een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is 1 rijstrook dicht. Helemaal dicht is nog steeds tot 3 uur vanmiddag de A59 vanuit Ossen naar Den Bosch voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. Tot die tijd omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dank u wel. Over naar Jori voor het NOS Nieuws van 1:30 alweer.
3: Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente. Volgens de gemeente kijkt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet hoeft te verdwijnen. In Fes, in Marokko, zijn 7 mensen om het leven gekomen toen een gebouw instortte. Het gebeurde afgelopen nacht. Hoe het gebouw kon instorten is nog niet bekend. En door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land hun trainingskamp verplaatsen. Ze wijken uit naar België.
0: Oké. Weer.
3: Het weer dan. Ja, veel zon, ook wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Morgen meer zon, droog en maximaal 26 graden.
0: Nice, like. Heb jij nog 1 berichtje voor ons? Want dan kunnen wij een goede kop gaan verzinnen.
3: Jazeker. Een Brits radiostation heeft excuses aangeboden, want ze hebben koning Charles per ongeluk doodverklaard. Ze zeggen dat het kwam door een storing in de computer. Helemaal zeker weten, dat weten we natuurlijk niet. Er werd een melding ingestart waarin werd gezegd dat koning Charles was overleden. En dat klonk zo.
4: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. We will now be playing suitable continuous music until further notice.
0: Oh, dat is gruwelijk.
3: Echt vreselijk.
0: Het is ook een beetje omdat wij in dit vak zitten, dat als je zo'n fout maakt, dat is zo erg.
3: Ja, dat is gewoon einde. De baas van Radio Caroline zegt niet alleen sorry tegen de koning, maar ook tegen alle luisteraars die van de melding zijn geschrokken.
0: Ja, het heeft wel echt wel wat veroorzaakt dit. Je
3: krijgt ook gewoon warm van als je het hoort.
0: Het is een plaatsvervallende. Heeft Charles zelf ook gereageerd?
3: Nee, volgens mij niet. Hij was gisteren in Noord-Ierland op bezoek. Dat ging ook niet helemaal vlekkeloos. Ja.
0: Oh, ja. Oh ja, hij werd ondergeschreven door een mail. Ja. Toen was hij wel echt even King Charles de Turt. Die moet ik dan toch, die kan niet laten liggen. Ach, arme man. Ja, hebben wij een kop erbij, Jury?
3: Ja, voor die zender was dit wel het worst case scenario.
0: Oef. Ja, alles is nu pijnlijk gewoon. Maar hij is heel goed. Nathan?
5: Ik bleef een beetje hangen op die computer. Het was een gevalletje copy passed away.
0: Oh,
3: mooi. Ja,
0: toch? Het zal maar diegene zijn die dat erin sleept, zoals het dan heet.
5: Ik dat je zweet. Eventjes.
0: Nog steeds?
5: Ja, nog steeds, ja.
0: Nou, ik kan niks verder bedenken dan een goede kop met de grote oren.
5: Zo

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Ja, luister, op Purple Rain staat meer dan Purple Rain. Deze bijvoorbeeld, Baby I'm a Star. Komend weekend, Pinksterweekend, hebben we de album Tweedaagse. En dan hoor je één plaat van een album waarvan je denkt, ja, dit kent iedereen inderdaad. En een hele fijne albumtrack. Dus dan moet je maar even lekker gaan luisteren. Wij zijn er overigens niet.
1: Nee.
0: Nee, we hebben altijd de album Tweedaagse gedaan. Want dan had men besloten, nee, een maandag is gewoon een doordeweekse maandag.
1: Dus dan moesten wij gewoon werken.
0: Ja, en dat vonden we ook leuk hoor, want het is leuk. En toen wij nog in het weekend werkten, zeiden ze, nee. Tweede Pinksterdag is natuurlijk gewoon een weekenddag. Ze hebben de afgelopen 10 jaar...
1: We moesten altijd werken, ja.
0: En nu wordt het eerst niet. Ik denk dat ik toch maar kom, want dat is al fout zijn gegaan.
1: Ja, puur Pavlov.
0: Ja, nou ja, goed. Dat dus, zondag en maandag aanstaande hebben wij een goede kop. Nou ja, echt een gênante kop, zeg. Man, van Jury, Radio Caroline in de UK. Die hebben per ongeluk de koning doodverklaard. De geit op door de grond. Oei. Nee, de koning is dus niet dood, hè. Of misschien inmiddels wel, maar dan heb ik even wat gemist. Maar ik denk het niet. Dat het is naar. Ze hebben excuses moeten maken en je zou kunnen zeggen zand erover, maar dat vind ik toch wat cru. In dit geval. Jij hebt ook als iemand dood verklaard, hè?
1: Ja, een van de, hoe heet ze ook weer?
0: Chris Cross.
1: Chris Cross, inderdaad, ja.
0: Niet de nieuwe Chris Cross, maar de oude Chris.
1: Ja, die twee
0: dudes met omgekeerde kleren.
1: Ja, ik zat gewoon iets te lezen live op de radio.
0: Maar
1: wat
0: de ene was toch wel overleden. Zie je, daar gaan we weer.
1: Heb ik de verkeerde dood verklaard weer? Ja, precies.
0: Ik heb wel eens een keer iemand gewoon levend gelaten. Terwijl dat niet zo was.
1: Oh ja, dat is ook gênant.
0: Dat is ook heel gênant. Maar goed, als je het niet zeker weet, gewoon niet zeggen. Dat is een beetje de truc. Lars, die zegt, King Charles heeft een bijna doodverklaring. Vind ik mooi.
1: Heel mooi.
0: En Kim en Johan, die zeggen, Brits radiostation maakt een royale fout. Nou ja, als je nog een goede kop hebt, kom maar door, want je hebt nog 2 platen de tijd.

0: zien. Iedereen is van de wereld. Daarvoor nog Davina Michel met de platte champagne.
1: Goeie kop.
0: Ja, en een heleboel goede kop-inzendingen bij een bericht van Jury in het nieuws over Radio Caroline in de UK. Die hebben per ongeluk koning Charles doodverklaard. Dat is een officiële melding was dat. We hebben hem allemaal gehoord. Wij gingen door de grond, plaatsvervangende gêne. Ja, want dat zou ons ook kunnen gebeuren. Dat we iets verkeerds laten horen.
2: Ja, nou ja, je weet hoe het voelt als je het hoort. Oh. Ja.
0: Ja. Maar goed, dat is gebeurd. Ja. Maar kunnen we er een kop bij verzinnen? Dat is de vraag. Zeker wel. Gerjan die zegt, Radio Caroline maakt king-size blunder.
2: Ja, mooi.
0: Kan niet anders zeggen dat het waar is. Harry, ja, ik vond hem vrij hard.
2: Ja.
0: En jij moest heel hard lachen.
2: Ik moest heel erg hard om lachen, ja.
0: Ja, Harry zegt, toch geen vorst in de grond dit weekend. Zie, daar gaat hij weer. Vindt hij leuk? Nou, Harry, goed gedaan. Peter die zegt een fout bericht over leden van de koninklijke familie.
2: Overleden
0: oh, van de.
2: Mooi.
0: Nice. En Ernst-Jan en René die hebben het over koninklijk nieuws.
2: Zeg. Dat vind je wel kunnen.
0: Dat vind ik wel kunnen, ja. Arjen zegt deze fout spant de kroon.
2: Mooi.
0: Heel netjes.
2: Keurig.
0: En Pier, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, kom erop met je kop.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo. Radiozender wil oor en wederoor. Nou, per ongeluk doodverklaren koning Charles.
0: Heel goed. Oor en wederoor. Na per ongeluk doodverklaren King Charles. Helemaal goed. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de Eregalerij der Goede Koppen.

0: is NPO Radio 2.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrg.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
2: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: minuten over twee. Radio 2 met het laatste nieuws natuurlijk van de NOS. Hier is Yuri Soumelitsky. Goedemiddag.
20: Hey Paul, goedemiddag. De burgemeester van Stadskanaal roept andere gemeentes op om Ter Apel te hulp te schieten. De gemeente Stadskanaal ving vannacht een aantal asielzoekers op om de druk op Ter Apel te verlichten. Maar volgens een verslaggever van RTV Noord heeft de burgemeester gezegd dat dat eenmalig was.
21: Hij heeft dat vandaag ook nog eens een keer benadrukt. Er zijn toch meer dan 300 andere gemeentes. Kunnen zij niet een beetje ruimte maken? Dat is eigenlijk zijn verhaal. Maar zoals het er nu naar uitziet, zegt hij van, we hebben één keer de helpende hand geboden en dat gaan we eigenlijk niet weer doen.
20: De politie heeft 20 aangiftes binnengekregen tegen Kamerlid Gidi Markushauer. Vorige week zei hij dat Palestijnse asielzoekers bij de grens met geweld tegengehouden moeten worden. De verwachting is dat het aantal aangiftes de komende tijd oploopt. Op basis van de aangiftes zal het Openbaar Ministerie gaan kijken of Markushauer strafbare dingen heeft gezegd en of er genoeg bewijs is voor een onderzoek. Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman stopte na het EK van 2 jaar geleden als international, maar keert nu dus terug. Neuer stond al onder de lat bij Duitsland tijdens de WK's van de afgelopen 16 jaar. En in Limburg hebben 17 veteranen het draaginsigne voor oorlogsslachtoffers gekregen. Het gaat om militairen die op missie zijn geweest in Bosnië en Afghanistan en gewond zijn geraakt. Sommige wonden genezen pas na tientallen jaren en sommige nooit.
22: Ik heb PTSS overgehouden aan mijn uitzendingen naar Afghanistan. Ja, en dat heeft dusdanig gevolgen dat ons gezin uit elkaar gevallen is daardoor.
23: Eindelijk is het respect en de waardering is er gekomen vanuit het ministerie. Ja, dat Defensie heeft gezegd, ja, wij zijn hier abuis geweest. Wij hadden dat jaren eerder moeten onderkennen.
22: Die erkenning die je erbij krijgt, creëert ook dat je daardoor er mag zijn wie je bent en dat je leven daardoor anders inricht.
20: Een draaginsigne voor oorlogsslachtoffers is een nieuwe onderscheiding. Daarvoor is jarenlang gelobbyd in Den Haag. Het weer, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig en dan kan het 27 graden worden.
19: Oh.
20: De dagen daarna wordt het nog warmer. Het is eigenlijk wel lekker weer om te gaan kamperen.
19: Dat denk ik ook, het is heerlijk weer, ja.
20: Ga je nog?
19: Ik ga wel even, denk ik, ja. Ik ga het hele weekend barbecuen.
20: Oh,
19: ja, lekker buiten leven.
20: Ontbijt. Je kan ook gewoon ontbijt barbecuen.
19: Zeker. Ik heb zo'n hele grote pan, weet je wel. En dan een eitje erin en zo. En dan,
20: oh, lekker, joh.
19: Ja. Mm. En gewoon niet schoonmaken het hele weekend ook. Gewoon alleen maar lekker echt campinggevoel, weet je wel.
20: Back to basics.
19: Hey Robert, hoe is het op de weg?
24: Nou, het begint te drukker te worden, Paul. 40 kilometer file staat er in totaal. Ja, aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer 2 kilometer file en een kwartiertje vertraging door de controles. Het is druk op de A27, half vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos, 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. Verderop op de A27 richting Breda, een kapotte auto bij knooppunt Hooipolder. Daar is de rechterrijstrook dicht, momenteel 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En de spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort veroorzaakt 5 kilometer file bij Hoevelaken, 10 minuten vertraging doordat er 1 rijstrook dicht is.
19: Je begint nou steeds wel over het kamperen. Juli. Heb jij ook gewoon een beetje zin om te gaan eigenlijk?
20: Ja, het begint wel een beetje te kriebelen, ja. Zo, hè? Met deze temperaturen vind ik dat wel prima.
19: Ja, we pakken de tent erbij en misschien is er nog wel een plekje vrij.
20: Ik ga erover nadenken.
19: Ja, ja.
20: Een week.
19: Een week over nadenken.
25: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
29: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment.
0: moment om te boeken.
1: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
0: Dus nog meer vakantie voor je geld.
1: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch, ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
11: Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

ken jij ze al. Another. Met 45 Ultra en Talk to You. De jongens zijn al een tijdje bezig, zijn inmiddels 27. Zijn begonnen op hun 17e. Rijkelijk laat trouwens. Echt laat voor DJ's. Martin Garrix was 17 toen hij zijn eerste hit scoorde. Dus het zijn een beetje laatbloeiers, deze jongens van Another. Maar hey, leuke plaat hoor. Daar niet van. Ook nog Nirvana in Lithium. Deze plaat van David Bowie is misschien wel een van zijn allerberoemdste. Ground control to Major Tom. En nou is het in de muziek niet heel bepaald gebruikelijk dat er een opvolger komt. Niet zoals bij films, maar hij deed dat wel. Een opvolger van Space Oddity werd Ashes to Ashes. En als je goed luistert, dan hoor je hem praten over Major Tom. En over de ground control. Luister maar.

ongekroonde koningin van de Zero's. Ze had zoveel succes, zoveel leuke liedjes. En afgelopen jaar was ze weer even terug, maar ook snel weer weg. Ze ging weer optreden, maar er was veel kritiek. Fatshaming over hoe ze er nu uitziet. En Nelly dacht, dag, ik ga leuke dingen doen in mijn leven. Ik heb hier geen zin in. Ze is ontzettend trots en blij om moeder te zijn. En stort zich weer helemaal op haar persoonlijke leven. Ik voel daar wel wat voor. Ik snap dat ook. David Bowie ervoor, Ashes to Ashes. Dan is het de hoogste tijd voor een nieuwe plaat. En meer weet ik niet. Ik kan niet zeggen of er een tour aankomt, of er een nieuw album aankomt. Het wil je natuurlijk allemaal weten, maar dat weet ik allemaal niet. Het gaat over de nieuwe single van Nothing But Thieves. Als je deze zomer wil zien, moet je naar Duitsland, want daar zijn ze sowieso. En anders is het moment gewoon daar om je radio heel hard te zetten. Voor Evolution.

waar ik Melanie heel blij mee maak. Oep, oep, stuurt. En even kijken, Judith is ook heel erg blij met deze plaat. Zometeen hoor je het nieuws, maar

van Roland. Maar meer luisteraars voelden hem ook niet aankomen. Maar het was natuurlijk wel een hele fijne plaat. Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes. Terwijl je in de film natuurlijk Patrick Swayze en Jennifer Grey de lift ziet doen. Die bijzondere move, die bijzondere dans. Strakjes in dit programma. Heb ik je hulp nodig? Want ik ga het zelf niet vullen, die 10 minuten muziek. Dat moet jij doen, dat mag jij doen. Wat is jouw smaak? Welke plaat wil je graag horen? Laat het van je horen en stuur me een bericht. Kan via de app, de NPO Luisterapp. Dit weerbericht moet je even niet serieus nemen.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van.

0: anders doet. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Lotte was here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het is 3 uur net geweest hoor. Je luistert naar Radio 2 en NOS Journaal krijg je natuurlijk nu. Hier is Jori Stubenitski.
2: Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig aan het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi in de gevangenis. Dat heeft de rechter bepaald. De zaak had grote gevolgen voor haar carrière en mentale en fysieke gezondheid. En daarom hoeft Wesky niet de gevangenis in.
3: En de rechtbank oordeelt dan ook dat gelet op al deze feiten en omstandigheden geen reëel strafdoel meer gediend wordt met een straf die inhoudt dat de verdachte weer terug naar de gevangenis moet. Om die reden zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, gelijk aan de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht. Dat betekent dus ook dat de verdachte niet meer terug hoeft.
2: Het Openbaar Ministerie en Wesky kunnen allebei nog in hoger beroep. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen om het leven gekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte afgelopen nacht in. Onder het puin zoeken mensen nu nog naar overlevenden. De handgranaat die vanochtend naar een politiebureau in Lelystad werd gebracht is gevonden bij een kringloopwinkel. De politie zegt dat degene die hem binnenbracht ter goeder trouw heeft gehandeld, maar de granaat beter had kunnen laten liggen en de politie had kunnen bellen. En de Limburgse archeoloog Wim Dijkman is weer vrijgelaten. Gisteren werd hij opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Hij wilde ze niet teruggeven omdat hij vindt dat hij niet genoeg erkenning kreeg. Zijn vondst in maart in de kerk van Wolder was wereldnieuws. Dijkman heeft al jaren een fascinatie voor D'Artagnan.
4: Ik was op een congres in Parijs en daar ontmoette ik Odile Bordas. Odile Bordas is de biografe van D'Artagnan. En zij vroeg me, gods, waar kom je vandaan? Ik zeg, ik kom uit Maastricht. Oh, interessant, zei ze toen. En wat doe je voor beroep? Nou, ik ben archeoloog. Jij moet hem vinden.
2: Ja, dat deed hij dus misschien wel, maar die bodemresten zijn eigendom van de gemeente Maastricht. In Duitsland wordt DNA-onderzoek gedaan om te kijken of het echt resten zijn van D'Artagnan. Het weer, wolken en zon bij 23 graden. Morgen kan het 26 graden worden en krijgen we meer zon.
1: Dankjewel, Jori. Op de weg, Robert, wat zie jij daar gebeuren?
5: Nou, dat we heel langzaam naar het begin van de avondspits toe kruipen. Zo'n 100 kilometer file nu op de Nederlandse wegen. 3 plaatsen waar je echt wat vertraging hebt. A2, Utrecht-Den Bosch, bij Alfred Everdingen weer het slechte wegdek. Dat houdt daar de rechterrijstrook dicht. Ondertussen 11 kilometer file vanaf Utrecht met ruim 20 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 als je vanuit Antwerpen naar Rotterdam rijdt. Want bij Bergen-op-Zoom staat 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Die staat daar op de rechterrijstrook. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort file rijden tussen Nijkerk en Hoevelaken over 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Er is 1 rijstrook dicht.
1: Oké, Robert, even kort.
5: Ja?
1: Beste James Bond film ooit?
5: Nee, ik zit helemaal niet zo in de James Bond films. Jury? Maar die ene met waar Adele de soundtrack van
6: Skyfall.
5: Van
6: oh, ja, die is heel vet. Maar qua nostalgie, GoldenEye.
1: Oh!
5: Toch?
6: Oh.
1: En die zou ik ook zeggen.
5: Oh, dan ga ik die nog eens kijken.
1: Ja. Maar die hoor je niet zometeen.

0: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandse Kluis.nl.

0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-dagen.

0: De nieuwste van Snelle heet Laat het licht aan. Volgende week dan komt hij met zijn hele plaat uit. Die heet Binnenspiegel. Gaat ook weer op clubtour. Ik zag hem afgelopen zondag bij Suzanne en Freek. Dat deed hij ook in de Ziggo Dome. En nu wederom. Hij mag een eigen liedje zingen. Smor verliefd. En doet natuurlijk een duet ook met Suzanne en Freek. De overkant. Groot succes natuurlijk. En hij had, ja, we kunnen het even over kleding hebben. Is dat, hij had een korte broek aan. Snelle. Maar die was zo wijd dat het gewoon een rokje leek. Een soort Schotse rok. Ik vond het wel cool eigenlijk. Dus nu wil ik weten waar hij dat koopt. Ik vraag dit voor een vriendin. Nee, geintje. Ik vond het echt vet. Richard?
1: Ja?
0: Het is niet de eerste keer dat je in uitzending bent.
1: Nee, klopt.
0: En als jij zo doorgaat, klopt. Ook niet de laatste.
1: Ja, ik blijf het proberen, Paul. Dit is zo'n lekker nummer.
0: Je hebt vorige keer al een bijzondere plaat aangevraagd. En je vraagt gewoon nog een keer die plaat aan.
1: Ja, het is gewoon zo'n bijzonder nummer. En ik snap het ook niet dat hij nooit is uitgebracht. Het is geweldig.
0: Vertel eens.
1: En niet Coldplay-achtig.
0: Nee, het is wel Coldplay.
1: Ja, het is wel Coldplay, maar je zou het niet denken. Maar het is, als je die beat hoort, ja, dan krijg je kippenvel. Dus echt fantastisch.
0: Raakte jij misschien geïnspireerd? Ik had het net over James Bond. View to a Kill hoorde je ook. Want dit intro van deze Coldplay-plaat, dat is gewoon een Bond-intro natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: We gaan hem draaien. Hoe heet die soort?
1: Ja, heerlijk. Het is People of the Pride.

getrouwd, dual en hopeloos verliefd op een iemand. Hij heeft ze eigenlijk helemaal niet echt goed leren kennen, maar het ontstond allemaal in haar hoofd. Ze schreven over hem, het werd een gedichtje, het werd een liedje en het werd een enorme hit uiteindelijk. Jewels, Foolish Grains. Elmar Wilson wilde deze heel graag horen. En Adriaan stuurt nog een berichtje dat hij hem nooit meer wil horen. Dat kan natuurlijk ook. Adriaan, jammer joh. Het is voor sommige mensen gewoon een heel prachtig, mooi, breekbaar liedje. En het was het tweede bij de Tim en de Takeover. Daarvoor ook nog Coldplay. Ja, echt. En niet Muse met een gastoptreden van Chris Martin, zoals sommige mensen wel dachten. Waanzinnige track. People of the Pride voor Richard. En Jacco, dankjewel voor het aanvragen van deze. Ik was hem eigenlijk glad vergeten. George Ezra, bekend om zijn leuke, catchy

0: Kelly Rowland met Guetta, je hoorde When Love Takes Over. Nou, neem jij het maar over, Robert.
1: Nou, dat is ook wel noodzakelijk, want er staan al 200 kilometer file bij elkaar. Een paar bijzonderheden. A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Afrit Kerkdril 3 kilometer file en een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van A2 is dicht. En dat is al een tijdje vanuit Utrecht naar Den Bosch door het slechte wegdek bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht al een half uur vertraging. Aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum een half uur vertraging tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen in de vorm van 16 kilometer file. A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij Bergen-op-Zoom Zuid. 10 kilometer file, half uur vertraging. Kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. En een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Vanaf Tilburg race al 8 kilometer file. En ook daar een half uur vertraging.
0: Topper, dankjewel. En het nieuws met Juri.
2: In het onderzoek naar de dood van een man van 73 in Amsterdam is een jongen van 14 opgepakt. Er zaten al 2 andere minderjarigen vast. De dode man werd op 11 mei gevonden in zijn huis. Op Koningsdag werd hij voor het laatst levend gezien. De mensen die door Israël werden opgepakt toen ze met boten hulp naar Gaza wilden brengen, worden vanmiddag naar Turkije uitgezet, zegt de mensenrechtenorganisatie. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders. Volgens de gemeente Moerdijk is er een kans dat het dorp kan blijven bestaan. Eind vorig jaar kondigde de Rijksoverheid aan dat het Brabantse dorp moet wijken voor industrie. Maar de gemeente schrijft nu dat het Rijk bekijkt of daar toch minder ruimte voor nodig is. En de Amerikaanse Hallie Reeman heeft het wereldrecord grasmaaien op haar naam gezet. Ze heeft onder de 15 minuten een American Football Field gemaaid. Zo'n veld is 109 bij 48 meter. Hallie is grasmaai-influencer en houdt ontzettend van het vak. Voordat ze die recordpoging deed, stond ze al te trappelen.
3: I love mowing. I love going fast. You know, like four-wheeling. I know I can be fast. And to set a record with Relco would just be incredible experience.
2: Op haar zitmaaier deed ze er 14 minuten en 51 seconden over.
0: Oh, die was vast opgevoerd.
2: Haar bijnaam is niet voor niets Lawn Queen.
0: Wauw.
2: Gaaf, hè?
0: Ik vind dat dat wel gaaf bij voetbalvelden, zie je dat ook. Dat ze dan zo gemaaid hebben dat je... Dat komt door het maaien.
2: De strepen, dat je de strepen
0: zo kunt
2: zien.
0: Of komt dat door verschillende soorten gras?
2: Nee, dat is volgens mij omdat je dan de ene kant opmaait en dan weer de andere kant.
0: Ja.
2: Ja, dan krijg je een patroontje.
0: Ja.
2: En dat is ook de snelste manier, zegt ze. Want ze heeft allemaal tactieken zo bekeken van hoe kan ik dit het best doen. Nou, dat is op die manier, met strepen.
0: Wat doet ze morgen?
2: Jouw gezond.
0: Ja.
2: Moet weer, ja.
0: Nee, nou, ik heb het vandaag even gemaaid. En dus heel lief, mijn vrouw, Dionne, die stuurt gewoon net een berichtje. En ze zegt, schat, wat heb je het gras toch mooi gekregen.
2: Wauw.
0: Dat vind ik heel lief, want we hebben het er deze week over gehad. Dat ik baalde van mijn gras, terwijl ik er best wel veel liefde in gestoken had.
2: Heb jij een zitmaaier?
0: Nee, joh.
2: Heb jij zo'n elektrische of een handmaaier?
0: Nee, het is een elektrische maaier. Ja, precies.
2: Hey, het weer dan, het is droog met wat zon. Morgen vooral in het zuiden meer zon. Het kan 26 graden worden en de dagen daarna wordt het nog warmer.
0: Maar wil ik een zitmaaier, denk jij?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nee,
2: ja.
0: Dat is iets voor mannen van een bepaalde leeftijd, vind ik.
2: Ja, gevoelig onderwerp.
0: Als jij nu al droomt over een zitmaaier, Juri Stubenitski, dan schelen wij toch niet zoveel van leeftijd, denk ik.
2: Van binnen ben ik een oude man.
0: Ja.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Wat een album was dit. What's the Story, Morning Glory. Met natuurlijk Wonderwall erop. Roll With It. Don't Look Back in Anger. En deze hoor je dan net wat minder. Bij deze met liefde gedraaid. Some Might Say Oasis.
1: De moeilijkste vraag.
0: Want dit weekend natuurlijk. De album tweedaagse, eerste en tweede Pinksterdag. Je hoorde ook nog Louis Capaldi trouwens daarvoor. Queen ga je zo meteen horen. Mijn geliefde Queen. Een nummer dat geschreven is door Freddie Mercury en de bassist van de band. Volgens mij is die bassist niet meer onderdeel van de band. Nee, die is eruit gestapt op een bepaald moment. Hoe heette die bassist van Queen van Bel Air? Als je het weet, stuur het door via de app van NPO Luister.

0: Changes Come Around the Bend, de nieuwe Jet Rebel. Wat is die goed, die plaat, zeg.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik was hem jaren kwijt, Jet Rebel. Deed de meest experimentele muzikale dingen. En nu gewoon een regelrechte hit, zo durf ik het te noemen. Lady Gaga daarvoor ook. En nu is het tijd voor Suran. Goedemiddag.
2: Hey, Paul.
0: Het gaat over Queen. Is dat een liefde van jou?
2: Ja, onder andere wel. Niet enorm fan, maar ik kan wel heel veel liedjes van ze waarderen. Ik zet wel een tikje harder als ik ze hoor op de radio.
0: Hoe heet die bassist van Queen?
2: Die heet John Deacon.
0: Ja, natuurlijk. Moet Bohemian Rhapsody weer op 1?
2: Nou, nee. Mag wel een keer wat afwisseling in.
0: Ja,
2: een Hotel California mag nog wel eens een keertje, of misschien een keer een verrassende nieuwe.
0: Dat was niet de makkelijkste vraag overigens, hoor.
2: Nee, dat dacht ik wel.
0: De makkelijkste vraag is namelijk, wie wordt na Wim Lex de nieuwe Queen in Nederland?
2: Dat zal Amalia zijn, hè?
0: Tuurlijk. Vandaag stralend op de foto gegaan. Gefeliciteerd, je wint mijn memory spel.
2: Dankjewel, Paul.

0: Friends Will Be Friends van Queen. Zometeen na 4. Mijn vriend Ruud in de middag.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
20: Gun jezelf ruimte. buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: En zet het 1 minuut na 4 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
22: Hey Ruud, goedemiddag. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie met de overheid. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen mensen volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. Israël zegt dat alle activisten die deel uitmaakten van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen, op het vliegtuig zijn gezet. Ze zaten de afgelopen dagen vast in Israël. Die vloot werd maandag vlakbij Cyprus geënterd door het Israëlische leger. Inmiddels zitten de activisten dus op het vliegtuig, zegt de moeder van een van de opvarenden.
23: We hebben vanmorgen contact gehad met Buitenlandse Zaken. Zij hebben aangegeven dat Jesse en alle Nederlanders op het vliegtuig zullen zitten. Dat is het laatste wat we hebben gehoord. Van Buitenlandse Zaken heeft ook gezegd dat het misschien niet mogelijk is om de mensen te spreken voordat ze op het vliegveld, voordat ze op het vliegtuig stappen.
22: Er is veel kritiek op de manier waarop Israël omging met de activisten. Ze waren bijvoorbeeld geboeid en moesten op hun knieën zitten. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de gevangenis in. Volgens de rechter is ze wel schuldig aan het doorspelen van berichten van en naar crimineel Ridouan Taghi. Maar de rechter oordeelt dat de strafzaak al genoeg gevolgen heeft gehad voor de oud-advocaat. En de koning heeft gereageerd op de harde asielprotesten van de afgelopen tijd. Die protesten liepen op meerdere plekken flink uit de hand. Er zijn vernielingen aangericht en er werd brand gesticht. De koning zegt dat hij daar met zeer veel zorgen naar kijkt.
24: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Zeker de politie, ambulance en de brandweer. Daar blijf je vanaf. We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
22: Zei de koning tijdens een fotosessie met zijn gezin. Die sessie was in een park in Den Haag en daar waren veel fotografen bij.
25: Roy van Eschout, even deze alsjeblieft. En deze gaat samen alsjeblieft. Rechteruit.
26: Even deze alsjeblieft.
22: Het was een van die twee fotosessies die elk jaar wordt gehouden. Het weer vanavond opklaringen bij een graad of 10. Morgen op veel plaatsen zon, droog en maximaal 27 graden.
21: Jullie, dankjewel, tot zo weer.
27: Robert Friese bij de ANWB. Robert, wat heb je?
28: Al behoorlijk veel, Ruud. Bijna 400 kilometer bij elkaar al. En dat is nog maar het begin van de avondspits. Het belooft een drukker te worden. Wat bijzonderheden. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Alfred Kerk drill de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar er staat nog 7 kilometer file met een uur vertraging. De afgesloten rechte rijstrook, doordat het wegdek erg slecht is, van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, zorgt al voor 13 kilometer file. Vanaf Utrecht een half uur vertraging. Aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum een half uur vertraging bij knooppunt Everdingen. Daar rijdt het langzaam vanaf Bilthoven. A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur, maar ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En nog een kapotte vrachtauto. Die staat op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Alfred Arkel. Daar is wel de rechte rijstrook dicht. 20 minuten vertraging naar.
21: Dank je, tot zo weer. Jongens, ik heb een klein probleem. We hebben hier een koffiezetter,
29: ja.
21: Een Nespresso-apparaat. Is het van het merk Nespresso?
30: Ja, volgens mij is het van het merk, ja. Want het staat erom.
21: Alle lampjes knipperen en hij geeft geen koffie meer. Juri heeft koffie gekregen, maar voor de rest niemand.
30: Dat is heerlijk. Ik vind dat niet per se een klein probleem.
29: Nou,
21: dat is een groot probleem.
29: Dit is een groot probleem. En dat wil ik me bij aansluiten.
30: Hij zit ook in een soort... Hij zit helemaal vast.
29: Ja, het lijkt een gezellige techno-editie van het koffiezetapparaat. Een beetje feeststemming.
21: Een soort stroboscoop. Alle lichten gaan die flikkeren.
29: Tegelijk.
21: Ja, precies.
29: Ontkalken? Tegelijkertijd.
30: Misschien ontkalken.
21: Ja, maar we willen toch gewoon nu koffie?
30: Dat is heel jammer. Hoezo bepaalt het apparaat wanneer er ontkalkt wordt?
21: Wordt zonder koffie word ik chagrijnig.
29: Oh jee.
21: Ben ik chagrijnig?
31: Zometeen bij De Wild in de Middag.
21: Stomme plaat. Ook stomme plaat.
32: NPO Radio 2.
33: Pap, wat doe je?
34: Ik ben een vakantie aan het boeken.
33: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
34: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
33: Lekker.
35: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, De grootste fietsenwinkel van Nederland.
33: Heb jij ook zo zin in vakantie?
34: Prijsvrij vakanties.
0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: laatste moment niet door. Niet jou, wel door met oorlog, maar die Trump, die ligt ervoor. Summer Friday light en maandag ook nog eens vrij. Daarom vandaag een extra Rutte Soleil.
1: Thursday is Friday light.
2: Hey!

0: Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is donderdag en de koffiemachine is gefixt.
1: Nou, ik weet het niet hoor.
2: Je krijgt wel halve liters
0: dubbel,
2: nu.
0: Die is dubbel.
1: Maar je kunt er bijna doorheen kijken.
0: Nee, dat is niet waar. Dat lijkt zo. Yvette wil altijd een wat
1: slappere bak.
0: Wat slappere bak.
2: En die heb ik nog gemaakt. Dus. Is dat toch het ontkalkingsproces in het cupje?
0: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar goed.
2: Het werkt.
0: Dan ga ik de mensen niet meer lastig vallen, maar hij doet het godzijdank.
1: Dankjewel.
2: Is het vrolijk?
0: Nou, ik zat wel een beetje met mijn handen in het spreekwoordelijke haar. Maar gelukkig. Dames en heren, dit is de middagshow uit 1985 AH en Take On Me. Vief, wat houdt jou bezig?
2: Nou, ik vroeg me af, Ruud, wat heb jij te doen, even denken hoor...
0: We houden zakelijk en privé gescheiden.
2: 28 januari.
0: Wat? Ga je me uitnodigen ergens voor?
2: Ja. Ja, ik ben er even ingedoken. Ik voelde me gisteren toch enorm bezwaard en ook aangesproken. En ik zag de bui al hangen. Die meid mag namelijk helemaal niet mee in die bus op die Rue du Soleil. Als ze niet even in het repertoire van Julien Clerc duikt.
0: Komt hij naar Nederland?
2: Ja.
0: Echt?
2: 28. Ja. En het is
0: Komt Julien Clerc naar Nederland?
2: Ja.
0: Waar dan?
2: Ja, hij staat in Carré.
0: Oh ja.
2: Dus het wordt gewoon prachtig.
0: Dat gaan wij samen doen.
2: Dat gaan wij doen. Dit is een uitje.
0: Het is echt
2: een mix van chanson en pop natuurlijk. Het is echt tijdloos wat ik hoor. En ik denk gewoon, ja...
0: Gijs kan nog wel kaartjes. Die gaat morgen, of maandag komt. Ook dinsdag bedoel ik.
1: In de pre-sale, ja, kan ik wat...
3: Julien Clerc, ik heb een verrassing. Ik heb namelijk heel uitverkocht. €500 voor twee kaartjes. Nee, sorry, per kaart.
2: Dat zit hem wel goed.
1: Als we speak te kijken, er zijn er nog 4 verkrijgbaar.
0: Echt, wat serieus?
1: Er zijn nog 4 stoelen. Die zijn heel snel weg, denk ik.
2: Ja, nu dus wel. Ja.
0: Oh, koop ze even. Koop.
2: Ja, dit wordt gewoon... Préférence, zegt Tao natuurlijk.
0: Gaan we het allemaal bedrijfsuitje.
2: En La Fond de Jeu. Ja, al die nummers ineens.
0: Jij kent het helemaal niet, hè? Maar we kunnen wel...
2: Ik ben er ingedoken, zeg ik net. Ik heb mijn huiswerk gedaan.
0: Welk liedje vond je het leukst dan?
2: Ja, dat La Fond de Jeu.
0: Ja.
2: Déjeu.
0: Hij heeft Venise als grote hit.
2: Ma préférence natuurlijk.
0: Ma préférence. Ja,
2: Si on chantait.
0: Si on chantait. Dat is ik zing het uit, weet je wel.
2: De vertaling moet je me even verontschuldigen.
0: Even horen.
2: Ja. Het is een beetje voorlopertje op...
0: Het is echt een klapper van toen.
2: Nou, daar gaan we al.
0: Ruud de Soleil is dit. Nog even, het wordt het wel leuk hoor. Dus dat je niet denkt, we gaan dat zo door.
2: Ja, doorzingen.
1: Leuk.
2: Hier zing mee.
0: La la la la.
2: Hey, on chante.
0: Ja, je kent het al hier.
2: Ja, dus nou. Ik hoop dat, los van het feit dat de koffiemachine weer werkt... dit je ook een beetje heeft opgevrolijkt. Dat is iets om naar uit te kijken. Want voorpret is ook pret.
0: Ja, mooi gezegd. Heel mooi.
2: Ja. Dank je.
0: Goed.
2: Gijs, wat is jouw nieuws?
0: Ja, Gijs.
1: Ja, ik heb het de afgelopen dagen of week een beetje stil willen houden.
0: Maar je bent gisteren naar Harry Styles geweest.
1: Precies. Als je goed naar de show hebt geluisterd, denk ik dat je het hebt kunnen horen. Ik was bij Harry Styles.
2: Was je op tijd?
1: Ik was ruim op tijd.
2: Je was te laat.
0: We hebben uitgebreid over jouw transitie gehad. Hoor.
1: Ik heb dat een klein beetje meegekregen. Maar dit programma is moeilijk te volgen in de auto, ben ik al achtergekomen. Dus ik heb... er zat iemand naast me die gewoon elke keer er doorheen praat.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dat is vervelend. Maar Harry Styles was heel leuk.
0: Echt waar?
1: Was echt leuk.
0: Superleuk.
1: Ja, maar...
2: Droeg hij een heel kort broekje?
1: Nee, hij droeg een effen blouse met een stropdas en een lange broek. En gladde schoenen.
0: Leuk hoor.
1: Maar ik moet wel zeggen, de hype aan de voorkant zorgde toch voor dat je de eerste 20 minuten denkt... Is dit het nou?
0: Dus jij vindt het eigenlijk overhyped?
1: Ja.
0: Het moet minder hype aan de voorkant.
1: Ik vond het een hele leuke
0: achterkant.
1: Ja, ik vond het een hele leuke avond. En als ik nu ook de dingen terugkijk, dan denk ik, ja, het was wel echt heel vet. Maar de eerste 20 minuten dacht ik echt, nou, ja. En nu? Maar toch was het leuk. Snap je dat? Ik zit een beetje op de wip.
0: Mm. En Venise is ook een leuke plaat.
1: Die deed hij niet.
0: Nee. Maar 28 januari, je gaat hier wel spelen in Carré in Amsterdam. Luister maar.
4: Elle voulait que je l'appelle Venise.
0: Nou,
1: zit hij ook in de Rue du Soleil toevallig straks vanaf 6:30?
0: Oh, dat zou best kunnen.
2: Nou, dan vind ik dat het nu op zijn minst... Nou ja, goed, we moeten natuurlijk wachten wat iedereen wil horen.

0: De verzoekjes moeten binnenstromen voor de tweede helft van deze show. Maar ik ga er toch vanuit dat er wel iets van Julien bij gaat zitten.
1: Nu al wel.
2: Ik heb nog één ding wat mij bezig gaat.
0: Sunorien is bijvoorbeeld ook zo'n klapper.
2: Hoe? Wie?
0: Sunorien.
2: Dat klinkt hier wel als een geit trouwens.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. De geiten zijn ook...
3: dat is ook leuk.
0: En Mabel.
2: Ik vraag me af, waarom kopen mensen gele auto's?
1: Gele auto's?
2: Ik zag vandaag zo'n ontzettend lawaai gele auto.
0: Wat een goede vraag.
2: En toen dacht ik, waarom koopt iemand... Niet omdat ik het per se lelijk vind of zo... maar waarom koopt iemand een gele auto?
0: Ja, is dat een bewuste keuze? Was dit de enige die nog in de aanbieding was?
3: Is die goedkoper?
2: Nee, want het gaat om een sportmodel.
1: Oh.
2: Het gaat niet om een Ferrari. Ik zag voor mij was het een Audi. Maar echt een heel felgele...
0: Knalgele.
2: Canariepiet auto.
1: Maar geel is wel een sportieve, snelle kleur.
2: Okay, maar waarom koop je een gele auto als je niet een coureur bent?
0: In principe flirt niemand op van geel.
1: Snap je? Jij vindt dat niet aantrekkelijk, mannen in gele auto's?
0: Weinig aantrekkelijk, Gijs.
1: Oké.
2: Ik zal me afzeggen.
1: Dan zeg ik de bezichtiging af.
2: Nee, maar serieus, ik vraag me dat af. Waarom koopt iemand een gele auto? Ga je al met het idee naar de winkel? Of overkomt het je? Lult iemand je in een gele auto?
0: Zijn er nog meer kleuren waarvan je denkt, hoe kom je erop? Of is het specifiek de kleur geel?
2: Ja, ik had vroeger ook met een midden auto, daar had je zo'n gifgroene, een Fiat... de lelijkste auto ooit.
1: Multipla. Ja.
2: Zo
1: limegroen.
2: Of appeltjesgroen, weet je wel.
0: Appeltjes,
2: Maar een gele auto. Dat je 's morgens wakker wordt van... ja, vandaag is de dag. Ik ga een gele auto kopen. Dat denk ik dan.
1: Er moet iemand luisteren met een gele auto.
2: Ken je een gele auto of ben je een gele auto? Laat ons even weten.

0: Lover. Dit is de middagshow. Ik vroeg me net af, waarom hebben mensen gele auto's?
1: Nou, dat maakt de tongen los. In de NPO-luisterapp. Lianne zegt bijvoorbeeld, je valt meer op voor de veiligheid... en verder is er een minder grote kans dat die wordt gestolen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, en dat zegt Marion ook. Gele auto's worden nooit gejat. Echt, Marion?
0: Ja. Dat wist ik helemaal niet.
1: Felix laat weten, geel is de kleur die jouw ogen het snelst waarnemen. Daarom zijn schoolbussen geel, zijn taxis geel. Ook omdat de verzekering dan goedkoper is.
0: Oh.
2: Leuk, ja. Zichtbaarheid, ja, precies, natuurlijk. Ja. Alertheid creëert het.
1: Erik zegt nog, ik had een oranje auto.
0: Maar waar komt dan, ik betaal me groen en geel vandaan?
2: Groen en geel is dat je natuurlijk moet... spugen, toch?
1: Ja, dat je er misselijk van
2: wordt. Misselijk van wordt, ja. Dat is niet groen en geel. Dat is heel positief. Het is groen en geel.
1: Joris stuurt nog, ik heb rijles gehad in een gele Golf. Eigenlijk heb ik daarom altijd een gele auto wel cool gevonden. Anton laat weten, je wilt toch niet als de rest van heel Nederland... lekker in een grijze of zwarte auto rijden? Het is veel leuk als er gekleurde auto's op de weg rijden.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje met zo'n voordeur, weet je wel. Iedereen heeft een beetje dezelfde kleur voordeur. Maar op een gegeven moment is het ook leuk om in een straatbeeld... wat meer kleur toe te passen.
0: Ja, is een gele voordeur.
2: Ja, of een blauwe.
1: En ik zie nu Anneloes. Ik heb bewust een gele auto gekocht. Alleen ik heb nog geen tijd gehad om haar te bellen. Moet ik haar nu bellen? Ben je daar benieuwd naar?
0: Ja, leuk. Waarom iemand een bewust gele auto neemt. Ja. Gewoon mooi om te weten.
1: Hoop ik wel dat ze opneemt.
2: Dat hoop ik ook. Oh, hebben we trouwens kaarten, of niet? Is het gelukt?
1: Er zijn twee kaarten voor Julien Claire voor jullie.
0: Geweld. Julien Claire.
1: Julien. Jullie zitten in de loge.
3: Hallo.
0: Anneloes, Ruud Wildspekje. Je bent op de radio, dus je kunt nu nog bedanken voor de eer. Maar ik zou dat niet doen, want dan roep ik je nummer. Hey. Hi Anneloes.
3: Hallo.
0: Waarom heb jij een gele auto bewust gekozen?
3: Nou, vanwege wat ik net ook hoorde. Wie wil er nou alleen maar in zwart, grijs of wit rijden? Oh. Er zijn er zoveel van.
0: Ja, dat is wel
3: en
0: waar.
3: En deze auto die ik nu heb, die is in felgeel, felgroen... of heel saai, donkerblauw, zwart of wit.
0: En heb je ook meer contact als je in een gele auto zit?
3: Nou, er is wel eens een... als ik op mijn parkeerplaats sta, krijg je wel eens een opmerking van... wat een leuke auto!
2: Ja, toch op dat optimisme wat het oproept, hè, die kleur. Dat doet natuurlijk wel iets met mensen.
0: Zomers.
3: Ja, het ziet er heel gezellig uit.
2: Zonnig.
0: Ah, ja.
3: Ik denk dat het fantastisch lijkt. Maar
0: zou je het helemaal kunnen vangen, deze gele auto... en de hele look and feel en jouw gevoel met up? Dekt dat de lading, dat woord, up?
3: Ja, het is niet hetzelfde merk, maar...
0: Nee, maar als gevoel.
2: Ja, de vibe.
0: Dat je gewoon altijd up
3: bent.
0: Zeker.
1: Ja. Mag ik eens vragen? Er zijn meerdere luistervrienden. Noem bijvoorbeeld
0: eens, mag je iets vragen? Eerst antwoord op.
1: Mag ik wat vragen aan
2: ook, ja.
0: Zie je wel? Nee. Nou, mag Gijs je wat vragen?
3: Zeker.
1: Ben jij bekend met het feit, Anneloes, dat heel veel mensen zoals Femke en Lenny... en er zijn meerdere luistervrienden die dat weten... een spelletje spelen dat als ze een gele auto zien... je elkaar een tik mag verkopen?
3: Ja, dat weet ik, ja. Daar heb ik hem niet voor gekocht.
1: Oké, maar zie je dat dan ook gebeuren?
3: Nee, ik zie het niet gebeuren.
0: Een leuk spelletje trouwens. Dat iemand mag staan met een gele auto.
1: Nee, niet met een gele auto. Als je een gele auto ziet.
0: Goed. Anneloes, mag je al ontzettend bedanken.
3: Heel graag gedaan.
0: En een fijne dag nog. Wat zeg je?
3: Goeie uitzending verder.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zie je, energiek, optimistisch.
0: Zeg je dankje. Ja, niet ja, dat weten we.
2: Nee, maar leuk. Ik vind dat leuk. Word er vrolijk van.
0: Sorry?
2: Geel.
0: Ja, geel wordt ook. Knettergeel. Dames en heren, dit is de middagshow.

0: Dat gisteravond Gijs?
1: Absoluut, hij heeft alles van zijn nieuwe album gespeeld.
0: Oh, leuk. Ging hij ook hardlopen weer? Of
1: hij ging heel hardlopen, helemaal aan het eind.
0: Bruggetjes en dat soort dingen?
1: Ja, hij was überhaupt erg fanatiek, maar helemaal aan het eind deed hij een soort achtje. Ja. Om iedereen nog even te bedanken, als een soort vliegtuig deed hij dat.
2: Deed hij dan ook zo'n handje uitsteken dat je zo kon high-five, terwijl hij langs als een marathon?
1: Met geen mogelijkheid zou je hem kunnen aanraken, maar hij deed alsof hij een vliegtuig was, met de armen beide kanten op, en toen vloog hij door de zaal.
0: Vloog hij maar echt door de zaal? Vloog hij, of bleef hij op de...
1: Nee, hij bleef wel met...
0: Zoals een grondcockpit.
1: Het was een grondpiloot.
2: Grondpiloot. Nou, wat in het thema. Mooi.
0: Ja. Ja. En wat ik me afvraag, heb je dan ook merchandise gekocht?
1: Nee, we hebben wel even bij de merchandise gekeken. En wat heel grappig is een tip voor jou, ook Vivienne, dus staan containers buiten waar je merchandise kan. Het is heel druk.
2: Ja, je moet naar binnen.
1: Je kunt gewoon naar binnen gaan, daar staat niemand mee.
2: Ja, dat is toch. Dit weet ik van de vorige keer.
1: Dat is heel slim.
2: Je hebt niks meegenomen.
1: Ik heb niks meegenomen, want het was duur.
0: Oh ja, dus
1: trui voor €90 vond ik veel geld.
0: Nou, ik moet zeggen...
2: Wat je kaartje kost.
0: We hebben net twee kaartjes gekocht voor Julien Clerc.
2: Heeft die merchandise?
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, stokbrood, brie,
1: Strohoed.
0: Een oude De Chivaux.
1: Een gele.
0: De gele, die kregen erbij. Ja, dat heeft het toch wel losgemaakt, in die gele auto.
1: Ja, het blijft nou maar binnenkomen. Allemaal mensen en luistervrienden met gele auto's. En waarom je dat zou moeten hebben. Bijvoorbeeld Tess, die zegt geel is de allermooiste autokleur. Maar ik
0: wacht even, jongens.
1: Pardon.
0: Hier, dat klinkt als geit. Hier gaan we heen. We gaan hier naartoe. Waar zitten wij?
1: Ik ga voor je kijken. Jullie zitten in de lodge.
0: In de lodge?
1: Op rij 2.
0: Jullie hebben lodge of in de lounge?
1: Nee, in de lodge.
0: In de lodge.
1: Wie heeft die idee ertussen gezet dan? Nee, jullie zitten in de loge.
0: In de loge.
1: Stoel 7 en 8 op rij 2.
0: Leuk. Ja. Ik vind het leuk, Vief.
2: Hij verkoopt mokken met zichzelf erop. Echt of t-shirts.
0: Wie?
2: Ja. Julien.
0: Nee, echt waar?
2: Leuk voor bij het koffietapparaat.
0: Al die troep ga ik kopen. Ik vind het echt leuk. Het is nog heel lang wachten. Ik kan 10 keer dood zijn, maar toch. Weet je,
2: je hebt iets om uit te kijken.
0: Ja, zeker. Ja, dat kun je.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht vrij helder. Koelt af tot 10 graden. Morgen meer zon, dan zo'n 27 graden. En daarna wordt het nog veel warmer.
0: Robert Vriesen, hoeveel heb je?
3: Over gele auto's gesproken. Ik denk, ik kan hem niet laten liggen. 580 kilometer file bij elkaar. Het is druk bij Utrecht naar het zuiden. Vanwege die afgesloten rijstrook op de A2. En ongelukken veroorzaken ook extra vertraging. Slechte wegdek op de A2. Laten we daarmee beginnen vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 13 kilometer file vanaf Utrecht. 35 minuten vertraging. Tot aan afrit Everdingen rijdt het langzaam. Daardoor viel op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 17 kilometer en een half uur tijdsverlies. Helemaal dicht is de afsluitdijk vanaf Den Hoever naar Heerenveen. Dus om naar het noorden te komen, moet je omrijden. En dat gaat via Emmeloord over de A1 en de A6. De weg is dicht na een ongeluk daar. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen, tussen het Harde en Zwolle-Noord, 8 kilometer file en een uur vertraging. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Voorlopig zou ik maar omrijden via Emmeloord en Heerenveen over de A50, de A6 en de A7. En ook een uur vertraging na een ongeluk op de A50. Vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Er zijn daar 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file.
0: Dankjewel, dat is alweer. Het NOS Journaal van 6:30 hier, van 4:30. Dan gaat iets te snel. Hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Amsterdam schiet Ter Apel te hulp, want het aanmeldcentrum voor asielzoekers daar zit zo vol dat mensen afgelopen nacht buiten moesten slapen. Amsterdam wil daarom het komende half jaar 230 vluchtelingen opvangen. Ze worden verdeeld over de bestaande opvanglocaties in de hoofdstad. In Uden, in Brabant, is een rijinstructeur opgepakt voor rijden onder invloed. De politie kwam erachter nadat een leerling op een scooter was gebotst met een vrouw op een fiets. De instructeur moest toen een blaastest doen en bleek onder invloed. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vandaag plannen bekendgemaakt om naar de beurs te gaan. Naar verwachting wordt het de grootste beursgang ooit op Wall Street. Eigenaar Elon Musk zou daarbij ook de allereerste biljonair ter wereld kunnen worden. Dat is een 1 met 12 nullen. En de Westerkerk in Amsterdam laat volgend jaar een nieuwe crypte bouwen met plek voor zeker 150 urnen. Op die manier kunnen mensen na hun dood worden bijgezet in de kerk. En dat is een bijzondere plek, want je as komt niet naast de minste te liggen, zegt de stichting Vrienden van de Westerkerk tegen AT5.
5: Er kan eigenlijk geen mooiere plaats bedenken om je laatste rustplaats te vinden dan hier in het hart van Amsterdam. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden.
4: De kerk verwacht dat er veel interesse is. Een plekje kost 10.000 euro en dan mag een urn 10 jaar in die crypte blijven. En met het geld gaan ze de vloer van de kerk opknappen. Met de orgel zit het al goed. Het orgel.
0: Zei je de orgel?
4: Ik zei de orgel. Volgens mij is het orgel, toch?
0: Zei je de orgel?
6: Oh, wauw. Gekkigheid is er terug. Jaren weg.
0: Oh, ik weet wat die wil. Die wil.
1: En hier denken jullie er volgend jaar aan, als je er zit.
0: Dat snap ik wel. Een tijdje wachten op voor de januari. Dat is wel wel. Dames en heren, we hebben een nieuwe toch.
1: Dat is wel leuk trouwens. Erik die hebt, die heeft ook 2 kaarten voor Julien Clerc gekocht.
0: Oh, ja.
1: Daar was die 300 euro voor kwijt.
0: Ja, dat kon ze doen. Wij hadden de Harry Styles korting waarschijnlijk nog. Die heeft die allerduurste.
1: Die zit in de lodge. Ja, in de lodge.
0: En nieuwe top 5 over, hè?
2: Ja, vandaag komt de voetenlikker uit Zutphen voor de rechter. De man heeft 3 vrouwen aangerand door hun voeten aan te raken of hun tenen te likken. Dat vind ik nogal wat.
0: Kijk, dat is het ook wel wat. Raar, is dat een hobby?
1: Het is een fetish.
0: Fetish.
1: Een hele gekke fetish. Of er zit een...
0: Is een fetish een aandoening ook? Jullie, weet je dat?
4: Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, ik weet hier heel weinig van.
1: Waarom weet je dat niet?
0: Je weet toch alles?
4: Ja, ik weet wel heel veel, maar nee.
0: Jij bent onze slimste mens.
4: Ja, maar ik weet niet of dat een ziekte is.
2: No. Nee, misschien het is gewoon
1: voorkeur. Een steekje los of een schroefje los. Wij zijn in ieder geval benieuwd wat zijn smoes was. Welke reden heeft hij verzonnen om aan deze voeten te likken?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter geweest? Dus wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luisteren.
1: Nou, waarschijnlijk zegt hij zoiets als... Ik wist wel dat dit de tongen los zou maken.
0: Mooi, heel mooi.
4: Ik weet wat ik deed. Ik heb er wel kaas van gegeten.
0: Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter?
2: Nou, ze schoot helemaal uit haar panty.
0: Mooi. Moet ik nu de lik in? Alles welkom via de gratis NPO luisterapp. Dat is via de gratis NPO luisterapp. Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter?
7: Er is maar één.
0: Zometeen geven wij een extra plekje in de crypte weg van de Westerkerk. Uiteraard alleen hier.
7: NPO.
8: NPO.
7: NPO.
8: NPO.
7: Radio.
8: NPO. 2.

0: DJ Paul Elzak, Rainbow in the Sky. Ook nog Rosalind en Snap. Dames en heren, we gaan contact zoeken met Michiel Vos.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA Today.
0: Michiel Vos.
3: Ruud, hallo.
0: Waar zit jij ondergedoken?
3: Ik zit op de A50. Ergens tussen Zwolle en Arnhem, geloof ik.
0: Je bent aan de tour, hè? Met jouw Amerika-verhaal.
3: Ja, ik ben aan het toeren. Ik ben schuldig, ja.
0: Nee, dat maakt niet uit.
3: Niks.
0: En we bellen via Bluetooth.
3: En we bellen heel ouderwets.
0: Ja, zo klinkt het ook.
3: Zou jij iets voor me kunnen zeggen?
0: One giant step. Kun je dat even zeggen?
3: One giant step for man, a giant leap for mankind.
0: Ja, dat klinkt echt zo, ja. Nou, we hebben Michiel Vos.
3: 1969.
0: Ja, zo klinkt het. Zeg, de week is bijna om. Tijd om terug te blikken. Michiel Vos, Trump en Netanyahu. Wie had het ooit kunnen bedenken? Dat lijken wel aardrivalen aan het worden, zo langzamerhand.
3: Gaat snel, hè? Oorlogje erover en ze worden toch opeens vijanden van elkaar.
0: Ja, wat is er aan de hand?
3: Ja. Dinsdagavond hebben ze gebeld met elkaar en dat bleek niet een prettig telefoongesprek. Netanyahu in het kort wil eigenlijk maximale militaire druk houden op Iran. En Trump wil er vanaf. Trump wil van die oorlog af. Dus die wil een deal sluiten. Nou, dan wordt hij geholpen door allerlei partners in het Midden-Oosten. En Trump zegt tegen Netanyahu: luister vriend, we gaan onderhandelen. Netanyahu wil dat niet. Nou, er werd naar gevraagd. En dan zegt Trump over Netanyahu tegen de Amerikaanse pers. Dan zegt hij: luister, ik heb alles onder controle. Netanyahu, he will do whatever I want him to do. Dus dat is niet heel leuk. Dat is een beetje ruzie in de tent tussen Netanyahu en Trump.
0: Oké, maar is dat werkelijkheid? Want Netanyahu doet volgens mij waar hij zin in heeft.
3: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het voor Trump moeilijk genoeg is om hem een beetje binnenboord te houden. En ik denk ook dat Trump hoort van de Amerikanen: luister, het is dag 80 van deze oorlog. Prijzen zijn door het dak. Benzine is duur. Hou er nou eens mee op. De verkiezingen komen eraan in november. Wat zit je nou? Ik betaal $4.50 voor een gallon. En you, bozo, you're talking about ballrooms en Iran.
0: Ja.
3: Dat zegt de gemiddelde Amerikaan.
0: Ja, heel even. Die verkiezingen, dat is natuurlijk eigenlijk een wassen neus. Want dat is een midterm, toch? Ik bedoel...
3: Ja, dat is natuurlijk. Ja, daar wordt dan een beetje mee geschermd. Hè. We denken dat een beetje de Democraten misschien gaan winnen. Als die oorlog te lang duurt. Okay, Trump is daar bang voor.
0: Maar wat als de Democraten winnen dan? Wat gebeurt er?
3: Ja, dan gebeurt er niet heel veel. Maar dan krijg je bijvoorbeeld meer toezicht vanuit het congres op het Witte Huis, op die executive, op de uitvoerende macht, Trump dus. Nou trekt hij zich niks aan van het congres. Hij heeft het congres ook helemaal nooit nodig.
0: Alles wat hij heeft kunnen doen, heeft hij al gedaan.
3: Eigenlijk wel. Hij heeft zijn big, beautiful bill, hè, die belastingverlaging. En die oorlog doet hij zonder het congres. Hij trekt zich eigenlijk niks aan van het congres. De enige die hem zo nu en dan tegenhoudt, zijn de rechtbanken.
0: Michiel, als je dan nu kijkt naar de situatie in het Midden-Oosten. Trump wil er vanaf. Ja. Hij heeft zich natuurlijk lelijk vergist in dat hele Iran. Er zijn 650.000 militairen. Zoveel boots on the ground, om in jouw termen te spreken, heeft hij niet eens. Toch?
3: Nou ja, niet paraat. En daar heeft hij ook, stel dat hij dat zou willen, zegt hij, dat hij zegt, zeg maar, ik doe de oorlog rondom Kuwait. Weet je wel, in de jaren 90. Ja, dat waren honderdduizenden soldaten. Dat kan helemaal niet. Daar is Amerika helemaal niet
0: Oké, we hebben Kuwait gehad. We hebben vroeger Afghanistan, Irak. Weet je, de halve oorlog met de Russen. De Koude Oorlog hebben we achter ons gelaten. Niet te vergeten, Vietnam, Cambodja, dat hele gedoe. Daar hebben die Amerikanen toch helemaal geen zin meer in?
3: Nee, en dat blijkt ook. En dat was ook beloofd aan de Amerikanen door diezelfde Trump. Die zei, geen oorlogen meer in het Midden-Oosten. We gaan ons niet meer verdwalen in het zand van het Midden-Oosten. No more forever wars, dat zei hij altijd. En nu zitten we in Iran.
0: En nu dan?
3: Ja, nu zitten we in Iran. Dus heel zijn achterban denkt, ja, maar wacht even. De prijzen gaan omhoog, de benzine is veel te duur. Dat komt door de oorlog in Iran, Straat van Hormuz. We weten allemaal tegenwoordig in Amerika alles van de Straat van Hormuz. Niemand had daar ooit van gehoord, een paar maanden geleden. Allemaal jouw schuld, Trump. Ja. En nu moet hij dus bakstaan heilen, want hij gaat slecht in de peilingen. Oké, okay, grote vriend Trump.
0: Maar die Netanyahu, die is natuurlijk hartstikke bang. Als hij op een akkoord gooit, dan moet hij de bak in. Want dan gaan ze
3: tuurlijk
0: pakken.
3: Ja, en Trump wijst er ook, die vraagt Trump, vraagt aan de president van Israël, Herzog, vraagt hij ook streng om een generaal pardon voor zijn grote vriend Netanyahu. Dus Trump en Netanyahu weten heel goed hoe moeilijk dit allemaal ligt. Trump is natuurlijk fan van Netanyahu en andersom. Maar Trump wil vanwege binnenlandse redenen nu af van die oorlog.
0: Goed.
3: En Netanyahu niet.
0: Michiel, vanavond is in Amerika de laatste uitzending van de talkshow-host die Stephen Colbert. Hè, die, even beginnen. Wie is hij ook weer?
3: Ja, dat is de talkshow-host op CBS. Een van de grote drie networks. De opvolger van een grote talkshow-host dat hij altijd al heeft gehad op dat netwerk, op die omroep. David Letterman. Nou, daar zit hij al 10 jaar, maar die is eigenlijk de laan uitgestuurd bij CBS omdat hij te veel kritiek had op Trump. Ja. Zo kun je dit samenvatten.
0: Wat is Stephen of Steven, hoort hij?
3: Ja, wij noemen hem Steven, maar ik liet jou gaan, Stephen. Ik vond het moeilijk om dat te zeggen.
4: Nee, maar het is gewoon USA Today. Je moet dat corrigeren. Nee,
0: pak je momentje. Ja. Steven, had je moeten zeggen.
4: Maar hij, was toch even gestopt en daarna mocht hij toch weer terugkeren. Dat was toch het verhaal?
0: Ja, deze Steven.
3: Ja, nee, dat was Jimmy Kimmel aan de westkust. Ja. Dit is Stephen Colbert aan de oostkust. Dat is ook, die zijn dus allemaal in gevecht met Trump. Maar ze zijn ook afhankelijk van Trump. En ze maken elke avond grappen over Trump. Maar Trump heeft het niet op CBS, et cetera, op Stephen Colbert.
0: Even een fragmentje eerder deze week.
5: The day, oh people, close your eyes and dream. The day that the electorate in this great nation we call home repudiates this putrid administration, the day that happens, my brother.
0: Wat voor betoog is dit?
4: Ja, moet even vertalen.
3: Je hoort hier Jon Stewart, die praat met Stephen Colbert. Jon Stewart is de oude baas, zeg maar, van Stephen Colbert. Stephen Colbert heeft daar het vak geleerd. En die jeremiëren, die fantaseren over de dag in 2028 dat er eindelijk een einde komt aan het regime van Trump. Dat is een beetje de linkerkant van CBS, van Stephen Colbert. En daarom raakt hij zijn baan kwijt.
0: Wow.
3: Want dat mag niet van Trump.
0: Zielig.
3: Ja. Als jij dus te veel kritiek hebt op Rob Jetten, dan komt er vanuit Katshuis een bevel. Ruud moet van de zender af, want dat kan niet. Nou, zo. Nou, dat is
0: zonder Rob Jetten gebeurt het ook wel, hoor. Dus maak jij geen
3: zorgen. Oh, pardon. Ja.
0: Maar dat past volgende week dinsdag, want er gaan andere mensen met blauw haar gaan eraan. Zeg, tot slot Harry Styles, 10 keer in Amsterdam. In augustus en september 30 keer in New York. Hoe gaat die kaartverkoop daar?
3: Ja, volgens mij gaat die kaartverkoop als een blitse trein, toch of niet? 30 keer in New York, dat wist ik niet.
0: Als een blitse trein, oké. Okay,
3: als een blitse trein, dan gaat heel ver.
0: Veel plezier. Waar sta je vanavond?
3: Bij de A50, langs de kant van de weg.
0: Nee, waar sta je?
3: In de oude hand, in het dierenpark Renen. Wat? Ja, oude hand dierenpark in Renen.
0: Kom eens, je hoorde je bent. Oké, veel plezier. Ja.
3: Nou, ik vond het hartstikke leuk. Als ik volgende week dinsdag nog een keer mag bellen met blauw haar. Michiel Vos, voor Ruud de Wild in de middag. En Vivienne en Gijs Poont, Radio 2.

0: Fever Dream, Alex Warren. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma.
1: Ja.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Ik wil wel met jullie naar Amrita Shergill.
16: Oh,
0: dat is Rebels. India's, lijkt me leuk.
16: Kijken of ik daar ook kaarten voor kan krijgen.
17: Ja, ik heb een museumjaarkaart.
0: Drents Museum, dat is superleuk. Ja. Leuk uitje. Ga je ook van jullie dan?
16: Ja hoor, leuk.
0: Hoe is het ook alweer? Ja, Amrita.
17: Nee, compromisloos is ze wel.
0: Rebels. Ja. Heerlijk. Ik kan zo hier komen werken. Trouwens, het is 1:05. Hier is het NOS Journaal met Judy Stubenitski. Judy, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. Voormalig advocaat Ines Wesky hoeft van de rechter niet terug de cel in. Wel is ze schuldig aan het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Maar gezien de omstandigheden hoeft Wesky daarvoor niet naar de gevangenis, legt verslaggever Matthijs van der Wiel uit.
18: De rechter noemde het een ontluisterend einde van haar carrière. Ze is haar positie, haar reputatie kwijt en ze lijdt eronder fysiek en mentaal. Dat wordt niet beter, dat wordt alleen maar slechter als ze de gevangenis komt. Extra gevangenistijd heeft geen reëel strafdoel. Vandaar deze uitspraak.
1: Het Openbaar Ministerie en Wesky kunnen nog in hoger beroep. De politie heeft een minderjarige gearresteerd in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. Het is nog onduidelijk waar de jongen van wordt verdacht. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag gesloten. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is nu ook een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte eerder uitbrak. En dat heeft enorme gevolgen voor de bestrijding van ebola, zegt correspondent Alice van Gelder.
19: Ten eerste natuurlijk dat het een veel groter gebied is. Ook ligt het weer bij verschillende grenzen. Onder meer ook de grens met Rwanda en dichtbij Burundi. Ja, en dus een gebied waar M23 een gewapende groep het voor het zeggen heeft. Die moet daar dan de bevolking gaan beschermen en dit indammen als dit bevestigd wordt. En daar hebben ze geen enkele ervaring mee.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie riep de uitbraak van deze ebola-variant uit tot een internationale noodsituatie. En een wenteltrap uit de Eiffeltoren is op een veiling verkocht voor meer dan €450.000. Het gevaarte heeft 14 treden en is gemaakt in 1889. Die trap weegt 1200 kilo. Wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen, is niet bekend. Het weer vanavond nog lange tijd helder bij een graad of 10. Morgen zonnig, in het noorden wat meer wolken. Het wordt dan maximaal 27 graden. En de dagen daarna loopt de temperatuur flink op.
0: Juri, dankjewel. Dat is alweer Robert Vriesen bij de ANWB.
20: Ja,
0: het is een heleboel, hè?
20: Ja, het is een heleboel bij elkaar, zeker. 671 om precies te zijn. Het is drukker dan normaal. Veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden, zowel op de A2 als op de A27. De A7 is dicht vanuit Den Hoever naar Heerenveen. Dan hebben we het over de afsluitdijk. Bij de Lorenssluizen gebeurde namelijk een ongeluk. Afsluiting duurt tot 8 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden richting Friesland. Via Emmeloord over de A1 en de A6. A28 Amersfoort-Zwolle. De weg is net weer vrijgegeven bij Zwolle-Zuid, maar nog wel 11 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is daar nog een uur. We blijven even in die regio, want er staat ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Emmeloord bij Kampen-Zuid. Dat komt door een kapotte auto. 11 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Ging mis op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravensteins en alle rijstroken weer vrij, maar nog een half uur vertraging. En aansluitend een uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer.
21: Zometeen bij De Wild in de Middag.
22: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
22: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Donderdag 21 mei 2026. The Snow Doubt and Just a Girl. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En vandaag een nieuwe top 5 over 5.
1: Een man uit Zutphen moet voor de rechter komen omdat hij 3 vrouwen zou hebben aangerand door hun voeten aan te raken of aan hun tenen te likken. Ja, het is wel een fetish eigenlijk, hè? Oftewel een obsessieve voorliefde voor iets en dan vaak in een seksuele context.
2: Maar daar had deze man vast een goede reden voor. Een verklaring, een reden, een motief. Of wellicht in ieder geval een excuus.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter?
5: De top 5 over 5.
0: Dus wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter?
3: Nummer 5.
0: Celine, dankjewel voor het meedenken. Nou, what the sock?
4: Nummer 4.
1: Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter? Nummer 4 komt van Laurens. Ja, ik dacht dat ze het wilde, want ze maakte zich niet uit de voeten.
3: Nummer 3.
2: Patrick op 3 is ook heel creatief. Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter? Ik voette me intens gelukkig.
4: Nummer 2.
1: Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter? Nummer 2 van Stefano. Kuisheid op plaats delict wordt met voeten getreden.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Arjen, dankjewel voor het meedenken. Wat is het verweer van de voetenlikker bij de rechter? Sommige vrouwen hebben echt lange tenen.
2: Dankjewel.

0: naar
1: Carré.
0: Gaan we dan eerst ook eten?
1: Want dat lijkt me toch. Hoort, tenminste, dan begint hij heel vroeg. Hij is oud toch al? Dat
0: hij is oud.
1: Dat een vroeger tijdstip is.
0: Dan kunnen we
1: een hapje eten van tevoren. Of een lunch. Een lunch van tevoren. Ja.
2: Er zijn ook nog kaarten voor eventueel Utrecht. Mochten jullie het zo leuk vinden, zou je ook nog...
0: Oh, dat kan NN bedoelen.
2: De NN, ja. Die zijn de helft goedkoper.
0: Nou, nog duizend. Geheugen er nu al op. Dat lang wacht, hoor.
1: Ja, dat is ook wel eens jammer. Maar goed, wat in het vat zit, hè?
0: Ja, zeker.
1: Zo is het. Zo is
0: goed,
1: het.
0: Toto uit 1988, Stop Loving You. En ook nog Bruno Mars.

0: heb twee favoriete platen van Toto. Dat is deze. En die uit de top 10 van... tenminste, ik weet niet of die dit jaar nog in de top 10 staat van de top 2000. Maar dat is die andere van Toto.
1: Die andere?
0: Ja, weet je welke dat heb?
1: Afrika.
0: Ja.
1: Tuurlijk.
0: En staat die in jouw lijstje, Gijs?
2: Afrika?
0: Ja?
2: Nee, Stop Loving You stond er wel in.
1: Stop? Oh, ja. Stop Loving You?
2: Stop Loving You. Wat zitten jullie toch ook af te geven op mijn mooie native Engels accent?
0: Maakt toch helemaal niet uit, jongen. Goed. Wij, voor de mensen die het de radio aanzetten... Ja. Wij doen aan muzikale liefde. En Viv, die kent dus niet alle liedjes van Ruud de Soleil.
2: Ze kenden er vrij weinig, hoorde ik gisteren via de radio. Ze had geen idee wie Julien Clerc was.
0: Ja, Julien Clerc. Ze is erin gedoken. En nou blijkt deze Julien Clerc naar Nederland te komen. Ja. En 28 januari gaan we dus samen, Viv en ik,

0: Zomers. Zomers nieuws.
1: Er zitten prachtige zomerse dagen in het verschiet. Echt waar. Het zijn zomerse dagen onderweg, zoals wij populair zouden kunnen zeggen op de radio. Dat zet ons ook voor een dilemma. Mag je nou naar je werk met een korte broek? Met slippers? Ik vraag het aan de man die weet hoe het hoort. Of hoe het heurt. Etiket- en protocol-expert Jan-Jaap van Wering. Ja, dames en heren, Jan-Jaap. Jan-Jaap, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Korte broek, dubbele punt, ja of nee?
2: Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk wat voor werk je verricht. Ik kan me voorstellen, als je op een kantoor werkt en er zijn ook representatieve zaken, dat je dan niet in een korte broek komt. Maar het is ook een beetje afhankelijk van wat voor dresscode heeft de werkgever uitgevaardigd. Want als je een dresscode uitvaardigt en je loopt op een korte broekje, ja, maar dat mag niet.
1: Okay.
2: Dan kun je daarop op beroepen, maar werk je bijvoorbeeld in een magazijn en maar niet op slippers natuurlijk, want dan moet je veiligheidsschoenen dragen.
3: Ja.
2: Maar daar komt het een beetje
1: maar
2: op.
1: Maar goed, ik ga het je wel iets moeilijker maken, Jan-Jaap. Wij werken voor de NPO, dus dat is een staatsbedrijf. Dat zijn natuurlijk gewoon, daar gaat de hele staat over. Wat zou je dan aanraden?
2: Kijk, op het moment dat je aan elkaar gaat ergeren, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Ik bedoel, onbedekte schouders en een korte broek. En dan ook nog eens een keer op teenslippers. Ik zeg ook, een mannenbeen is meestal geen sieraad. Dus zorg ervoor dat je niet aan elkaar ergert.
3: Nee, dan wordt het vlek op vlek op vlek eigenlijk, hè? En die korte broek
2: en rekening met elkaar.
3: Juist. Ja. Hebben jullie heren hier in de studio doorgehad dat ik dus al... Ik zit eigenlijk in een hemd, hè, een mouwloze top hier, maar al wel de hele tijd met de schouders bedekt. Want ik dacht toch, het is misschien wat veel op dit moment om al een blote schouder te hebben naar het werk.
1: Wat vind je daarvan, Jan-Jaap?
2: Zitten jullie in de airco?
1: Ja,
2: gelukkig wel. Daar kom je er niet mee weg. Hè. Dus dan kan je gewoon dat bedekken. Maar aan de andere kant ook. Kijk, als je aan elkaar ergert of het is aanstootgevend, dan heb je toch een punt. En als je nou met elkaar afspreekt van dit hebben we aan en dat doen we beslist niet, dan wordt het ook prettiger op de werkvloer. Hè.
1: In het kader van gelijkheid, hè, ben je dan als een strand toestaat dat je topless mag zonnen, geldt het dan ook voor mannen en vrouwen?
2: Ja, het is maar wat je ambieert en wat je fijn vindt. En als je naar een naakstrand gaat, dan is de code dat je dan inderdaad ook topless en dan zonder iets te bedekken daar ligt.
1: Wat is etiketten dan bij niet naakstrand?
2: Nou, dat je dan zodanig deelneemt aan het strand verpozen dat iedereen het prettig heeft en dat mensen naar je zitten te loeren en dat je het zelf ook niet onprettig vindt. Kijk, waar het om gaat is met etiketten, je houdt rekening met elkaar en goede omgangsvormen, ook een goede omgangsvorm op het strand of op het kantoor, die vallen niet op, maar het ontbreken ervan wel.
1: En
2: dat
1: precies.
2: Is natuurlijk jammer. Ja.
1: Ik volg jou op wetiketten.nl. En mooi is, ik zag jou ook al op een terras zitten, dat mensen heel bruut op een terras zouden kunnen zitten. Dat je stoelen bij anderen pakt. Wat zijn daarvan het protocol?
2: Dat is ook, als je aankomt met een wat groter gezelschap, dan ga je niet zelf een terras verbouwen of met stoelen slepen. Dan vraag je dat keurig aan de bediening of ze daarbij willen helpen. Uiteindelijk gaat het erom.
3: Dan zouden we een beetje naar dat Amerikaanse systeem... of tenminste, misschien zijn er eigenlijk wel meer landen die dat doen... maar ik heb dit even als beste voorbeeld paraat... dat je dus altijd eerst even moet melden bij de bediening... voordat je zelf een plekje uitkiest.
2: Ja, dat, zeker. Zeker in Nederland is het zo van... dan kom je binnen en dan knip je met je vingers... of van kijk eens, we komen hier aan... en dan vast twee biertjes bestellen of twee cappuccino. Nee, je wacht.
1: Even wachten.
2: In het begin, en dan word je naar een plaats word je geleid... en dan word je bediend. Ja, het heeft ook... Ik zeg altijd, de gast of de klant is koning als hij zich ook als een heer gedraagt.
1: Ja, heel mooi.
4: Oh, mooi.
2: Het moet van twee kanten komen.
1: En als je een ijsje eet, een ijsje likt, mag je dan iemand in de ogen aankijken?
2: Nou, Ruud, wat een vraag. Ik weet niet, wanneer heb jij voor het laatst een ijsje gelikt?
1: Ik hou niet van ijs, dat scheelt.
2: Oh, nou, dan zijn we eruit.
1: Jan-Jaap van Wering van het kanaal wil je me volgen, de wetiketten. Jan-Jaap, dankjewel. Het is, nog 5 minuten wachten. En dan allemaal zomerse platen. Het is heerlijk. De middagshow, het is Ruud de Soleil. Want het zijn zomerse temperaturen. Tot 6 uur dus. Zomermuziek op de Op de werkvloer, of thuis, of in de auto, waar je wil. Ja,
3: ja precies. Het is op verzoek, hè?
1: Je hebt een reglement, hè?
3: Absoluut. Alles wat zomers klinkt. En alles wat je dus zou kunnen luisteren op weg naar de zon. Op de Route Soleil. Anderstalig mag het zijn of niet. We zijn niet zo moeilijk eigenlijk vandaag, hè? Je kan het allemaal aanvragen via de NPO Luister-app.
0: En dat gebeurde dus al een uur. En zo was er bijvoorbeeld Peter, die vroeg een klassieke aan van Ryan Paris. Heb je die toevallig bij je, Ruud?
1: Die loopt al.
0: Nou, hoe is het mogelijk?
3: Is dat deze?
1: Nou, misschien moet je je koptelefoon even aanzetten. Gijs? Dat is deze, ja. Met de orgeljoker.
0: Oh ja, nu hoor ik hem ook, ja.

0: Kuduro van Don Omar en Luciento. Luciento. En daarvoor hadden we ook een plaat.
1: Zeker. Ryan Paris.
0: En Dolce Vita.
1: Mooi. Lekker,
0: we gaan zo meteen verder. Want Ruud de Soleil wacht op niemand.
1: En het Radio 2 weerbericht ook niet. Vanavond de opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen op veel plaatsen zon. Droog. Dan zo'n 27 graden. Maar daarna wordt het nog vele malen warmer.
0: Laat me raden. 800 kilometer.
2: Nou, dan zit je er niet ver vandaan, Ruud. 768.
0: Wow.
2: Je kan hier komen werken. Krijg je misschien ook wel een geel
0: auto. Nee, ik ga gokken vanavond, denk ik.
2: Ga je gokken? Ja. Oh, leuk man, gokken.
0: Ja.
2: Ja, dat is altijd leuk. Hey, maar het is drukker dan normaal op de weg. Heeft natuurlijk te maken met dat we op de donderdag zitten voor de hemelvaartsvakantie. Een lang weekend voor velen. En vanuit Utrecht naar het zuiden loopt het vast. Zowel op de A2 als op de A27. Veel vertraging. Ook op de A1 vielen vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Een half uur vertraging bij Hoenderlo. Na een ongeluk moet je daar via de vluchtstrook, want de rijbaan is daar dicht. Op de A2 naar het noorden is het ook druk. Vanuit Eindhoven naar Utrecht. 25 kilometer file tussen Bokstel en Waardenburg. 40 minuten vertraging. De A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen is dicht bij de Lorenssluizen. Na een ongeluk vanmiddag. Dus wil je richting Friesland, dan moet je via Emmeloord over de A1 en de A6. Maar op de A6, een ongeluk komt nooit alleen, vanuit Muiden naar Emmeloord bij Afrit Urk nu 11 kilometer file na een aanrijding. De vertraging is een half uur. Linkerrijstrook is dicht. Op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Een ongeluk bij Marem. Ook daar is de weg dicht en moet je via de vluchtstrook. Vertraging een half uur. En een half uur vertraging op de 28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Hattemerbroek 11 kilometer file.
0: Robert, er komt een vraag binnen voor jou.
2: Ja. Oh, leuk.
1: Ja, meerdere luistervrienden vragen zich af. Bijvoorbeeld Marcel, Wouter en ik zie ook Bernd. Die zeggen, viert Robert dit weekend pas hemelvaart?
2: Heb ik hemelvaart gezegd, hè? Toch? Ja, dat is al geweest, hè? Met douwtrappen en zo.
1: Ja, er zijn lang hemelvaartweekend.
2: Ja, lang hemelvaart. Dus ben ik helemaal gek geworden.
0: Huh? Ja, het is geen hemelvaart.
2: Pinksteren, toch? Pinksteren.
0: Ja. Robert, dankjewel, hè.
2: Dankjewel. En dankjewel voor de correctie.
0: Nee, jij bent
2: dan. Ja, nee, aan de luisteraars dan weer, hè?
0: Oh ja, dat is
2: ook weer.
0: Goed, ja. Robert, dankjewel, tot zo weer. Van half zes. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Een aantal asielzoekers uit Ter Apel wordt naar Amsterdam gebracht. De hoofdstad wil het komende half jaar 230 vluchtelingen opvangen, zodat het aanmeldcentrum in Ter Apel niet meer overvol zit. In Amsterdam zijn nu 4700 opvangplekken. De 230 mensen uit Ter Apel worden daarover verdeeld. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie gaat uit van een ongeluk en er is veel vertraging. In Goes zijn 3 nepagenten opgepakt door de echte politie. Gisteren werd een man opgebeld door een neprechercheur met het smoesje dat er inbrekers actief zijn en hij zijn waardevolle spullen maar beter aan hem kon meegeven. Maar de politie kwam de nepcollega op het spoor en de 2 anderen ook. De verdachten zijn 18, 26 en 33 jaar. En het koningspaar en hun 3 dochters stonden vanmiddag de pers te woord na een fotosessie in Den Haag. Ook prinses Alexia werd aan de tand gevoeld door journalisten. Zo werd ze gevraagd naar de foto's van haar en zanger Antoon. Maar daar was koningin Maxima niet zo blij mee.
4: U snapt, ik moet hem toch even vragen. De relatie met Antoon.
5: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
6: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken. Maar, ja.
3: 2 keer per jaar is er zo'n fotosessie.
1: Zei ze nou maar ja? Ja? Nee, zo van...
7: Ja, maar, nee, ze ja. Zei, ja, nee, ze zei ja.
3: Dat is geen echt antwoord.
7: Maar nee, ik vind het dan toch leuk. Oké, dus de moeder schiet er eigenlijk ter hulp.
3: Mm-hmm.
7: Maar dan besluit ze dan toch om zelf nog het laatste woord te nemen. En eindigen met
0: vind
7: maar.
0: Ik ook wel, vind ik ook wel moedig. Maar,
7: dat is toch goed? Dat vind ik leuk.
0: Ja, vind ik ook. Ik vind ook
7: je hoeft niet te helpen, ik doe het zelf.
0: Ja,
7: maar dan
0: precies.
7: Eindigen met maar.
0: Ja, je weet het zelf, weet je. Ik doe het zelf.
7: Maar ja.
0: Abi.
3: Ik vind de vraag vind ik een beetje. Ik vind het een stomme vraag. Van ik moet het toch even vragen.
0: Ja, je moet helemaal niks. Met,
3: nee,
0: ja.
3: Inderdaad, dat. En ik zou denk maar ik eerder vragen: wat is je lievelingszanger?
0: Exact. Of je lievelingskleur. Of je lievelingsdier.
3: Inderdaad.
0: Of heb je er eens achteruit kunnen skaten op het paleis de Bordes?
3: En daaruit kun je.
7: Jij denkt dat je daar allemaal de tijd voor krijgt om al die vragen te stellen.
0: Heb je wel eens de vlag. Heb je de vlag moeten hijsen van je vader?
7: Nee,
0: omdat hij zo te lui was.
7: Ik vind het wel heel goed van.
0: Ja, dat soort dingen wil ik weten.
3: Dat
0: moet
3: is
0: je wel eens
3: grappiger.
0: Vaatwassen uitruimen.
3: Dan
0: wat is buiten spel? Heb je wel eens met bordkrijt getekend? Ik zou wel vragen weten.
1: Maar hoor ik nou Vivienne zeggen dat ze het wel een goede vraag vond?
7: Ja, ik vind dat mijn collega Annemarie de Kunner daar bij RTL Boulevard toch even die vraag moest stellen. Dat is graag ze dit zou
0: wij
7: hebben
0: van
7: gedaan.
0: De zee eend. Ja. Snap ik. Ga gewoon door.
7: Maar.
0: Met klagen. Ja. Nee, we gaan door met Ruud Soleil. Want ja, het wordt echt zo heet.
1: Het wordt echt heel heet, Ruud. Ja.
0: Daarom gaan we nu een half uur door.
1: Ja, Reinier meldde zich in de app. Ik heb hem teruggebeld.
0: Reinier, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Reinier?
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, ik hoor je. Wat voor plaats had jij willen horen? Nog niet helemaal. Niet helemaal. Ik weet niet waar ik me doe.
7: Niet zeggen, maar even omschrijven. Ja, waar, welke kant het op gaat. Ja. Ik bedoel, het is nu al oververhit hier in deze studio.
8: Oké. Okay. De Sunclub.
0: Oh ja.
7: Oh, ja.
0: Ja. Maar niet verraden, hè, de Sunclub. Oké. Okay. En waarom de plaat die je nog niet gaat verraden?
8: Ja, het is gewoon een topplaat, een beetje rond de tijd van de trouwerij, zeg maar, rond 98. En die werd ook gedraaid, zeg maar, en het was hartstikke leuk, wel mooi weer. En ja, het is gewoon de zomerplaat van Robin Albers.
0: Ja, ja, precies. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Hou ons niet langer in spanning. Welke artiest gaan we draaien?
8: De Sunclub met Fiesta.

0: Reinier, hij wilde... Ja, hij hield het heel lang spannend, maar hij wilde uiteindelijk dus die Sun Club horen. Dus, en dan naar deze man, gaf hij, vind ik, volgend jaar naartoe. 28 januari.
1: Januari, ja.
0: 28 januari komt hij namelijk in onder andere Carré. Ja. Julia.

0: Maar Ruud de Soleil.
1: Oké.
0: Ja, de zon schijnt, alles is geel, energiek en magnetic.
2: De Bauza. De Bauza en Magnetic. Het is een zomerhit uit het illustre jaar 2026. Nu al namelijk. Dus.
0: Julien Clerc, daarvoor.
2: Ja.
0: Sonneria. Ruud en ik gaan daar naartoe. In januari 2027 heb ik nu al zin in.
2: Zeg je 2027?
3: Nee, het is toch het is alsof je iets afrekent bij de kassa. Ja. 2027.
0: 2027, ja. Huh? Ja, het is wel wat het is.
2: Zeg je 2027?
3: Ik heb nog nooit iemand horen zeggen op die manier.
0: Ja, maar dat is ook nog niet zover. Het komt er nog aan.
2: Maar ik heb er wel zin in.
3: Oh, heel goed, over zin gesproken.
0: Veel zin.
3: Bernd heeft zin in een plaat. Hij sprak ervoor een amicaal audio-appje.
4: Hey, goeiedag mannen en vrouw. Wat dacht je van André van Duin? Met Wat is het leven fijn als de zon schijnt? Groetjes van Bernd.

0: Eerlijk zeg. Kylie, Accent. Straks aan 6 uur, Emily de Wild. Ga je ook zomers toe?
1: Zomers? Ik heb wel You Get... Oh, nee. Dan zeg ik al welke, wat de eerste plaat is.
2: Ach,
1: is
2: New dat... Radicals, you get what you give.
1: Ja, you get what you give.
2: Zonde. Nee,
1: zelfs dat raad jij? Dat is echt heel raar. Je hebt het gewoon gezien.
2: Nee, joh, maar hoeveel platen beginnen er
1: dan? Zie jij die playlist?
2: Nee, ik zie geen. Hoeveel platen beginnen er nou met You Get?
0: Gijs weet dingen.
1: You can always get what you want. You get...
0: Maar Gijs weet gewoon dingen. Gijs is een soort medium.
2: Maar dan raden we zo een andere plaat, want die om 7 uur gaat draaien.
1: Oké, okay. Wacht, dan pak ik hem even. Ja.
0: Emily?
1: Die is ook niet heel moeilijk hoor, maar goed. Hoor je zo wel.
0: Het is donderdag, dus ik durf het bijna niet te zeggen maar.
1: Ja, Ruud, als jij bijvoorbeeld altijd de chocola van je chocopinda's aflikt... en dat je dan spuug je dan die kale pinda's in een bakje. Omdat je alleen chocola wil eten.
0: Dat vind ik niet zo gek.
2: En niet die dan weer uitdeelt.
1: Dat die uitdeelt.
0: Op een verjaardag van mijn dochter.
1: Beter.
0: Heerlijk.
1: Ja. Oh, nou...
0: En heb je een intellectueel belletje?
1: Ja, zeker. Ja, want nu met die bloedhitte ben ik wel benieuwd hoe is het met de vogels. En welke vogels kun je met zulk warm weer gemakkelijk spotten? Bijvoorbeeld de slangenarend kun je goed zien in Nederland.
0: Wat is dat
1: dan? Nou, dat is een speciaal soort adelaar.
0: Maar is dat ook een slang? Als een vliegende slang?
1: Nee, die eet slangen.
0: Oh, die eet slangen. Dus als je een slang ziet vliegen, zit er ook een adelaar vast.
1: Ja, dat maakt wel. Je hebt ook een bijeneter. Dat is ook een vogel.
0: Heb je ook zo'n koeienadelaar? Zo'n enorme adelaar dan die dan...
1: Ja, die heb je in de vogelrok.
0: Gieren kun je toch... Net een soort chanoek. Die kunnen toch gewoon hele grote objecten oppakken?
1: Ach, gieren heb je... Ik heb die nog in Spanje gezien. Ik was wel onder de indruk van die spanwijdte van zo'n beest. Dat je denkt,
0: ik ben een vlieger. Als het waait, vind ik het leuk om te vliegeren.
1: Oh, en dan, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Wat voor vorm vlieger?
0: Nou, een gier. En dat ding, als het hard waait, dan trekt hij je gewoon omhoog.
1: Ah, hoe lang doe je dit al?
3: Het heet kitesurfen, maar mij niet uit.
0: Nee, dat is een vlieger. Ik doe kitesurfen voor Stumpert.
1: Weet je partner hiervan, dat je dit doet?
0: Ik heb geen partner.
2: Hangt er dan ook een brief aan?
0: Dat ging uit toen ik het hier ook
2: vertelde.
1: Ja. En waar in Amsterdam vlieger jij dan?
0: Nee, ga niet vliegen. Het is nog veel erger. Aan het Gooimeer. Doe ik naar mijn werk.
1: Naar je werk?
0: Ja.
1: Ga jij naar het Gooimeer om een uur te vliegen?
0: Ja, en de Muidenzand.
2: Waarom wist ik dit niet?
1: Is echt
0: ik niet alles deel. Dat deel ik nu. Ik kan wel een keer met jullie...
1: Is er een tactiek?
0: Ja, het is heel makkelijk. Je kunt ook alleen vliegen. Dan zet ik hem in de wind. En dan tikkie. En dan boem, gaat hij in één keer omhoog. Je denkt dat ik uit mijn nek loop, maar dat is echt waar serieus dit.
3: Ik weet niet of ik dit echt
1: ik weet ook
3: weten.
1: Niet of ik het geloof.
0: Oké, dat niet.
2: Mag ik een keer mee dan?
1: Mogen
0: we mag zeker mee. Ja.
1: Mogen we ook aan je vlieger zitten?
0: Zeker. En ik zou je vertellen, ik heb hem in de vliegerwinkel op de Dennenweg in Den Haag gekocht.
2: Is er een speciale vliegerwinkel?
0: Ga maar googlen nu. En dan zullen ze ook... bel die mensen, maar dan zeggen ze... Ja, klopt, hij koopt hier vliegers.
3: Hebben we nog even?
0: Nee, dat niet. Maar zeg, en dan die plaats
1: eerste
0: van 7
1: plaats van, die is heel moeilijk.
0: Oh, de Porter. Ja, veel plezier met Emily. We zijn er dinsdag weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Op maandag ga ik vliegen.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
3: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue.

0: Het is 6 uur, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
1: Hey Emily, goedenavond. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Zo ging het volgens de ombudsman mis bij een fonds wat bedoeld is om mensen te helpen met hun hoge energierekening.
2: We hebben gezien dat de manier waarop je daar terecht kon was alleen maar digitaal. En dat sluit mensen uit die niet digitaal vaardig zijn of de taal niet beheersen. En ik vind dat zeker bij zo'n noodfonds energie wat je inricht omdat de mensen die het het hardste nodig hebben het financieel zwakste zijn, moet je het op een andere manier doen van zie maar dat je digitaal bij me aan de beurt komt, want dan krijg je het wel. Er zat ook nog bij dat er te weinig geld was om iedereen te geven waar die aanspraak op mocht maken.
1: Airbus en Air France zijn schuldig aan een vliegtuigcrash in 2009. Volgens de rechtbank dragen de vliegtuigbouwer en de luchtvaartmaatschappij de volledige verantwoordelijkheid voor de crash die aan 228 mensen het leven kostte. Het toestel kwam op weg naar Brazilië in een storm terecht en stortte neer in de oceaan. De piloten waren niet goed getraind en apparatuur aan boord van het toestel werkte niet goed. De bedrijven moeten daarom een boete betalen. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie gaat in totaal 47 mensen vragen stellen, want vragen zijn er genoeg, zegt de commissievoorzitter.
3: Aan de commissie de taak om alles aan bod te laten komen wat wij van belang achten. En ook echt door te vragen van ja, hoe vond nou die week in plaats van een avondklok? Waarom werden die scholen gesloten? Dat coronatoegangsbewijs, welke impact had dat? Nou, ik denk dat dat wel gewoon heel belangrijk is.
1: De hoorzittingen beginnen volgende week en duren 9 weken. En inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen extraatjes van de regering om de stijgende kosten van het dagelijks leven wat te verzachten. Dat heeft de Britse minister van Financiën bekendgemaakt. Zo mogen Britse kinderen in augustus gratis met de bus. Gaat de belasting op tickets van onder andere pretparken, dierentuinen en musea omlaag van 20% naar 5%. En ook daalt de prijs van koekjes en chocola. Het weer vanavond en vannacht helder bij een graad of 10. Morgen veel zon, maximaal 26 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files. Bij de ANWB is Robert Vries. Hi, Robert.
4: Hey, Emily. Nou, het was een fikse avondspits. Gelukkig neemt de drukte nu wel iets af. Maar nog veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Zowel op de A2 als op de A27. Ook op de A1 rijdt het langzaam vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Na een ongeluk bij Badmen. Vanaf Deventer 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Op de A6 gebeurde een ongeluk vanuit Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. Daar is de linkerrijstrook dicht, nu 8 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En dat is vervelend ook voor het verkeer op de A27. Nee, op de A7 moet ik zeggen. Want de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen is dicht bij de Lorensluis. En dan hebben we het over de afsluitdijk. En de omleidingsroute, ja, die loopt via Emmeloord over de A1 en de A6. Blijvend in het noorden van het land is de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen weer vrijgegeven na een ongeluk bij Marum. Maar daar nog 9 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: Zometeen het oorbeloop, want we beginnen met New Radicals. You get what you give. Ster.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
16: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Het oor wil ook wat.

0: herinneren in 99 dat dit die enorme zomerhit was. En wat een fijne plaat het ook is. New Radicals, You Get What You Give.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Goedenavond op de een na laatste donderdag van de maand mei alweer. Tijdens deze internationale dag van de thee. Proost aan alle theedrinkers. Wat ben je meer van de uitspraak? Thee is voor zieke mensen. Dat kan natuurlijk ook. Prima. Hoe was je dag? Is je rood-gele ara ontsnapt? Of is er zomaar eentje aankomen vliegen? Kan natuurlijk ook. Met warme weer in aantocht en al die ramen open. Ja, moet je even horen? Een prachtige vogelkakofonie, want we bellen zometeen met vogelwachter Adriaan Slevenhoek. Mocht je nog een vogelgerelateerde vraag hebben, app me dan even met die NPO Luister-app. En van de ene kakofonie gaan we naar de ander. We hebben hele fijne platen vandaag. Roxy Music hoor je nu, Oh Yeah, en Carly Simon, Ruben Heijn, Sam Fender, Olivia Dean, Wham, Republica, Raymond.

combinatie Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. En voor Roxy Music. Ja, de mussen die vallen zometeen dood van het dak. Maar Luc appt mij nu met de NPO Luister app dat hij van de week alvast een voorselectie heeft gemaakt voor zijn top 2000 stemlijst. Nou, je bent er lekker vroeg bij, Luc. En hij zegt, hij staat in het teken van One Hit Wonders. En dat hij New Radicals er ook in gaat zetten. Hè? Maar die hadden ook een hit met One Day One Know. Toch? Dat is ook New Radicals. Dat is geen One Hit Wonder, Luc. Sorry. Ze toch bezig zijn. Maar goed, goede muziek kun je overal vinden. Hè? In ieder decennium, in elk genre, solo-artiest, bandgroep. Goed is gewoon goed. Vandaag weer zoiets heerlijks uit deze keer 1997. Een cover van een nummer van Diana Ross uit de jaren 70. Ik heb het over The Boss. In de versie van de Braxtons, bestaande uit de zussen Tamar, Tawanda en Trina Braxton. Dat waren de jongere zussen van superster Toni Braxton, die ken je wel. Maar die konden gospel en soul en al die harmonieën echt lekkerder laten smelten dan een stuk Zwitserse kaas boven de raclette. Het werd een hit. Het is nog altijd een ontzettende banger van Henrik Jouder. Zelfs zonder oudste zus Toni Braxton. Luister maar. Chapeau, dames.

0: Supergirl. En daarvoor natuurlijk de Braxtons en The Buzz. Het is inmiddels bijna 6:30. De NOS Headlines krijg je van Juri.
1: Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als het echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de brandstoftekorten op Cuba en de maatschappelijke onrust. Een medewerker van de Wegenwacht die 2 jaar geleden een fietser doodreed in Eindhoven moet, als het aan justitie ligt, 2 jaar de gevangenis in. De man achtervolgde de dief van zijn telefoon en portemonnee en reed hem uiteindelijk aan. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal heeft opgeblazen heeft in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf gekregen van 120 uur. De monteur installeerde 4 jaar

0: geleden een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte er volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. En zometeen speelt Ajax tegen FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal. De wedstrijd is in het stadion van Volendam, omdat het stadion van Ajax de arena is van Harry Styles. Juichen de supporters van Volendam dan vanavond eigenlijk een beetje voor Ajax?
1: Volendam in Ajax, dat...
2: Nog geen probleem. Nee.
1: Nooit geen probleem.
3: Je speelt er Volendam in Ajax 1.
4: Stuur.
3: Ja.
4: Zeker. Ik ben zeker voor Ajax. Ik ben altijd voor Ajax geweest en Volendam en Ajax, zeg maar. Dus dat zal wel leuk worden.
5: Ja, nu moeten ze alleen nog even een visie gaan halen.
4: Ja, ze zijn welkom. En ja, je ziet het. Ik ben ze vers aan snijden, dus... Kom maar op, zou ik zeggen.
0: Later vanavond komt FC Utrecht nog in actie tegen Heerenveen. De winnaars van deze wedstrijden spelen zondag de finale van de play-offs. Het weer vanavond helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en zo'n 25 graden.
6: Dankjewel, Juri. Er staan nog steeds wel, wat is het, pak mee 200 kilometer, toch, Robert,
7: ja,
6: of niet?
7: Ja, zeker. Ja, het ging net al over vis. Laten we bij de Haringvlietbrug beginnen. De A29, de weg Bergen-op-Zoom-Rotterdam, is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug, want iemand heeft daar de slagbomen eruit gereden. Richting Rotterdam volg je de route via Breda over de A59, de A17, de A16 en de A15. En richting Bergen-op-Zoom rij je om via Dordrecht over de A15, de A16, de A17 en de A58. Dan gaan we alfanumeriek verder. A1, Amersfoort, Apeldoorn. De weg is dicht bij Hoendelo. Je moet via de vluchtstrook. Kwartiertje vertraging na een ongeluk. Bij Badmen gebeurde ook een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Daar staat nu 8 kilometer file. Vanaf Twello 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht voor bergingswerkzaamheden. Omrijden kan richting Apeldoorn. Dan ga je via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Die afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Eveningen. Altijd nog een half uur vertraging. Aansluitend 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. En de A7 is nog dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen bij de Lorenssluizen. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. Omrijden doe je via Emmeloord over de A1 en de A6 richting Friesland.
6: Dankjewel, Robert.
7: Alsjeblieft, doeg.
6: Het warme weer heeft ook zijn uitwerking op ons luchtruim. Vogels van alle soorten en maten die zijn er maar druk mee. Zometeen hoor je voor welke

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

0: De fijne Ruben Heijnen, It Feels Right, ex-topsong hier op NPO Radio 2. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat het bloedje heet gaat worden de komende dagen. En de lucht, ja, zie je al bijna boven trillen, boven het asfalt, hè, zie je het al? En het zou me niks verbazen dat al ijs in de supermarkt was uitverkocht inmiddels. Maar we weten ook dat je ons Nederlanders eigenlijk kunt opdelen in twee kampen. Namelijk team, ik heb nooit genoeg zon, en team, ik smelt al bij 20 graden. Maar hoe zit dat eigenlijk met vogels, vroegen we ons af. Vogelwachter Adriaan Sleeuwenhoek, die weet hier alles van. Hi Adriaan, hallo.
1: Goedenavond, Emily.
0: Hallo. Welke vogels gaan we nu het zulk warm weer wordt, eigenlijk meer zien? Zijn er vogels die dan juist aangaan?
1: Ja, er zijn vogels die zeker aangaan. Dat zijn...

Je bent misschien al aan je verteerproces begonnen van je Thaise kokoscurry. Of je aubergine stoof. Kun je vast een rustigere plaat bij gebruiken. Noem het een dessert in geluid. Vandaag had ik enorm zin in een tropisch toetje in de vorm van muziek. En dit toetje heeft dan een heerlijke kokossmaak met een melange van limoen. Weet je al waar ik naartoe wil? Ja? Harry Nielsen natuurlijk. En coconut. Perfect voor dit weer.

0: is NPO Radio 2.
1: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Nieuw van Foodfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Foodfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
7: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
19: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
18: Ai, de man met de hamer.
19: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even.

0: je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Daar vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel over.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van dit virus. Dat zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wel wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Suzanne. Dan is er nog een en ander aan verkeer. Bij de ANWB is nog steeds Robert Vriesen voor de laatste keer, denk ik, vanavond.
6: Ja, laatste keer vanavond, Emily. 70 kilometer file staat er nog bij elkaar. Ja, en er is nog het een en ander aan de hand. We beginnen op de A1, Amersfoort-Apeldoorn. De weg is dicht bij afrit Hoenderloo. Alles verkeer moet via de vluchtstrook tot 8 uur vanavond. Dat geeft nu zo'n 20 minuten vertraging. Half uurtje vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan richting Apeldoorn via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. A2 Utrecht-Den Bosch, afgesloten rechterrijstrook op knooppunt Everdingen. Kwartiertje vertraging daar nog. De A7 is nog dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen. Dan heb ik het over de afsluitdijk in noordelijke richting. Dus om naar Friesland te komen moet je omrijden via Emmeloord over de A1 en de A6. Iemand heeft de slagbomen bij de Haringvlietbrug eruit gereden. Maar de weg is in beide richtingen weer vrij. Niet alle rijstroken zijn weer vrij. Want er is een auto met pech achtergebleven op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein een uur vertraging. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Half uur vertraging daar.
5: Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
5: Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een Foreigner komt eraan.
7: Tot zo.
8: Ster. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro.

0: Groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Het oor wil ook wat.

0: Meer jaren 80 dan dit wordt het bijna niet, hè? Foreigner, Say You Will, hier in het Oorbelloop. Wat nog steeds een goede avond.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, we zijn een radioprogramma met, vind ik, heel veel fijne muziek. Maar we zijn ook een perfecte plek om eens even goed je hart te luchten. Want dat is goed voor iedereen. Dus is er iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar moet het toch echt een keer van je hart? Dan ben ik gewoon te bereiken via 0800-1122 of via de NPO Luisterapp. Word jij bijvoorbeeld zo emotioneel van iedere zonsondergang opnieuw dat je werkelijk elke dag even moet kijken en dat je dan ook even een traantje wegpinkt? Of heb jij de tik dat je werkelijk iedere 3 weken nieuwe nepwimpers laat zetten om ze er vervolgens de volgende dag lekker af te plukken? En dat keer op keer. Of koop jij gewoon steeds, wanneer je boodschappen doet, een kindersurprise-ei voor jezelf? En ben je dan altijd bovengemiddeld blij met het speeltje dat erin zit? Nou, dan ben ik ook te bereiken. Is allemaal oké, hè? Ook jij mag er gewoon wezen.
3: Ik laat me

0: morgen.
1: Suzanne Freek, ze staan vanaf morgenavond weer in het Gelredome. Heel veel plezier als je gaat. Het is heel tof.
2: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
4: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
2: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
1: Misschien verstop jij kleren in winkels, omdat je bang bent dat mensen het dan gaan kopen... en je eigenlijk nog wel wat tijd nodig hebt om te bedenken of je het wel of niet wil hebben. En dat je dan een week later teruggaat naar die ene pot... die ergens op een plank staat om te kijken of dat ene shirtje er nog in zit. Oh. Even kijken wie er hangt. Hallo?
5: Hallo, met Linda.
1: Hi Linda, vertel.
5: Hi. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga niet op vakantie in de zomer... omdat ik anders mijn katten te veel mis. Oh. Want als ik dus langer dan een werkdag van huis ben... dan heb ik eigenlijk echt wel heimwee naar ze.
1: Ja.
5: Ja. En dan is eigenlijk ook nog, als ik dan het ook bijna niet durf te zeggen... want het is best suf dat het met heimwee te maken heeft... gebruik ik eigenlijk... Ja, de hartafwijking van een van mijn katten als excuus dat ik dus niet op vakantie kan.
1: Oké. Okay. En die hartafwijking die is er, maar die is niet acuut, begrijp ik nu.
5: Nou, ja, daar heeft hij 2 keer per dag medicatie voor.
1: Oh, dat wel, oké.
5: Dus wat onhandig, zeg maar, om oppas te regelen. En nou, dat heeft ook wat voorbereiding nodig. Maar het zou niet onmogelijk zijn. Maar dan wil ik het eigenlijk ook gewoon niet. Omdat ik dan heimwee naar ze krijg.
1: Oké, en hoeveel katten heb je?
5: Ik heb 3 katten.
1: 3 katten. En vanaf zeg maar welke tijdspanne begint de heimwee?
5: Ja, dat is toch echt als ik langer dan een werkdag van huis ben. Dus stel dat ik daarna 's avonds nog gezellig met vrienden afspreek... dan zit ik op een gegeven moment toch wel echt te bedenken dat ik naar huis zal... omdat ik ze heel erg mis.
1: Oké, en dan zeg je ja... Hartafwijking, ik moet gaan.
5: Omdat Luc zijn medicatie nodig heeft.
1: Maar, goed, maar het is wel zo, hij heeft medicatie nodig, zeg je. Okay.
5: Want ik merk meestal wel dat... Nee, op het moment, ik heb het al een paar mensen verteld... dat het met heimwee te maken heeft... dan staat je toch wat meer op onbegrip... dan wanneer je de medische reden opgeeft.
1: Oh ja, ja. Dus dat omzeil je op die manier dan.
5: Ja, precies. Maar goed, ja. Vorig jaar was het ook wel zo... toen een van mijn katten geopereerd moest worden. Maar dit jaar heb ik eigenlijk geen goed excuus...
1: Oh ja. Heb je niet gewoon een enorme hekel ook aan op vakantie gaan? Of is het echt wel door de katten?
5: Nee, het is wel echt door de katten. Want ik ben in het verleden ook wel voor stage in Nepal geweest. Voor werk naar Houston een maand. Ook naar Australië op vakantie geweest. Echt fantastisch. Maar sinds ik mijn katten heb, vind ik het gewoon heerlijk om thuis bij ze te zijn.
1: Ja, maar ik heb ook katten. Nu ga ik een heel ongemakkelijke vraag stellen. Maar missen de katten jou ook?
5: Oh, nou, ze missen wel de aandacht, denk ik, als ik niet ben. Dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Nou, ze zijn wel heel blij als ik altijd weer thuis ben. Dus,
1: oké, want soms als ik thuis kom, denk ik, ga jullie maar weer brokjes geven, want ik krijg verder geen sjoegen uit een van die twee. Denk ik, nou, lekker ondankbaar. Maar ja, dat zijn katten. Ik bedoel, wat verwacht ik ook van die kat? Maar,
5: ik zal ze wel meer missen dan zij mij. Maar één van de 3 staat ook, al ben ik 5 minuten naar de supermarkt geweest en die komt thuis. Is die net zo door het dollen als na een lange dag weg.
1: Die wil gewoon bij jou liggen natuurlijk, ik snap het wel.
5: Ja.
1: Oké, nou, ik denk sowieso dat je niet de enige bent die dit heeft.
5: Ik hoor nooit iemand in mijn omgeving namelijk. De meeste mensen, wat ik dus al zeg, die kijken je een beetje vreemd aan... als je je dag om die katten heen klemt, omdat je dus medicatie nodig heeft.
1: Ja, nee, ik krijg nu al appjes binnen met de NPO... Nee, maar Linda, ik krijg nu al appjes binnen met de NPO Luister... in de NPO Luister-app van mensen. Zeker 3 mensen die al zeggen, nou, dit doe ik ook met mijn hond.
5: Oh, echt? Oh.
1: Ja. Dus je bent niet de enige, hè? Nee, dat is wel... Maar heb je een partner?
5: Nee.
1: Geen partner, want ik wilde weten dan van... wat vindt diegene er dan van? Want die kan dan ook misschien niet weg. Of gaat die weg? Gaat zij weg? Oké. Ja. En vragen mensen wel eens of je...
5: Dat is wel lastig natuurlijk met zeker. Nou ja, dat je dan ook deels natuurlijk door de medische afwijking... dat je niet zomaar een nachtje weg kunt. Dus dan gaat het spontane er ook vanaf, zeg maar.
1: Oké. En zijn alle deze dan bij jou thuis?
5: Nee.
1: Ook niet, nee.
5: Nee.
1: Dus de katten gaan voor alles, hoor ik al.
5: Ja, absoluut.
1: Ja, oké. Ik vond het leuk dat je het hebt gezegd. Goed dat je het hebt gezegd.
5: Nou, ik vond het fijn dat ik het mocht zeggen.
1: Lucht het op?
5: Ja, zeker.
1: Goed zo. Nou,
5: en ook fijn om te horen dat er dus meerdere mensen dit hebben.
1: Ja, ik zie het al meteen. Ik ga ze zo even voorlezen, die reacties. Als je dit hoort en denkt, oh, dit doe ik ook. Of dit deed ik vroeger altijd. App me even met die NPO Luister-app. Dankjewel, Linda.
5: Ja, dankjewel.
1: En kusjes voor de poezen.

0: 21 Pilots en Stressed Out. Misschien ook wel als je op dit moment nog steeds in de file staat. Bij de ANWB is Dennis Mooi. Hi Dennis.
1: Hey, goedenavond. Ja, op een aantal wegen staat het nog behoorlijk vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twello en Badmen doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. Dan is de afsluitdijk, de A7 van Noord-Holland naar Friesland, nog afgesloten vanwege een ongeluk. En dat gaat tot het eind van de avond duren. Tot die tijd moet je omrijden als je van Noord-Holland naar Friesland wil via Almere en Emmeloord. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein. 3 kwartier vertraging. Door een auto met pech is daar een rijstrook dicht. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem 1 kwartier vertraging tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
0: Dankjewel. We moeten het nog heel veel hebben over Linda, die net zei, en ik durf er bijna niet te zeggen, maar dat ze niet meer op vakantie gaat, omdat ze haar katten dan te veel mist. En dan gebruikt ze soms de hartafwijking van een van haar 3 katten als argument dat ze niet meer gaat.
2: Ja, en de kat heeft ook een hartafwijking. En
0: die heeft een hartafwijking.
2: Medicijnen, ja. Maar dat is wel lekker om even erin te gooien, en dan stoppen mensen met doorvragen. En van, ja. Oh, waarom wil je er niet mee?
0: En langer dan, zeg maar, werktocht wil ze ook niet gescheiden zijn van haar katten, zei ze.
2: En ze merkt ook dat als ze dan zegt dat het eigenlijk om heimwee naar haar katten gaat, dat mensen minder begripvol zijn.
0: Ja.
2: Dus gooit ze die hartafwijking.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus ze dekt zich helemaal in eigenlijk. Even kijken. Mariette, we hebben een kattenkooi op onze veranda gebouwd, omdat onze kat ooit ons eens is gaan zoeken toen wij op vakantie waren. Zij miste ons dus duidelijk. Ze is toen 3 maanden spoorloos geweest. Gelukkig gevonden 15 kilometer van ons huis. Maar op vakantie gaan blijft, ondanks de kooi, een beetje moeilijk.
2: Oh, ja, ja. Jennifer zegt herkenbaar. Ik mis mijn kat ook enorm als ik een dagje weg ben.
0: Volgens mij is het in Zweden strafbaar gemaakt. Je mag je kat niet de hele dag meer alleen laten.
2: En hoe los je dat dan op? Want je moet ook wel eens weg.
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Ik vind het wel goed dat dan hopelijk mensen niet zomaar een huisdier
0: nemen. Kopen. Ja, als je niet voor kunt zorgen. Marnie, ze zegt, mijn buurvrouw heeft 4 katten... en die durft sinds kort langer weg te gaan, omdat ze weet dat de katten goed door mij worden verzorgd. Dat is best herkenbaar. Wat goed, Marnix.
2: Helma zegt ook, hallo Emily, wij gaan nooit op vakantie in verband met onze hond en katten. Ik heb ook heimwee naar ze, heel herkenbaar. Dus groetjes, Helma.
0: Angela zegt, ik ga ook niet weg zonder hond. Ik verzin er alleen geen smoes voor. Ik ga of ergens met hond, of niet. En Milan die zegt, oh, invoelbaar hoor. Hebben we ook met onze hond. Dan gaan we lekker komende zomer midweekje naar zee, zodat ze mee kan. En we hebben er ook heel veel moeite mee om haar weg te brengen. Nou, zo zie je, maar je bent nooit alleen.

0: Stel je voor, je staat gewoon niet vermoedend bij, in het publiek bij je schatje Carly Simon. Ja. Die dan zegt, ik heb een nieuw nummer geschreven, het gaat er voor jou. Dat je, oké, leuk, leuk. En dan,
1: klein jokje in mijn ego zou dat zijn. Ja. Wel, ja.
0: Jeetje.
1: Maar wel een banger.
0: Het is wel een banger, nog steeds een banger inderdaad.
1: Echt, heeft Missy Elliott hier niet van gesnoept ooit, gesampled? Dit moet jij weten als Missy Elliott fan.
0: Van You're So Vain?
1: Ja, zeker. En dan welke zingt dan? Janet Jackson, zingt dat volgens mij. Daar hebben ze een sampletje van gemaakt.
0: You're So Vain, Janet Jackson.
1: Ja, ik zie die clip nog voor me.
0: Son of a gun. I bet you think the son of a gun. Zegt dat son of a gun. Son of a gun, ja, dat klopt. Hebben we dat bij Radio 2?
1: Oh, dat denk ik niet.
0: Of E, ik denk het wel.
1: Ja? Ik ben heel benieuwd.
0: We hebben het niet. Ik heb mijn best gedaan, nee. We zouden het kunnen doen, maar daar heb ik geen zin in om het op te zoeken. Denk je nu van, joh, Emily draait toch, of draait ze anders van Janet Jackson, of draait ze van Missy Elliott? App me dan gewoon even met die NPO Luister-app, want we hebben nog een kwartier. Voordat Morat er is. En bij Morat mag dat niet. Nee, schat. Bij Morat mag dat wel. Hij hoort dit gewoon even zitten aan de overkant van het glazen programma voor te bereiden. Maar app me maar met de NPO Luister-app. Wat kan ik voor je draaien? Wat willen jouw oren? Ga ik dit hele intro vol lullen?
1: We hebben nog 11 seconden.
0: Hij kan dat wel.
1: Jij bent wel een jock.
0: Ik kan dat wel, ja. Wel leuk iets van Janet Jackson. Al lang niet meer
1: gehoord. Ik heb wel zin in Janet Jackson.
0: Misschien die met die sample van Ventura Highway erin. Dat is ook leuk.
1: Oh, ik weet niet welke dat is, hoor. Here.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Sampletje van Amerika natuurlijk. Ventura Highway erin.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik krijg een appje van Tommy. Die zegt, ik heb mijn laatste toets gemaakt op de universiteit. Ik ben nu echt bijna klaar met dit schooljaar. Oh, wat goed. We gaan zo meteen met een aantal vrienden lekker proosten. Ik dacht aan een bijpassende plaat als ik zeg Oasis. Weet jij dan welke ik wil horen? Ik denk deze. Is het Champagne Supernova? Ik hoop het. Hele fijne avond en proficiat.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. En daarvoor Oasis Champagne Supernova voor Tommy. Iemand heeft nog geappt. Bedoelde die niet cigarettes en alcohol? Ja, dat zou ook kunnen. Zometeen heb je lekker 2 uur hele fijne radio met Morad. En ik ben er woensdag weer. Tot dan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat ze daar hardhandig werden behandeld. Dat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
13: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
12: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor Khatachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook al wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. En Dennis Mooij van de ANWB, want er is een update vanaf de snelweg.
14: Zeker. De afsluitdijk, de A7 van Noord-Holland naar Friesland, is al een uur dicht vanwege een ongeluk. En het gaat nog een paar uur duren voordat de weg weer vrij is. Als je van Noord-Holland naar Friesland wil, kan je het beste omrijden via Almere en Emmeloord. Na 29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 25 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie aan de slagboom. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Dordrecht en de Moerdijkbrug, onder andere over de A16. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je bij Ravenstein 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
6: Dennis, dankjewel.
14: Hoi, hoi.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Met Morat. Bones.
6: Is my Radio 2. There are places that exist just beyond the edge of what you know. Places where the evening air hums with something you can't quite name. Where the light refuses to fade. And every sound feels like it was made for you. Thursday has opened its gates. And behind them, everything you've been searching for. Your radio friend is already on the other side. Step through. This is NPO Radio 2.

Primal Fire, Bruce Springsteen. Daarvoor begonnen we met Coldplay en Paradise op NPO Radio 2. Hallo, welkom bij weer een gloednieuwe editie van Met Morad. Leuk dat je luistert op deze donderdagavond. Er staat een lekker lang Pinksterweekend voor de deur met temperaturen boven de 25 graden. Oh, wat lekker. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan in ieder geval niet wachten. En het is donderdag, hè? Dus tijd voor Disco Donderdag. Sorry.

Die van Gonna Make You Sweat. Is maar een voorbeeldje, hè, ter inspiratie. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, oh ja, Morad, doe die maar gewoon even meteen. Maar je kan ook denken aan een Leila Kay en Open Sesame. Ja, of je pakt het gewoon echt letterlijk als in, oké, Morad, doe maar gewoon echt een disco-disco-banger.

0: neem je even mee naar de jaren 80. Cyndi Lauper die werkt aan haar debuutalbum. En terwijl ze in de studio zit, komt haar producer met een fantastisch idee. Hij zegt, hey Cyndi, waarom maak jij geen female anthem van het liedje Girls Just Want To Have Fun? Die plaat die was namelijk een paar jaar eerder al uitgebracht door zanger Robert Hazard. Maar zijn versie die klinkt al heel mannelijk en ja, haast David Bowie-achtig. Wacht, ik heb een voorbeeldje voor je. Girls just wanna have fun. Ja. Is een heel ander verhaal. Cyndi die probeert het liedje eerst op exact dezelfde manier op te nemen, maar ze merkt al snel, oké, dit werkt niet. Die mannelijke vibe die moet er eigenlijk helemaal uit en het moet meer feministisch klinken. Daarom gaat ze samen met de gitarist voor een compleet andere aanpak.
1: So I said, why don't you play it like it's a Motown song? And ignore me, because I'm gonna sing like Shirley and Lee. I'm gonna sing Feel So Fine, but I'm not. I'm gonna sing it like that, but I'm gonna sing Girls Just Want To Have Fun.
0: Ja, Girls Just Want To Have Fun wordt dus in een Motown-jasje gehesen. En voeg je daar nog wat synthesizers aan toe, ja, dan krijg je opeens een hele andere sound. Een sound die van dit liedje een ongelooflijke mega-hit heeft gemaakt. Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.

0: John Mayer, Perfectly Lonely, heb je waarschijnlijk niet opgedanst in de discotheek. Maar wel een hele fijne plaat. Disco Donderdag, de vraag is waar heb je wel opgedanst in de discotheek? Kijken wat er nog meer binnenkomt in de NPO-luister-app. Nadine, die schrijft graag Rammstein. Met Doe Haast, want deze werd altijd aan het einde gedraaid. Voordat we de discotheek uit werden geveegd. Oh ja.
1: Doe Haast.
0: Ja.
1: Doe Haast mich.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen. Henk die heeft het over iets heel anders. Anastasia met I'm Out of Love. Ik heb dit nummer alle kanten van de dansvloer gezien. Zelfs de kant die ik niet wilde zien. Een break-up song en daarna weer Empowerment. Ook een hele fijne plaat inderdaad voor deze disco donderdag.
2: Hey Murat, doe maar Good To Go van Vlammen en Afraxis. En de weekend lekker, Harmony of Hardcore. Dus we moeten ons eigenlijk een klein beetje gaan voorbereiden.
0: Lekker!
2: Hey, goed weekend en een fijne uitzending. Goedjes, Patrick.
0: Wat een fijn vooruitzicht dat weekend zo, wat je dan voor... Nou ja, dit had een goede warming-up geweest inderdaad. Maar aan de telefoon heb ik Gernand.
3: Ja, goedenavond.
0: En Gernand, ik heb begrepen dat het komend weekend ook voor jou heel bijzonder is.
3: Ja, want dan hebben we onze... Zondag is onze trouwdag.
0: Wauw. En dan hoe lang getrouwd?
3: 24 jaar alweer.
0: Dat is toch fantastisch.
3: Ja.
0: Nog even verliefd?
3: Ja, kijk, iedereen die zegt dat hij getrouwd is met de mooiste vrouw van de wereld. Maar bij mij is dat ook echt zo.
0: Oh, omschrijf even, want dan begrijpen de mensen waar we het over hebben.
3: Nee, dat hou ik liever voor mezelf.
0: Oké. Nee, dat begrijp ik. Is ook helemaal goed. Maar ze is ook waarschijnlijk heel lief, mag ik hopen.
3: Ja, ook.
0: Wat is dan, misschien dat dan. Wat is dan het allerliefste kenmerk van je vrouw?
3: Nou ja, wij kennen elkaar al zo lang.
0: Ja.
3: Dat gaat gewoon vanzelf. Dat is gewoon een heel goed gevoel.
0: Nou, maar soms is iets ook niet echt per se in woorden uit te drukken, hè?
3: Nee, dat denk ik niet.
0: Het is gewoon een gevoel.
3: Nou ja, als je al zoveel met elkaar meegemaakt,
0: ja.
3: Dan is dat gewoon een hele fijne band.
0: Maar dat is het ook. Je maakt zoveel met elkaar mee. Het zijn ook echt alle ups, alle downs. Alles bij elkaar vormt dan die ene basis... waardoor die 24 jaar eigenlijk bijna vanzelfsprekend is.
3: Ja.
0: Zo is het.
3: Het vliegt voorbij.
0: Ja. Jij mag het dan ook zeggen. Ik vond het een mooi verhaal. Maar wat is dan die ene disco-banger om dit feestelijk in te luiden, zeg maar?
3: Ja, ik wilde heel graag Jocelyn Brown horen. Incognito met Jocelyn Brown. Met Always There.
0: Oh, wat een fijne selectie ook nog. Gernand, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel.
3: Super, dankjewel.
1: Disco. Disco. Disco. Disco. Donderdag.

0: Salisbury Hill, Peter Gabriel, heb ik nu muziek voor je van de man die 2 weken geleden de Voice of Holland won. Mocht je het niet helemaal gevolgd hebben. Zijn naam is Ruben Hillen en zijn allereerste single is een heerlijke plaat. Die perfect past bij het zonnige weer dat eraan komt. Ik las in de app al dat sommige mensen nu al lekker weer ervaren. Maar dat is in het zuiden van Frankrijk. Ander verhaal. Bij dit liedje wil ik meteen dat je, als je een cabrio rijdt, het dak opengooit. En als je dat niet hebt, gewoon even je ramen wagenwijd openzetten. Zonnebril op en de stereo op standje burenruzie.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

Susan Vega en DNA en Tam's Dinner op NPO Radio 2. Stel je voor dat jij het zo meteen voor het zeggen had, hè, qua die ene fijne plaat binnen een bepaalde categorie. Dan heb ik je hulp zo meteen nodig, want jij mag het zeggen. Ik trek zo meteen een bal, de ballen van Morad. Dat ene balletje bepaalt de beperking. De categorie waarbinnen jij dus die ene toffe plaat mag aanvragen. Nou ja, dan kan het zomaar zijn dat ik je opbel en dat we hem gaan draaien voor de gehele natie. Nu, Cressip en Danny Vera.

0: Zo fijn dat die twee stemmen dan ook zo lekker met elkaar blenden. Danny Vera, Cresip, Make It a Memory. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja. Even het apparaat aangezet, de ballen worden door elkaar gehusseld en er komt wederom een roze bal uit het apparaat. Hoe kan dat nou?
2: De hele tijd roze ballen.
0: Anyway, hoe dan ook, het is balletje 81, maar welke categorie hoort bij balletje 81?
2: Dat is de categorie vriendschap.
0: Oh ja. Ah ja, maar dan is het allermakkelijkste wat je kan bedenken is natuurlijk Henny Vrienden. Of niet?
2: Of het goede doel?
0: Of het goede doel bedoel ik. Sorry. Je kijkt me al aan. Ja, het goede doel, ja.
2: Ik dacht al inderdaad.
0: Bijvoorbeeld.
2: You've Got a Friend, Carole King.
0: Is ook een hele fijne goede plaat. Trouwens, de voorbeelden die we noemen mag je dus gewoon doorappen. Hè, want dat zijn gewoon allemaal goede opties. Betekent niet dat ze dan zeg maar weggezegd zijn.
2: Of With a Little Help for My Friends.
0: Van?
2: Beatles of Joe Cocker.
0: Alright, het lot ligt in jouw handen. Categorie is vriendschap, maar welke plaat over vriendschap moet ik zo meteen voor je draaien hier? Je mag me appen via de NPO Luister-app. Laat ik je achter met The Fine Young Cannibals. She drives me crazy.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: NPO Radio 2.
8: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
9: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
8: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
18: Hebbes.
17: Kijk op ben.nl.
19: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
20: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
19: Prijsvrij vakanties.
22: De ballen van Morat.
23: Balletje 81, categorie die erbij hoort is vriendschap. Maar wat komt er binnen in de NPO Luister-app? Jeffrey heeft het over Willeke Alberti met...
24: Samen zijn is samen lachen, samen huilen.
23: Mooi. Robin die heeft het over...

0: opheffen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Met Morat.

0: Hold the Light, Taylor Swift. Lieve, lieve, lieve, lieve, allerliefste Els.
1: Ja, goedenavond, allerliefste Morad.
0: Dankjewel. Mag ik beginnen met felicitaties aan jouw adres?
1: Ja, dat mag zeker, dankjewel.
0: Ik wil het er toch heel kort over hebben.
1: Nou, vertel.
0: Kort, kort. We gaan niet te lang stilstaan
1: nee,
0: bij de leeftijd.
1: Nee, vooral heel kort.
0: Ja, ja. Ja, ik ga het ook heel snel zeggen. Je bent 60.
1: Klopt. Je moet jezelf nog heel erg aan bidden.
0: Ja. En ik kan me er iets bij voorstellen, want ik kruip namelijk ook over 2 weken weer een stukje dichter naar de 50 toe.
1: Ja, over 50 kon ik ook nooit geloven.
0: Ja, maar dat is. Dus ik had al moeite met de 40. Ja, nu ben ik 46 en op een gegeven moment.
1: Nou, 40 ging nog bij mij.
0: Ja, ja, oh, oké. Nou, ik vond de 40 vond ik al een beetje engig worden. En de 50 klopt nu op de deur. Maar dat is voor mij echt een ding.
1: Nou, ik heb dat de hele 50e jaren heb ik dat gehad, zo'n gevoel van, nou, het klopt niet, ik voel het niet.
0: Nee!
1: En nou is het nog erger.
0: Nu is het de 60. Zal ik gewoon heel eerlijk met je zijn?
1: Ja?
0: Dat ik bij 60 heb ik dus een gevoel van oma, opa.
1: Ja, precies, senioren.
0: Ja.
1: Na je reisdagen. Oh. Maar 1 voordeel, links en rechts, kun je nu wel korting krijgen.
0: Ja. Oh, en heb je al naar tickets gekeken voor Benidorm?
1: Tickets voor Benidorm?
0: Benidorm vind ik ook zo'n plek voor senioren. Om lekker gezellig onder de Spaanse zon met elkaar.
1: Oh ja, die gaan allemaal aan de kust zitten.
0: Ja.
1: Overwinteren. Ja.
0: Ja.
1: Oh. Nee, dat klinkt niet als een straf.
0: Nou, oké. Okay. Nou, Benidorm. Dat tipje krijg je alvast van me mee. Want dan ben je ook onder gelijkgezinden, zeg maar.
1: Nou, ik ga erover nadenken. Een georganiseerde busreis.
0: Oh, wat erg dit, hè? Maar even dan, want hoe oud voel je je van binnen? Zeg maar, wat is dat gevoel? Maar echt, ik bedoel, echt realistisch, hè? Ik bedoel, ik kan realistisch zeggen, ja, ik voel me eigenlijk ergens nog alsof ik 28, 29, zeg maar.
1: Nee, zo erg is het niet, hoor. Nee, maar ja, ik voel me gewoon wel echt jonger dan 60.
0: Ja, maar hoe jong?
1: Ik zou eraan moeten wennen, hè?
0: Ja, maar hoe jong? Hoe jong?
1: Ja, hoe jong? Ik hoor zo'n beetje mij. Ik kijk even naar mijn dokter. Nu is het 50. Ik zeg 59.
0: Nee, oh, 59. Oh ja.
1: Nee, dat is wel wat jonger, hoor. Maar
0: ja.
1: Ik ga het ermee doen. Ik ga eraan wennen.
0: Ja, schat. Weet je, en weet je wat telt? De gezondheid.
1: Zo is het. Heel belangrijk.
0: Toch? Want dat ben je.
1: Absoluut.
0: Nou, fijn. Dat is echt nummer 1 en alles is eigenlijk gewoon maar een bijzaak.
1: Ja. Zo is het.
0: Nou, je verjaardag gaan we vandaag vieren met een fijne plaat. Die gaat over vriendschap. Wij zijn nog wel vrienden, hè, hoop ik. Ja,
1: ja toch?
0: Ja, ja. Okay. Welke fijne plaat over vriendschap mag ik voor je instarten?
1: Nou, ik zou het echt superleuk vinden om weer eens Sparko te horen, You and Me.
0: Ach, ik heb
1: dat heb ik vroeger in de middelbare schooltijd veel gehoord. En ik hoor het eigenlijk bijna nooit meer op de radio.
0: Er was ooit een feestje in het Gelredome in Arnhem. En daar heb ik ze live zien optreden.
1: Oh, echt?
0: Met dit nummer ook. En ik vond het echt fantastisch.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, Sparko it is. You and me.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Speciaal voor de jarige Job.
1: Geweldig, dank je.
0: Doeg.
1: Doeg, succes.

Depeche Mode. De liefde is iets vreemds. Je kan echt ontzettend verliefd zijn op iemand, maar tegelijkertijd best wel domme beslissingen maken. En iemand die daar het bewijs van is, is Amy Winehouse. Of het bewijs van was. Want terwijl ze een relatie heeft met haar toekomstige man Blake Fielder Civil, gaat ze vreemd met een ex. En wanneer Amy met die ex in bed ligt, kan ze alleen maar denken aan Blake. Ja, dan weet je natuurlijk dat er iets niet helemaal goed zit. Nou ja, dat komt ook bij Amy binnen. Ja, dus om alles een plek te geven, zet ze deze hele ervaring.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2... de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze...

0: So Far Away, Dire Straits. En dan is het tijd voor het muzikale duel.
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond neem ik twee nummers voor je mee die op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iedere dag een ander linkje of een ander thema. Vanavond gaan we het lange Pinksterweekend alvast inluiden met een paar lekkere drankjes. Ja hoor, ik ben in.

whisky. Ah, lekker hoor, Chris Stapleton. Kan ook zijn dat je geen whisky-liefhebber bent. Dan heb ik nog een optie B voor je. Dan krijg je van mij red, red wine. Ik zit even bij mezelf af te vragen, wat ben ik eigenlijk? Een whisky of een... Een whiskytje cola. Maar jij mag het voor jezelf bepalen. Het zijn twee hele fijne platen, maar jij mag kiezen. Ga je voor een goed glas whisky of ga je voor dat ene lekkere wijntje? Tennessee Whiskey, Chris Stapleton is optie A. Wil je liever Red Red Wine van UB40? Dan heb je me optie B. Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. En dat stemmen doe je via de NPO Luister-app. Onderweg Purple Disco Machine met Eilar, Dopamine. Eerst de editors en call it in.

Tyler, Dopamine. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor Morad's Most Wanted. Vanavond mag je kiezen uit twee heerlijke drankjes. Want dat is de perfecte manier volgens mij om dat Pinksterweekend in te luiden, toch? De grote vraag, houd je meer van whisky of ga je liever voor de wijn? Wil je Tennessee Whiskey van Chris Stapleton, dan app je me optie A. Ga je liever voor een rood wijntje, dan wordt het Red Red Wine van UB40. Dan app je me optie B via de NPO Luister-app. Het is zo.

0: mij maar een lekker biologisch red red wijntje van UB40.
1: Oké.
0: En we kregen een heel leuk audio-appje van Martin.
2: Het is natuurlijk optie A. Met een heerlijke glas Lakes No. 4 in mijn hand.
1: Oh, wauw.
2: Heerlijk, man. Wow. Ah ja, die Tennessee whiskey. Oké. Okay. Nou, misschien ga ik nog even over naar de Jack Daniel.
1: Ja. Oké, okay. Wel een echte kenner, hè? Ja. Weet wel wat hij in zijn handen heeft en waar hij zo meteen nog zin in heeft.
0: Nou, en Martin kan het flesje open gaan trekken, want het is de plaats geworden met de meeste stemmen.
1: Chris Stapleton en Tennessee Whiskey is Morad's most wanted vandaag.

Unfinished Sympathy. Massive Attack op NPO Radio 2. More as most wanted. Thema, lekkere drankjes. Ik zie, we hebben nog minder dan 6,5 minuten te gaan.

0: de selectie die gaan over drankjes waren de volgende. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey tegenover UB40 met Red Red Wine. Maar wat gebeurt er in de appbox?
1: Nou, iedereen ging massaal hun favoriete drankje delen.
0: Ja, ik zag alles voorbij komen, ja.
1: Heel veel bierdrinkers. Patricia zegt, met dit weer drink ik liever een lekker kriekje of een rosé. Herman zegt, ik ben meer van de cognac. Maar als het over de twee opties gaat van vanavond, zegt Wouter,

0: Tim, jij bent sowieso een whiskyliefhebber. Hoe dan ook.
1: Klopt. Ja, zeker wel. Ja, zeker.
0: En ook nog echt een bepaald soort 12 jaar.
1: Ja, ik ga geen reclame maken.
0: Nee, maar ik wil meer van. Je kan zeggen van, ik wil zo'n oude. Zo'n die lekker lang heeft gerijpt.
1: Ja, nou ja, ik heb gewoon bepaalde merken die ik graag drink. Ja, dat is waar.
0: Nou ja, het gaat vandaag om welk drankje blijft overeind staan bij jou. Ja. Is het dan zeg maar.
1: Alles dus op zich.
0: Ja, toch?
1: Ja, Carver 7 dan puur. Maakt mij niet uit.
0: Nee, die staat er niet tussen. We gaan of voor de whisky of gaan we voor een.
1: Nee, dan ga je nog steeds voor whisky.
0: Oh, grappig. Ja. Ik ben dus een zoete kou. Ik zou dus gaan voor een. Maar oké, prima. Whisky staat toch overeind.
1: Ja. Lastig om deze te verslaan trouwens. Maar
0: Nou.

0: slot. Maar mag niet zeggen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Dit is NPO Radio 2.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
15: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
14: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, in de schemering hangt de maan boven het avondslot. De muziek klinkt in de verte en tussen alle dansende en proostende mensen op de binnenplaats dwaalt een schim door de schaduwen. Ze reikt met een hand naar boven alsof ze een magisch pact wil sluiten. Schim rent weg, de steile heuvel op, zonder om te kijken. Welke klassieker je zo meteen hoort? Binnen een paar minuten weet je het.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Keukenkopers opgelet! Nog maar 4 dagen.
21: Big deals bij Keukenconcurrent.
20: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
23: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
22: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
24: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
25: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
26: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Pinks Avondslot.
27: Agrotrof. Er is maar één. NPO Radio 2.
28: Hier is Hilversum 2. Gezellig programma.

0: zelf vonden ze er helemaal niks aan. Nee. Een dom liedje, maar wel effectief. Nou, oké. Okay. Als jij het zegt, ik vind het gek. Steely Dan en Rhythm in the Years.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Goeie avond. Welkom bij het Avondslot, muzikaal meest avontuurlijke programma van NPO Radio 2. Zo, Dat is eruit. Ik zat de hele dag dat mij al in mijn maag, maar ik heb het gewoon gezegd. Zeg, ik heb even de socials gecheckt vandaag. En het is echt Harry Styles all over the place. Overal, waar je maar kijkt. Harry Styles in Amsterdam. Dan is hij weer aan het joggen. Dan is hij weer aan het winkelen. En iedereen wil natuurlijk met hem op de foto. Dat is heel gek namelijk, want hij staat verdeeld over 4 weken... staat hij 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En dat lijkt me dan best wel maf. Ja, je gaat je hotel uit en je hoopt een klein beetje rust te krijgen. Dan loop je midden in Amsterdam en dan word je op zich wel herkend. Harry Styles is best wel herkenbaar natuurlijk. Ik kan wel een plaksnor opplakken, maar dan nog is hij herkenbaar. En ja, mensen willen heel graag met hem op de foto. En ik vraag me af, vindt zo'n artiest dat nou echt leuk? Kijk, bij de eerste 10, 20 keer is het hartstikke gezellig. 30 keer misschien ook wel, maar bij 3000 is het dan toch dat je denkt, ja, mag ik even verder lopen? Hoe zou jij dat doen? Zou jij, stel voor, hè, jouw favoriete artiest loopt voorbij door jouw straat, of waar jij bent. Zou je dan hem aantikken en met hem op de foto gaan? Of zou je zeggen, ah joh, laat die man of vrouw gewoon lopen. Ik zou het laatste doen. Nee, ik lieg. Dat is echt gelogen. Ik ga met iedereen op de foto. Ik ben net zo erg. Ik ben zo verschrikkelijk, maar ja. Wat doe jij? Wil je dat me even vertellen via de NPO Luisteren?

Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Spirits.
1: Nog eens een keer gecoverd trouwens door Peter Gabriel. Vrij spooky, en dan klinkt het zo.
2: Fade out again.
1: Van het album Scratch My Back met allemaal andere covers. Peter Gabriel in zijn versie van Street Spirits. Bij Bio Radio 2, Tim's Avondslot, we hadden net over Harry Styles. Die is dus voorlopig even in Amsterdam en heel veel mensen proberen hem te spotten. En met hem op de foto te gaan. En toen vroeg ik me af, zou jij dat doen als jij jouw favoriete artiesten tegenkwam om meteen om af te rennen, of haar, en dan meteen een foto te maken? Christian zegt, ik zou hem haar met rust laten. Heel goed, Christian. Jij begrijpt het. Ik kan daar nog van leren. Marieke zegt, als ik mijn meest favoriete artiest op straat zou zien, ik denk dat ik eigenlijk wat zou willen zeggen, maar van de zenuwen het niet durf. Oh ja, dat kan ook. En Rick die zegt, ja, ik zou het wel leuk vinden als ik de kans krijg om met mijn favoriete DJ op de foto te gaan. En daar bedoel ik niet jou mee, Tim. Sorry. Oh. Maar Chesto. Ja, dat snap ik wel. Ik zou wel even aanspreken. Ja, Rick, ik snap het. Ik zou, bij mij is het zo, kijk, Paul McCartney is mijn absolute held als ik die tegenkom. Dan ga ik echt, dan red ik naar hem toe, maak ik een foto en zeg ik dat ik van hem hou. Dat is echt heel slecht. Dat weet ik. En daarna word ik weggedragen waarschijnlijk en moet ik een paar dagen in de cel doorbrengen. Maar goed, ik heb het een keer meegemaakt met Johnny Depp. Dat was echt. Toen dacht ik wel van, eigenlijk moeten we met z'n allen dit niet meer willen. Hij speelde namelijk op Pinkpop met de Hollywood Vampires. Dat was met de gitarist van Aerosmith en met Alice Cooper. Nou, en hij zat ook in die band. En het was zelfs backstage, dus waar mensen allemaal aan het werk waren. Hè. Dus dat maakte eigenlijk nog extra triest. Moest hij met iedereen op de foto, maar hij stond echt helemaal stil. Stokstijf. Er zat geen greintje charisma meer aan die man. Alsof hij helemaal verstijfde en verdween. Er was niets meer van Johnny Depp over. En iedereen mocht dan even naast hem staan en weer de foto gemaakt. Je had ook gewoon bij Madame Tussauds kunnen staan. Dat had geen enkel verschil uitgemaakt. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt heel triest. Laten we dat gewoon niet meer doen.

0: lost.
1: Ja, komende dagen tropische temperaturen. Als je er niet van houdt, als je meer van de herfst bent, dan past deze track heel erg goed erbij, toch? Sophia en Universe, afgelopen weekend was te gast in Muziekcafé. En dat optreden kun je terugkijken via nporadio2.nl. Het is echt een prachtige show die ze daar gaf. En als je wel van hele hete temperaturen houdt, en van de zomer, en van tropische hitte, dan is dit voor jou, Donna Summer!

0: dagelijks tijd om iemand even op de muzikale sofa te leggen.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Doen we vandaag met Roland van den Boogaard. Roland, goeie avond.
2: Goeie avond, Tim.
0: Zo, je zit er of in een helikopter of in een vrachtwagen. Waar zit je?
2: Vrachtwagen.
0: Ah, kijk eens, met toeter en al. Wat goed zeg. Ja, ik ga even met jou wat vragen stellen. Of een gesprek met jou voeren. En als het goed is, komt jouw karakter dan een beetje naar voren. En daar past dan een plaat bij. Dus als jij in een vrachtwagen zit, dan ga ik ervan uit dat je ook als beroep vrachtwagenchauffeur bent.
2: Inderdaad, ja, klopt. Ja.
0: Hoe lang al?
2: Vanaf 18, dus dat is al 34 jaar.
0: Zo, lekker dan. Rij je overdag, rij je vooral 's nachts, 's avonds? Wat zijn jouw shifts over het algemeen?
2: Ik rij al 25 jaar in de nacht.
0: 25 jaar in de nacht? Hoe hou je dat vol? Mag ik dat weten?
2: Gewoon door blijven ademen.
0: Nee, dat begrijp ik. Daar begin je mee. Door blijven ademen, recht voor je kijken natuurlijk. Koplampen aan, allemaal hele belangrijke dingen. Ja. Maar mentaal moet het toch ook iets met jou doen? Dat je dan 25 jaar lang alleen maar donker ziet.
2: Met meer een mol, hè. Maar overdag veel thuis, het heeft ook voordeel, hè.
0: Ja, als je overdag dan thuis bent, wat doe je dan? Wat zijn zoal jouw bezigheden?
2: Gewoon huiselijke dingen, boodschappen doen, wat klusjes,
0: Maar je hebt geen gekke hobby daarnaast nog of zo?
2: Mijn werk, mijn hobby. Dus,
0: dat vermoeden had ik al, anders hou je het ook niet 25 jaar vol natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: Kun je mij de romantiek, omschrijven, Roland, van in de nacht rijden? Wat is daar zo fijn aan? Wat brengt dat jou?
2: Rust. Alles veel relaxter. Geen gejaagd, geen telefoon. Wel de rust.
0: Ja, ik denk dat ik de ideale plaat al van jou gevonden heb, joh. Echt waar. Dat denk ik dus wel. Als jij goed gaat op rust, als jij goed gaat op relaxheid, geen gezeur om je heen, geen mensen die van alles van jou moeten, dan heb ik denk ik de ultieme plaat van jou gevonden, Roland. Dit is volgens mij jouw karaktertrek. Komt-ie. Luister goed.

voor Roland van den Boogaard. Roland is vrachtwagenchauffeur. Die is hij eigenlijk al zijn hele werkzame leven lang. En hij rijdt al 25 jaar lang in de nacht. Waarom? Omdat er niemand hem stoort. Dan kan hij gewoon lekker zijn gang gaan. Blik op oneindig. En dan heeft hij de hele wereld voor zichzelf. Het is leuk. Evelien die appt ons. Die zegt, probeer altijd een beetje mee te raden met karaktertrek. En ik gokte vanavond voor het eerst goed. Wat fijn. Sors die had iets heel anders bedacht. Die dacht, nou, je zou toch wel Henk Wijngaard draaien met...

0: 25 jaar lang in de nacht. Waarom? Omdat er niemand hem stoort. Dan kan hij gewoon lekker zijn gang gaan. Blik op oneindig. En dan heeft hij de hele wereld voor zichzelf. Het is leuk. Evelien die appt ons. Die zegt, probeer altijd een beetje mee te raden met karaktertrek. En ik gokte vanavond voor het eerst goed. Wat fijn. Sjors die had iets heel anders bedacht. Die dacht, nou, je zou toch wel Henk Wijngaard draaien met...
1: De nachtrijder raast langs de wegen.
0: Nou...
1: Andere mensen liggen op één oor.
0: Precies. En Fernando zegt, oh, de heerlijke keuze van de Eagles. Groetjes van een andere nachtdrukker. Kijk, dus dat is heel mooi. Even kijken of Roland het ook goed vindt natuurlijk. Omarm je dit karaktertrek, Roland?
2: 100% goed. Oh. Eagles, geweldig.
0: Ja, ja. Yes, ja. Yes, ja. Yes, yes, yes. Ja. Lekker man. Oh, nou, kijk eens, een toeter erbij en alles. Fantastisch, man.
3: Tim's karaktertrack.
0: En gefeliciteerd, je hebt een liedje voor het leven. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Rij voorzichtig vanavond en nou, heel veel plezier met de nacht.
2: Doei en bedankt.

0: Tim's avondslot. Met zometeen even na 11 uur de popquiz. Waarin je gaat strijden voor een albumtrack. En je wordt gestraft als het niet lukt met een hit. Nou, hoe dat zit hoor je zometeen. En muziek van Crowded House, Chocolate Cake ga ik voor je draaien. En Licky Lee met I Follow Rivers.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. 2,99. Vinden ze lekker.

0: NPO Radio 2.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000.

0: Avondslot is het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. En dat bewijzen we maar weer met Crowded House en Chocolate Cake. En nog meer eten.
1: Eén artiest. Drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish. Pop Quiz.
0: Ja! Het is heel simpel, je hebt gewone pizza en je hebt de deep dish pizza. Je hebt gewone hits en je hebt de albumparels. Eén kandidaat strijdt voor de albumparel die je normaal niet zo snel hoort op de radio. En dat noemen we dan gewoon de deep dish pop quiz. En vandaag gaan we dat spelen met niemand minder dan Erwin van Eert. Erwin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Tim.
0: Jij strijdt voor...
2: Marillion.
0: Oké. Okay. We hadden een liedje afgesproken. Easter. Dat is de albumtrack die je graag dan zou willen horen. Mocht je die vragen niet goed hebben, dan gaan we gewoon voor de hit. En dat wordt dan Kaylee.
2: Dat wordt Kaylee. Dan ben ik heel benieuwd hoeveel jouw vragen zijn, Tim.
0: Ja, ben je een beetje zenuwachtig, Erwin?
2: Nou nee, hoor, die gaat gewoon. Ik ben fan van de jaren 80, dus ik ken de band best wel. Mm. Dus ik ben heel benieuwd hoe je vragen zijn. Dus ik denk dat we er samen wel doorheen kunnen.
0: Nou, samen? Komen. Jij moet ze gaan beantwoorden, want...
2: Ja, maar jij vindt het ook heel goed.
1: Vraag 1.
0: Ik vind het ook heel goed, dat is wel waar, ja. Naar welk boek is de band vernoemd? Dus naar welk boek is de band vernoemd?
2: Dat is van Tolkien van The Lord of the Rings. Tolkien.
1: Vraag 2.
0: Hoe heet het eerste album met de nieuwe, of in ieder geval de laatste zanger, hè, die Steve? Dus het eerste album met de zanger Navish.
2: Seasons End, Steve Hogarth heeft dat gedaan.
0: Oké, goed zo.
1: Vraag 3.
0: Waar vindt het Marillion Weekend plaats volgend jaar? Dat is echt zo, hè? Dan komen alle fans samen, dan gaat Marillion spelen. Dat is echt ongelooflijk. Een heel weekend in Nederland. Waar?
2: Ja, daar ga ik altijd naartoe. Dus dat is een hele makkelijke vraag. Port Zeelanden.
0: Port Zeelanden, oké. Okay.
2: Ja.
0: Even kijken, ik ga toch één keer terug naar...
1: Vraag 1.
0: Gewoon even checken. Naar welk boek is de band vernoemd?
2: De boek van Tolkien. Het heet Silmarillion.
0: Silmarillion, en dat is helemaal goed.
2: Yeah.
0: Ja! Je hebt de albumtrack gewonnen. Easter gaan we nu voor je draaien. Gefeliciteerd, geniet ervan.
2: Dankjewel.

0: je hebt Marillion met Fish en je hebt Marillion met Steve Hogwart. En dat, ja, die laatste gooi je zo weinig. En, nou ja, daar is voor gestreden in de Deep Dish Popquiz. Wil je zelf ook een keer meedoen? Dat kan. Laat het eventjes weten met de NPO Luisterapp. Voor welke albumtrack zou jij graag willen strijden?
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Changes Coming Round the Bend van Jet Rebel. NPO Radio 2 Topsong.

0: Madonna, onlangs toch een track opgenomen met Sabrina Carpenter. Dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten om die nog eens een keer te luisteren. Maar kan ook laten liggen natuurlijk.
1: Het is al laat. Ja. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track.
0: Yes!
1: Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Die wel weer eens een keer wat spotlights verdienen. En sommige liedjes die blinken uit in zelfbeklag. En heel eerlijk, dat vind ik over het algemeen niet de leukste liedjes. Echt zeuren over je popsterrenleven dat uiteindelijk toch een lege huls bleek te zijn. Yadi yadi. Maar er zijn uitzonderingen. Why Does It Always Rain On Me? Een geweldig nummer van de Schotse band Travis. En het leuke is, de band breekt in 1999 door met dit nummer van het album The Man Who. De leadzanger schrijft het op vakantie in Israël. Hij gaat daar op zoek naar zon, zee en strand. Maar zelfs in de altijd zonnige kuststadje heeft hij gewoon 2 dagen lang regen. Dus daarom schrijft hij Why Does It Always Rain On Me? En dan is het Glastonbury, het grote festival in de UK. Glastonbury 1999. Ze staan daar voor het eerst. Ze hebben net die eerste plaat uit. Ze zingen het liedje. En ja hoor!
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
0: Why Does It Always Rain On Me, Travis.

0: van Nina en Kim Wilde.
1: Hoor jij dat ook daar achter in de verte?
2: Hey, Verzoekie Monster. Ja. Wat voor liedje gaan we zingen?
3: Over Verzoekie.
1: Oh, nee.
2: Oh, leuk. Daar gaan we.
3: Bel of app je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je...

0: echt vertellen me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, al schuifelend en sloffend kijkt hij rond in de voorraadkast. Hier en daar dan trekt hij een bus of een blik open. Maar de honger die is nog niet gestild. Hij wordt inmiddels een klein beetje chagrijnig. Let op, want als het verzoekiemonster hangry is, dan wordt hij er niet gezelliger op. Nee, dus help hem uit de brand door hem een liedje te voeren. Laat je dan even horen via de NPO Luister-app. Waar heb je zin in? Wat wil je heel graag horen nog voor deze? Wat is het vandaag? Donderdag 21 mei. Dat is nog zo'n 20 minuten. Wat wil je nog heel graag horen op de radio? Wat wil je het verzoekje monster voeren? Wat zal hier?

0: De dijk, nergens goed voor. Tim's avondslot. Wie, oh wie, durft mij het monster in de ogen te kijken? Het verzoekie monster. We gaan het vragen aan Andy. Andy, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Tim.
0: Wat zou je graag willen horen, Andy?
1: Seaself Sanctuary van The Cult.
0: Dat is altijd even een fijne tongbreker, hè, toch?
1: Ja, precies dat. Ja.
0: Andy, waarom juist dat nummer? Vertel.
1: Nou, in het ver verleden was ik geluidsman bij een muziekcollectief in Heerlen.
0: Oh ja.
1: En daar speelde altijd een bandje, die repeteerde alleen maar en die speelde alleen maar de cultnummers.
0: Oh.
1: Dus en dat was altijd heel erg leuk om dat in het geluid te doen op zaterdag.
0: Ja, en was het in een Nieuwe Nor of zo, of was dat in Heerlen?
1: Nee, dat was muziekcollectief Nox in de Ganzenweide.
0: Oh joh, dat is echt ver voor mijn tijd.
1: Heerlen Noord, ja, zeker wel.
0: Heerlen Noord, oeh, altijd gevaarlijk. Ja. Heerlen Noord.
1: Nou, dat valt wel mee, hoor.
0: Weet ik. Oké, dan ga ik hem draaien voor je, Seaself Sanctuary. Maar niet voordat je met mij even naar het hok bent gegaan waar het verzoekje monster zit. Je mag hem zelf naar binnen gooien. Je weet hoe het werkt, hè? Gewoon even aankondigen.
1: Ja. Nou, beste allemaal, hier is The Cult met Seaself Sanctuary.
2: Snack time!
0: Oh, met huid en haar vreet hij hem op. Dankjewel, hè, Andy.
1: Yo,
0: fijne dag.
1: Hoi.

Gewoon een uur lang live zien. En je kunt erbij aanwezig zijn. Gewoon even naar de Vorstin komen in Hilversum. Ja, ik weet dat je misschien in Maastricht woont, maar dat is gewoon de moeite waard. Gewoon komen, dat is gezellig, leuk. Het avondslot gaat zo meteen dicht. We hebben nog eentje voor je van de Cranberries. Dat is Animal Instinct. Fijne nacht.

is allemaal helemaal misgegaan. De twee hebben ruzie gekregen. En dat nieuwe album dat dan gemaakt zou worden, zou geproduceerd worden. Allemaal zou. Maar zou geproduceerd worden door Jet Rebel. Die trouwens aanstaande zaterdag te gast is in Muziekcafé. Daar kun je hem gewoon...

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Pap, wat doe je?
8: Ik ben een vakantie aan het boeken.
7: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
8: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
7: Lekker!
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van vrijdag 22 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van den Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er steeds minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-dagen. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP werd al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. De gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 Amerikaanse militairen worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Ze worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt, namelijk het opsluiten van overlastgevende asielzoekers. De weggestemde maatregelen die aan die wet worden toegevoegd zijn het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Het strafbaar stellen van illegaliteit wordt voorlopig niet opnieuw behandeld. In Spanje is een meisje van 2 jaar overleden nadat ze was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten het kind naar de kinderopvang te brengen en reed in plaats daarvan naar zijn werk. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.